En het weer, op veel plekken regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schrijvers.
2: Goedemorgen. Dit moet misschien wel het meest ongemakkelijke moment ever zijn. Vertel je zo wat naar George Michael en eerst Age.

0: Michael bij 3FM, je hoorde Freedom. Ja, dit moet toch wel het meest ongemakkelijke moment ever zijn. Ja, stel je voor, hè, je zit op een bruiloft. De jurk is prachtig. Oma zit vooraan al te huilen. De ringen die liggen klaar. En iedereen wacht eigenlijk nog maar op één ding. Het ja-woord. En dan komen die vier woorden. Heeft er iemand nog bezwaar? Ikke, stop de bruiloft! Ja, Ash die deed dit. Ze zat in een huwelijk echt met een vreselijke gozer. Toxic, manipulatief. En dat hij zegt, ik heb geen honger. En vervolgens je hele bord leeg eet. Een mislukt huwelijk, maar daardoor wel een heel goed liedje. Het is de meegit van deze week. Ash, stop the wedding.
1: 3FM. Mee. Ga hit.

Body Isn't Ready. Een hele goede morgen. Je radio staat op 3FM. Ik ben Jasper en hoe ga jij? Ben je lekker wakker geworden? Misschien ben je nog wakker voor je nachtdienst. Hoe je er ook bij zit, muzikaal gezien is je ochtend een feestje. Zometeen hoor je namelijk Nothing But Thieves, Roxy Dekker. En ik heb ook nog een fijne Michael Jackson track voor je. Hey, een popular opinion, maar ABN is toch het allersaaiste accent van heel Nederland. Ik was dit weekend weer in Hengelo en mijn vrienden viel één ding op. Gast, je klinkt nog bekakter. Dat was het hele ding. En één vriend die zei zelfs van, je klinkt als iemand met een trui over je schouders en dat je die trui dan vervolgens niet gaat dragen. Poeh, dat is wel pijnlijk en ook specifiek. Maar ik moet zeggen, ik had dus vroeger had ik dus echt een Twentse tongval. Onida. Die heb ik mezelf een beetje afgeleerd. Want ik dacht van ja, als je bij de radio wil werken, dan moet je natuurlijk een beetje netjes praten. Maar het is ook wel jammer, hè, want accenten zijn fantastisch. Je hoeft soms maar echt drie woorden te horen en je weet van, oh ja, die komt uit Limburg, Groningen, Brabant, Twente. Dus ik wil deze ochtend even op zoek gaan naar het allermooiste accent van Nederland. Pak even de NPO Luister-app. Druk op het microfoontje en laat je accent horen. En heel belangrijk, niet speciaal voor de radio ineens heel netjes gaan praten. Gewoon zoals je thuis praat.

0: 3FM. Hey, ABN praten is echt super saai. En daarom gaan we deze ochtend op zoek naar het allerleukste accent van heel Nederland. Krijgen we eentje binnen van Mitchell?
1: Hey, en een pik. Kat Ramhoff, dat jullie op zoek waren naar het mooiste accent van Nederland. Nou, bij deze. Kom maar mee naar Parkstad. Lekker koempelen weer, Roda. Kom op.
0: Ah, oh, leuk zeg, Brabants. Wat is jouw accent? Stuur hem in via de NPO.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel bij 3FM. Deze ochtend gaan we op zoek naar het allerleukste accent van Nederland. Want ik kreeg dit weekend van mijn vrienden in Hengelo te horen dat ik steeds bekakter ga praten, gozer. Dus terwijl mijn Twents langzaam uitsterft, wil ik van jou horen hoe plat jij kan praten. Je kunt je accent domineren via de NPO Luister-app, dus druk even op het microfoontje. Spreek een bericht in en dan win jij het leukste accent van Nederland misschien wel. Vind het leuk om te zien, krijgen we wat appjes binnen. Bijvoorbeeld van Cas uit Moergestel.
1: Ik weet wat het is. Je kunt mij allemaal wel vragen, het is om iets te zeggen met een accent. Maar ik vind eigenlijk dat ik helemaal niet zo'n accent heb. Want die meesten hier kunnen mij allemaal gewoon goed verstaan. Ja, de rest heb ik gewoon een accent, ik niet. Succes met uw dingen. Hey, houdoe.
0: Houdoe. Oh, mooi accent hoor, ik hou wel van Brabant. Dan krijg ik ook een appje van Robin de kipchauffeur.
2: Ja, Spa. Natuurlijk is Twents het mooiste accent wat er is. En alleen al die woorden wat we in Twente hebben. Knerp, tarels. Ik kan me vertellen wat het is. Dan ben ik knapjong.
0: Ik kan je wel vertellen wat het tarrel is. Maar ik ga het even niet doen hier om kwart voor vier of kwart voor vijf. Gadverdamme, Robin. Oké, Twents ook supermooi accent. Dan krijg ik er nog eentje van beeld.
3: Gisteren naar Cor Hoeven geweest. Ik heb me helemaal het apenzuur gelazerd. Gelachen. Het is een echte aanrader. Echt waar. Dat meen ik serieus.
0: Oké. Nou, mooi Cor Hoeven dus. Limburgs. Genomineerd dankzij Bult. En ik krijg ook nog een appje van Koert die uit Almere komt.
4: Hé, hey, kun je niet kijken of zo?
5: Jij loopt tegen mij aan,
4: broer of zo.
5: Wat bedoel je?
4: Wat is er, broer?
5: Wat moet ik daarom
4: wat
5: doen?
4: Is er? Wat bedoel je? Wat is,
5: wat is jouw probleem? We echt weten
4: wat is jouw probleem, ja?
5: We echt weten
4: ik wil weten wat jouw probleem is, ja. Wat is jouw probleem?
0: Ja, morgenochtend kun je stemmen. Wat is jouw favoriete accent? Op dit moment zijn Twents, Brabants, Limburgs en Almere genomineerd. Ziet jouw accent nog niet?

2018. Nederland deed niet mee op het WK voetbal in Rusland. Je stuurde elke dag een foto van je plafond voor de Snapchat-streak. Ja, en iedereen liep in zo'n veel te strakke spijkerbroek. Weet je dat nog, hè? Dat je spartelend als een schildpad op zijn rug hem uit probeerde te trekken. Ja, en op ieder feestje hoorde je in 2018 deze.

Ik heb het eigenlijk altijd al geweten. Vrouwen zijn nou eenmaal gewoon beter hierin dan mannen. En nu is het wetenschappelijk ook bewezen. Ik vertel je zo meteen wat het is. En ook hoor je deze... Oh!

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. 3FM.
1: BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Ja, goedemorgen. Zometeen jouw eerste hulp bij ongemakkelijke gesprekken met je collega's. Eerst muziek van Clean Bandit. En dit is Tampa City.

0: Rockabye.
1: Een hele goede morgen. Je radio staat op 3FM. Mijn naam is Jasper en ik help je even met ongemakkelijke gesprekken met collega's. Want hier kun jij het vandaag met je collega's over hebben. Dit is het nieuws van de dag. Het is vandaag Nationale Groente- en Fruitdag. Het is een dag waarop we meer waardering mogen krijgen voor groente en fruit. Dus neem vandaag gewoon even een extra mandarijntje of een...
2: Apple.
3: What?
2: You look fruity.
1: Hey, als jij in de sportschool zit, hè, plank jij dan wel eens? Dus dat je zo echt zo rechtop gaat liggen. Maar meestal doe je dat dan 1, 2, maximaal 5 minuten. Een vrouw van 61 die pakt het iets extremer aan. Zij plankte namelijk 5 uur. En daarmee heeft zij het wereldrecord van planken op haar naam. Ik moet zeggen, ik ben al blij als ik gewoon de fiets een keertje pak. Dan nog nieuws over vrouwen. Ik weet niet, zeg jouw vrouw, vriendin of moeder wel eens dat je je niet zo aan moet stellen als je pijn hebt? Het kan wel terecht zijn, want uit onderzoek van RTL blijkt dat vrouwen meer fysieke pijn ervaren dan mannen. Ik denk alleen dat ze de mannengriep niet hebben meegenomen in dit onderzoek.
4: I'm sick.
1: Oh, sorry. Ik heb er ook een beetje last van. Hey, goedemorgen. Een regenachtige ochtend in Nederland. Vergeet je regenjas niet mee te nemen. Later wordt het wisselvallig. En misschien zelfs een beetje zon op je bakkes. Dit is de nieuwste Isabel Asscher.

0: Maroon 5 bij 3FM. Je hoorde This Love. Ik krijg een appje binnen van Sebastian.
1: Hey Jasper, even een vraagje. Je had laatst toch een kaartje gekocht voor een concert om samen met een meisje naartoe te gaan, om te daten. Ja, eigenlijk niks van gehoord. Hoe gaat het nu met je datingleven?
0: Ja, dat klopt. Ik had 2 kaarten gekocht voor Royal Otis. En daar wilde ik heen gaan met mijn nog niet bestaande vriendin. En maar tijdens die actie, dit is echt een jaar geleden alweer, hè, maar tijdens die actie was ik aan het daten met echt een heel leuk, lief, knap meisje. En ik kan je vertellen, na een jaar daten, zijn we nog steeds aan het daten. Ja, ik voel me soms echt zo'n ongelofelijke loser, Jensiner. Met een situatieschip, een prela, kwarrel, hoe je het ook wil noemen. Maar zonder grappen, ik vind het wel echt leuk. Dus ja,

Armin van Buuren en Chef Special. Je hoorde Larger Than Life bij 3FM. Hey, in de zomer heb je echt zomertracks. Je hebt kerstmuziek. Maar een ondergewaardeerd genre vind ik toch wel herfstmuziek. Het is een beetje underrated, hè? Terwijl dat dan net lekker is, weet je wel. Gewoon een liedje voor bij de open haard, terwijl het buiten aan het regenen is. En je hebt een lekkere warme kop thee in je handen. Gewoon lekker een cozy, fijn herfstliedje. Nou, het is een regenachtige ochtend in Nederland. En daarom ben ik even op zoek naar zo'n fijne herfsttrack. Is er een herfstliedje die ik voor je kan draaien? Ik zou even wat voorbeelden geven. Misschien deze. Blaadjes die van de bomen afvallen. James Bay, Hold Back the River of misschien wel Noah Kahan. Een liedje wat letterlijk gaat over de herfst.

het klinkt allemaal zo als herfst. En de herfst lijkt vandaag ook echt te gaan beginnen. Wat is jouw favoriete herfstplaat? En welke wil je zo meteen horen op 3FM? Laat het even weten. Stuur me een appje via de NPO Luister app. En ik draai hem zo meteen met alle liefde voor je. Hoor je eerst muziek van Cameron Withcombe. En dit is London Grammar. Ook fijn voor de herfst. Strong bij 3FM. Excuse.

0: Kingdom of Fear bij 3FM. Daan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ik ben op zoek naar een herfstplaat. Wat heb jij met de herfst? Vind je het een beetje een fijn seizoen?
1: Ja en nee.
0: Oh, vertel.
1: Ik vind het op zich wel prima dat het wat kouder wordt. Maar de regen die erbij hoort,
0: ja. Ik vind het wel, in het begin vind ik het ook wel even weer lekker toch. Gewoon even weer, het klinkt heel suf en ik klink echt als een oude vrouw. Maar ik vind het ook wel even lekker om even lekker binnen te zitten. En gewoon, als het regent geeft het ook een soort van reden dat je even lekker binnen kan zitten. En, I don't know, een boekje gaat lezen of iets gaat kijken. Kindje. Dus dat is ook wel weer cozy en fijn, toch?
1: Mm-hmm, zeker.
0: Oké, nou goed. Wel lekker weer de herfst. Hey, jij hebt een plaat ingestuurd.
1: Ja.
0: Ik ken het niet.
1: Nee, het is nog een relatief onbekende Engelse band. Mm-hmm. Die nu geloof ik al een jaartje een beetje radio stil te hebben.
0: Ja.
1: Maar ze maken best wel vette, een beetje indie droompop.
0: Ja.
1: Veel gitaren. En dit nummer past eigenlijk perfect bij de herfst.
0: Ja, want ik heb het even geluisterd. Ik vond het heel goed en vet en mooi klinken. Maar hoe ben je hier een beetje opgekomen dan, Daan?
1: Eigenlijk een beetje via Spotify. Die hebben me ze een keer aangeraden. En een keer live gezien.
0: Ja, en heb je ze live gezien ook?
1: Ja, in Paradiso, de bovenzaal. Supervet.
0: Ja?
1: Supervet, ja.
0: Oké, nou, ik ga deze band zeker opslaan. Want ze hebben een heel fijn liedje gemaakt. Perfect voor de herfst. Het heet You Know Dream. Dankjewel voor jouw muzikale tip, Daan.
1: Geen probleem.
0: Fijne dag.
1: Hoi.
0: Lekker herfst op 3FM met You Know Dream.

0: Fireboy, DML, Nico Santos en Buddy bij 3FM.
1: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Het is 10 voor, de leukste ochtendshow van Nederland. Zometeen weer Wijnand en Jamie. En ja, het is donderdag, mijn favoriete dag van de week als het gaat om Wijnand en Jamie. Want dan is er altijd weer een nieuwe aflevering van Geswiped of Gesneuveld. Dan worden er weer ongemakkelijke dateverhalen gedeeld. En vorige week, dit was zo'n tof verhaal, moet je even luisteren.
2: Wij leggen ons picknickkleedje neer en we pakken lekker ons eten erbij. Maar langzaam kwamen de andere mensen aan. En die gingen best wel bij ons in de buurt zitten. Alleen, die mensen begonnen zich opeens uit te kleden. Wat bleek nou? Wij waren op het naaktstrand gaan zitten.
3: Nee.
0: Moet je je voorstellen. Zometeen weer een nieuwe aflevering van Geswiped of Gesneuveld bij Wijnand en Jamie.

0: Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
3: Greets. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, rette ketet. En vamos naar Beterbed.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Hi, dit is Vrouwtje.
19: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
20: Hallo NCRV.
19: Wijnand en Jamie.
21: En het grote aftellen is begonnen.
22: We hebben zometeen gewoon een winnaar. Nou ja, wat er speelt, je hoort het allemaal zo.
21: Dit is Bruno.

0: de Hayley Williams Airplanes bij 3FM.
1: De Peter en Petra Cup.
0: Ja, straks na het nieuws is het tijd voor Wijnand en Jamie met daarin de grote ontknoping van de Peter en Petra Cup. Het zijn de leukste namen van koppels die zijn verzameld. Je kan nog steeds stemmen op je favoriete koppel. Genomineerd voor de winst dit jaar. Ja, ik vind ze echt top. Jozef en Maria. Harm en Monica. Dan krijg je Harmonica. Ja, en wie is nou de partner van Bob?
2: Wie is de partner van Bob? Nou, heel veel opties die binnenkomen.
3: Maaike die zegt, is het Claire? Van Bob zit Claire.
2: Ook goed, net zoals Kirsten die komt met, dat moet Dylan zijn. Bob Dylan.
3: En Lars die zegt nog, en deze vind ik ook hilarisch, zijn vriendin heet Slee. Bob Slee. Maar de vraag is natuurlijk, wie hoort er bij Bob? Wat is de aparte namencombinatie? Wie hebben we aan de telefoon? Hallo, met wie?
4: Met Marley.
2: We hebben Bob en Marley, Marley, oftewel Bob Marley aan de telefoon. Hey.
1: 3FM.
0: Je kan nog stemmen. Wie is jouw favoriete koppel voor de Peter en Petra Cup? Laat het weten via NPO Luister. Krijg je eerst het nieuws.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren.

0: Welkom, 9 over 6. Goedemorgen.
1: Het is de donderdag van 3FM. En ook de dag dat er een doorslag gaat komen.
0: Ja.
1: Dat er eindelijk een winnaar gaat komen. We hebben er een week lang naar gezocht. Een week lang naar wat gaat de winnaar worden van de Peter en Petra Cup. Voorhoedelid Koeni vraagt er namelijk ook naar. Die zegt, ik heb gestemd hoor, op de Peter en Petra Cup. Is er al een winnaar?
0: Nee, er is nog geen winnaar.
1: Nee.
0: Om 7:15 hoor je wie er gewonnen heeft. En tot die tijd kun je dus nog stemmen op de shortlist. We hebben een longlist gepresenteerd gisteren met allerlei namen van grappige naamcombinaties van stelletjes. Van Johnny en Anita tot Jozef en Maria. Goed, uiteindelijk zijn daar 3 finalisten uitgekomen.
1: Top
0: 3 combinaties. En daar kun je nu nog op stemmen via de NPO Luisterapp.
1: Ja.
0: Bob en Marley, Harm en Monica, oftewel Harmonica, en Jozef en Maria.
1: Ja, en over 1,5 uur ongeveer dan hoor je de winnaar voorbij komen. Maar wij dachten, er waren nog zoveel leuke naamcombinaties die we binnen hebben gekregen, maar die gewoon niet mee konden doen. Die eigenlijk meteen gedisqualificeerd werden. Omdat het bijvoorbeeld broer en zus was. Ja. Of omdat ze een goede combinatie hadden in achternamen, maar we zochten natuurlijk in voornamen. Maar die we wel zeiden van, eigenlijk moeten die nog wel even een shout-out krijgen, omdat het gewoon een benoemen waard is.
0: Het is zo grappig wat er allemaal nog voor berichten zijn binnengekomen. Zullen we die zo nog even meepakken?
1: Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja.
0: Dus zometeen de afvallers, omdat ze gewoon niet geschikt waren, niet aan de eisen voldeden, maar wel grappig.

0: plaatsen in de Paradiso in Amsterdam. En haar nieuwste die heet Brand New Chanels. Je hoorde Slater hier op 3FM.
1: Oh, Brand New Chanels. Ik dacht eerst Brand New Channels, maar het is natuurlijk Brand New Chanels.
0: Ja, het is maar één L natuurlijk.
2: De Peter en Petra Club.
0: Wat zei ik? 1E? 1N bedoel ik.
1: 1N. Ja. Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie, waar we vorige week begonnen zijn met een nieuwe zoektocht. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En we dachten, dat was zo leuk. De Peter en Petra Cup. Het is een prijs voor stelletjes die samen een hele aparte voornaamcombinatie hebben. Dus Peter en Petra, vorig jaar gewonnen door Hans en Grietje. En de laatste genomineerden, daar kun je nu nog op stemmen via de NPO Luister-app. Er zit een polletje in. De laatste drie zijn Bob en Marley. Bob Marley, Harm en Monica, oftewel Harmonica, of Jozef en Maria. Stem nu het nog kan om 7:45 de grote uitslag. Maar er zijn zoveel naamcombinaties binnengekomen. Ook naamcombinaties die niet mogen, omdat het geen stelletjes zijn. Omdat het om achternamen gaat, of broer en zus.
0: Mensen misschien overleden zijn, of dat gebeurt
1: kan
0: natuurlijk ook
1: allemaal. Maar wel grappig, dus we dachten, in aanloop naar 7:45 pakken we die nog even mee.
0: Ja, en er zitten echt leuke dingen tussen. Bijvoorbeeld eentje die de Roelof was ingestuurd. Die zegt, mijn oude buurman, die heette Ben. En zijn hond, die heette Jerry.
1: Ben en Jerry. Ja. Jelmer stuurt een berichtje. Hij heeft een vriend, welke Groen van achter heet. En de partner van Groen heet Bruin. Dus dan heb je uiteindelijk, als ze zouden gaan trouwen, mevrouw Groen de Bruin.
0: Dat vind ik ook wel
1: ook leuk in combinatie met de Kliko's natuurlijk.
0: Lieve die stuurt een broer en zus die ik ken. En die heten Bente en Dick.
1: Ah,
0: als je het achter elkaar zet.
1: Bente Dick.
0: Ja.
1: Ja, ook goed. Eva zegt, ik ken ze niet persoonlijk, maar de oud-overbuurvrouw van een kameraad heette Mien Jeuken. Ze was getrouwd met de heer Batse. Dus dan kreeg je Mien Batse Jeuken. En in het Roermonds is dat letterlijk vertaald mijn kont jeuk.
0: Kijk. Dat is wel oprecht echt zielig voor die vrouw.
1: Dit ging wel om een achternaam natuurlijk. En we zoeken naar voornaamcombinaties. Dus vandaar dat deze afgevallen zijn.
0: Het is Mien Batse Jeuken vind ik echt een supernaam.
1: Leuk hè? Het is de ochtendshow van 3FM. Je kunt nog stemmen op de Peter en Petra Cup. Doe dat vooral via de NPO Luister-app. En dan hebben we zometeen een grote winnaar. Peter en Petra Cup 2026.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Hey, zou jij denken dat mensen dit echt opzoeken?
1: 100%.
0: Ja?
1: 100%.
0: Want ik vind het namelijk echt wel een beetje een bizarre vraag. Hey chat, wat mag niet in een airfryer?
1: Veel gesteld.
0: Hoe dan? Dan komen er antwoorden. Losse kaas, oké, want dat smelt. Nou ja, is logisch. Maar goed, prima. Dan komt er als antwoord je huisdier in de airfryer.
1: En anders dat je over cavia, zou ik ook niet doen.
0: Wat? Dan papier in de airfryer, ja, oké. En dan je kleding drogen in de airfryer. Gaat het even oké met ons?
1: Blijkbaar zijn er dus zoveel mensen die dit aan chat gevraagd hebben, waardoor chat denkt dat hij dit moet antwoorden.
0: Ja, dus er zijn dus mensen die daadwerkelijk gevraagd hebben, kan mijn huisdier gedroogd worden in de airfryer?
1: Gewoon een lekker bitter garnituurtje, dat moet erin. Wij hebben er eentje voor je staan hier. Wil je er eentje winnen? Stuur dan nu je naam via de NPO Luisterapp. Of gewoon airfryer, nog makkelijker. Doe dat maar even, airfryer via de NPO Luisterapp. Zometeen ook het laatste.

0: is de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie met Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeat It.
1: Het is 6:01, tijd voor het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
2: NOS op 3.
3: Ja, goedemorgen. In Amsterdam is een pro-Palestijns protest stopgezet. Bij dat protest werd een Israëlische vlag verbrand en werden er dingen geroepen zoals We Support Hamas en Lang Leven 7 oktober. Gisteren was het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. Dat werd op meerdere plekken herdacht. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de uitspraken bij de pro-Palestina-demonstratie chockerend en onsmakelijk. Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat volgens het kabinet eigenlijk niet de bedoeling is. De rente op de studieschuld stijgt al jaren, zegt verslaggever Jorn Kompeer.
4: De coalitiepartijen vinden dat niet goed. En dus bedachten ze in hun akkoord een maximumrente van 2,5%. Maar dat plan is nog niet af. En intussen steeg de rente gisteren boven die grens. En is hij voor sommigen nu meer dan 3%.
3: Ja, meerdere partijen vinden dat ook te ver gaan. Ze voeren de druk op en gaan er vandaag over in debat met de minister. Ja, en voor mensen met een goede neus heb ik misschien wel hun nieuwe tijdelijke baan gevonden. Want de Finse eilandengroep Turku is op zoek naar iemand die op zoek gaat naar de lekkerste geuren op die eilanden. Ja, ze hebben een Franse acteur ingehuurd om reclame te maken voor die baan.
5: Can you smell this? No, you can't. But you could. I am in Tarkas, in the Finnish Turku archipelago, which claims to be the best smelling travel destination in the world.
3: Ja, die Turku archipel claimt dus dat het de lekkerste ruikende bestemming ter wereld is. En dat willen ze nu bewijzen door er een onbevooroordeelde neus aan te laten snuffelen. Dat baantje levert je €2000 op. Yo. En je hoeft er maar een weekje voor te werken.
1: Heerlijk, wanneer kan ik beginnen?
0: Ik wou net zeggen, ik ga
3: volgend jaar juni.
1: Lekker.
3: Ja, ja.
0: €2000 voor een weekje?
3: Ja, maar dan moet je wel een goede neus hebben dus.
0: Wat ziek.
3: Nou ja, voor mensen die een minder goede neus hebben, het maakt niet zoveel uit vandaag. De regen is gevallen, de geuren die zijn weg, de herfst is begonnen. Ja, regen vanochtend, vanmiddag een mix van buien en zon. En het wordt niet warmer dan een graadje of 15 vandaag.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie nog. In totaal 90 kilometer spits is begonnen. A7 Den Oever richting Zaanstad voor Hoorn een kwartier. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Schuurhofbrug ook een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor de afrit Centrum. Nu 22 minuten en de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne voor de aansluiting met de N15 door file op de A15. Daar 35 minuten op onthoud.

0: Eén ding.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Laatste letter spelen we met jouw kans op een airfryer. Morgen is het Air Friday, dan gaat hij eruit. Dus je kan je nu nog kwalificeren. Bij het spelletje laatste letter kies je een beginletter. Je krijgt van Jamie categorie om een woord mee te maken. Klopt dat antwoord, ga je door naar de volgende categorie. Maar begin je met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. En zo heb je 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
2: En de hoogste score op dit moment staat op 5. Dat is wel een gedeelde plek, want Sander had hem in de maandag al behaald. En gisterochtend had Karin ook 5 punten gescoord. Dus Hester, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja,
2: het zou toch wel heel lekker zijn als je dan even 6 puntjes in ieder geval weet te behalen.
3: Ja, dat zou wel beter zijn, maar toch? We gaan het zien. Ja.
2: We gaan het zien, we gaan het allemaal meemaken. Hey, jij gaat over 20 minuutjes werken, dus je bent wel al een beetje ready, toch?
3: Ja, ik zei helemaal klaar.
2: Oké, goed zo. Je hebt een startletter doorgegeven. Welke letter is dat?
3: B.
2: De B van Bernard.
3: Ja.
2: Oké, daar komt hij. Een sport.
3: Sport.
2: Ze doen dribbelen.
3: Basketbal.
2: Meubel.
3: Lamp.
2: Groenten. Ja, acteur.
0: Katja Schuurman.
3: Oh, Katja Schuurman, ja.
0: Sport, basketbal, badminton. Dat duurde eventjes voordat je op gang kwam. Je krijgt wel het laatste letter kaartspel, Hester, maar je bent tot 3 gekomen, moet ik zeggen. En dat is niet genoeg om bij de 5 te komen.

0: single. Nieuw op 3FM.
1: Als je een A Lovely Day van Bill Withers hoort, weet je wel? Mm-hmm. A Lovely Day.
2: Lovely day,
1: dan word je eigenlijk day. Al gewoon meteen vrolijk. En ik vind het dan heerlijk, want deze is in een nieuw jasje gestoken, dat dat nummer precies hetzelfde gevoel ervan geeft. Het gaat om de nieuwste van Anderson .Paak. Kan je kennen door samenwerking met onder andere Bruno Mars. En die heet geen Love.

0: voor zeven. Pardon, Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM met zometeen nieuws over een schoolreisje waar leerlingen uit Enschede in dezelfde hel zijn gestapt als ik ooit stapte. Echt vreselijk.
1: Oh, het is pijnlijk. Het is ontzettend ranzig, ook vooral. Maar heel eerlijk, het was te voorkomen geweest.
0: Ja. Jij hebt er een hele theorie over, die gaan we zometeen horen. Je hoort ook wat er precies gebeurd is. En oh, ik herleef dat moment alweer helemaal. Je hoort er zo alles over. Ook Martijn met het laatste nieuws.
2: 3FM.
3: Ster. Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht.
0: Waar leerlingen uit Enschede in dezelfde hel zijn gestapt als ik ooit stapte. Echt vreselijk.
1: Oh, het is pijnlijk. Het is ontzettend ranzig, ook vooral. Maar heel eerlijk, het was te voorkomen geweest.
0: Ja. Jij hebt er een hele theorie over, die gaan we zo meteen horen. Je hoort ook wat er precies gebeurd is. En oh, ik herleef dat moment alweer helemaal. Je hoort er zo alles over. Ook Martijn met het laatste nieuws.
2: 3FM.
3: Ster. Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
6: Greets. Bij Plus letten we ook op de kleintjes.

0: leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets. Voor jou.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.

0: Radio's Bijbel.
1: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio.

0: 2,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Ik hou van glitters.
1: Ja, het was niet zomaar een spektakel. Wat voor spektakel hoor je zo?
2: NOS op 3.
1: Eerst, het gaat niet goed met de wilde dieren. Over heel de wereld zijn de populaties sinds 1970 met driekwart afgenomen. Blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Het gaat bijvoorbeeld slecht met dieren die in vervuild zoet water leven, zoals dolfijnen of haaien en roggen die vastkomen te zitten in visnetten. Er is ook voorzichtig goed nieuws, zegt het WNF. Door maatregelen te nemen gaat het met sommige dieren juist wat beter. Bijvoorbeeld met de tijger, de groene zeeschildpad en hier in Nederland is de otter teruggekeerd. Veel verdrietige mensen gisteren op straat in Madrid.

0: Ja, er werd gezongen en gedemonstreerd vanwege de dood van Mari Carmen. Gisteren overleed ze. Ze stond symbool voor de wooncrisis in Spanje, omdat ze de huur niet meer kon betalen en uit huis werd gezet. Mari Carmen was 87 jaar. Burgemeester Halsema van Amsterdam is boos op mensen bij een pro-Palestijns protest gisteren. Op de dag dat Hamas 3 jaar geleden een bloedige aanslag pleegde op Israël, riepen ze leuzen als lang leven 7 oktober en droegen ze teksten bij zich als We support Hamas. Halsema noemt dat chockerend en onsmakelijk, maar zegt dat ze niet strafbaar zijn. Ja, en een walhalla voor mensen die graag hun eigen kleren maken. In Groningen was gisteren het stoffenspektakel. Zeker 140 verkopers brachten hun nieuwste stoffen mee. Deze verslaggever van RTV Noord keek zijn ogen uit.
1: Vrouwen genoeg hier, hè?
2: Ja, is wel leuk voor jullie, hè? Ja.
1: U bent een man, toch echt?
3: Ja.
1: Tussen al deze vrouwen, want dat valt op. Er zijn heel veel vrouwen hier.
3: 10 jaar geleden geen mannen überhaupt. Maar het wordt steeds meer.
1: Dit hebt u ook zelf gemaakt?
3: Samen met moeders.
1: Alles is zelf gemaakt?
3: Ja, mijn onderbroek niet.
2: Dit is een van de populairste stands. Kijk, glitters. Ik hou van glitters. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hè?
0: Ja, wie ook wel eens naar zo'n stoffenspektakel wil, kan vanaf morgen naar Ahoy. Het weer voor mensen die buiten werken is de herfst nu ook echt begonnen. We krijgen veel buien met tussendoor ook af en toe zon. Met 15 graden is het ineens een stukje kouder dan de afgelopen tijd.
4: Dankjewel Martijn. Verkeersinfo 181 kilometer meldingen van de A2 Maastricht richting Eindhoven voor Leende 1 kwartier. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Kerkdriel 3 kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam voor Hardingsveld Giesendam 1.5 uur. A15 Rotterdam richting Europoort voor de Schuurhofbrug nu 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 25 minuten. En de N208. Spijkenisse richting Oostvoorne voor de aansluiting met de N15. 20 minuten vertraging, sterkte daar. 3FM.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom tracteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen.
6: Private Banking.
17: Hi, dit is Vrouwtje.
18: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
19: Hallo NCRV.
18: Wijnand en Jamie.
4: Ze zijn klein. Ze komen als je slaapt en ze hebben nu ook een schoolreisje naar Parijs platgelegd.
20: Nou, wie het zijn, dat hoor je allemaal zo naar Haven. Dit is Iron.

0: waarbij het vandaag ook gewoon de dag is dat we eindelijk antwoord gaan krijgen op die ene grote vraag. Namelijk, wie wint de Peter en Petra Cup 2026? Wie is de opvolger van Hans en Grietje? Nou, je hoort het nog allemaal voor 8 uur, dus zeker even blijven luisteren.
1: Bijzonder grappige naamcombinaties bij stelletjes waar je de afgelopen tijd en nu nog steeds op kan stemmen via de poll in de NPO Luister-app. De laatste drie staan daar, doe dat vooral eventjes. Dan nieuws wat ik, ja, als ik het alleen maar deel, dan heb ik een soort van herbeleving. Mm-hmm. En dit is in mijn geval al meer dan 12 jaar geleden. Maar leerlingen uit Enschede die waren op excursie naar Parijs. En die zaten daar in een hotelletje. Nachtje overnachten. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. En die kwamen stuiten op een onaangename verrassing. Namelijk bedwantsen. Met uitwerpselen van de bedwantsen, maar ook urine en bloed. En uiteindelijk, na slapeloze nachten, zijn de leerlingen weer naar huis teruggegaan. Zijn ze weer aangekomen in Enschede. De hele boel gecanceld. En waarom ik gelijk terugga naar een eerder moment in mijn leven. Ik was
0: sorry, maar Hans, stop hiermee. Hans zit hier naast mij en die zit ondertussen die krengen op te zoeken. Ja, maar ik kan dat beeld niet aan.
1: Ik heb dit meegemaakt in Amerika, in een hotelletje in Miami. Ik werd de dag nadat ik daar een nachtje had geslapen wakker. En ja, het gevoel dat je op hele kleine steentjes loopt.
0: Omdat ze
1: me gebeten hadden, maar vooral op en onder mijn voeten. Dus het voelde
0: is dat
1: alsof
0: een specifieke plek die ze altijd pakken?
1: Ja, ze zitten natuurlijk in de randen van bedden en matrassen. En ik heb blijkbaar met mijn voeten daarboven zonder deken op dat bed gelegen. Ja. En toen zijn ze daaronder gaan zitten en zijn ze gaan knabbelen. Nou, ik had zoveel pijn daarvan. Ik heb daar koorts van gekregen en ben echt gewoon half brak, kapot, gesloopt in een vliegtuig teruggegaan. Oh. Het was echt a trip from hell. Bedwantsen, vreselijk.
0: Ja, en dit is dus een ding wat mij nooit gaat overkomen. Want ik ben hier echt panisch voor. Dus
1: ja, heb ik nooit meegemaakt?
0: Nee, ik heb het nooit. Nou, ik ben wel eens een keer hoe dit is gekomen bij mij. Ik wist überhaupt niet van bedwantsen totdat ik een keertje op Bali terecht ben gekomen. En daar was een soort van, nou, hoe noem je dat?
1: Hostel?
0: Nee, meer als in gewoon dat overal bedwantsen waren.
1: Invasie,
0: dat was het woord wat ik zocht. En toen was ik dus ook bij zo'n hotel waar je dan een soort van schattig huisje had. En iemand had tegen mij gezegd, je moet de bedden checken. Dus wat ik nu dus ook altijd doe, alles gaat eraf. Het matras, hoes, ding, alles gaat eraf. En dan ga ik dus kijken, eerst bij de randen, of ik dan wat zie. Ja. Weet je wel, dan kan je dat even zo een beetje opentrekken. Want ze gaan in die randjes allemaal zitten, in die naden. En of er inderdaad bloed- en urinevlekken zijn. Want dat doen die beesten dus. Nou, en als dat het is, I'm out. Ik ga daar niet liggen. En daarnaast doe ik ook altijd uit voorzorgsmaatregelen. Want soms dan kan je het ook niet zien dat ze er zijn. Of dan valt het net niet genoeg op. Naakt in dat bed slapen. Het interesseert me geen ene reet of het koud is of niet.
1: Waarom?
0: Omdat ik niet wil dat het in mijn kleding gaat zitten, die beesten. En altijd je tas nooit op bed leggen of bij het bed in de buurt. Ergens op, weet ik veel waar niet stof bij in de buurt kan komen, zodat ze er niet in kan zitten. Want je kan die krengen dus ook mee naar huis nemen.
1: Heel eerlijk.
0: En dan ben je echt een lul.
1: Het klinkt een beetje overvoorzichtig of hypochonder, maar met de ervaring die ik heb, zou ik bijna adviseren.
0: Geen zin in.
1: Nee. Je kan het beter gewoon checken. Je ziet ze namelijk ook echt. Je ziet die eitjes, die zijn allemaal zwart. Het is een soort van, het lijkt op schimmel, maar het is het niet. En het zijn gewoon een soort van mieren die daar zitten. Mocht je aan je bijt zitten, eet smakelijk. En die leerlingen uit Enschede, welkom thuis.
0: Ja.

0: Kim die krijgt er jeuk van, zegt ze in de NPO-luister.
1: Ja, ik snap het. Ik
0: ja,
1: snap
0: als je dit een keertje hebt meegemaakt, als je dit gevoeld hebt.
1: Ja, maar überhaupt gewoon kleine beestjes in je bed die aan je gaan lopen knagen. Ja, natuurlijk krijg je daar jeuk van, want het is gewoon te walgelijk voor woorden.
0: Op de show van 3FM, Weinig en Jamie met zometeen Macklemore, Ryan Lewis. Thrift Shop staat voor je klaar. Is Sommier hun allernieuwste Feels Part 2. Het is bijna 7:15.

0: we go thrift shopping?
1: What?

0: Macklemore.
1: Is that your grandma's coat?
0: Met Thrift Shop hier op 3FM. We hadden het net over bedwants hier bij Wijn met Jamie in de ochtend. En vooral hoe je dit kan voorkomen om die kringen niet mee naar huis te nemen als die bijvoorbeeld in een hotelbed zitten waar jij op dat moment slaapt. Nou, mijn tip is dan, ik ga er altijd naakt in liggen en mijn kleding, mijn tas, alles komt nooit in de buurt van het bed. Het mag er ook niet opgezet worden, zodat ze dan ook niet daarin kunnen komen. En dat
2: maar elk hotel doe jij dat?
0: Elk hotel. Elk,
2: maakt niet uit of
0: en
2: je
0: ik ga
2: ziet
0: altijd
2: of niet.
0: Het bed helemaal checken, weet ik het wat. Dus ik ben daar heel secuur in.
2: Ik krijg veel berichtjes van mensen die nog aan het ontbijten zijn of we daar rekening mee willen houden. Maar ook een berichtje van Kees, die gaat erop aan. Hij stuurt een app over iets wat zijn vrouw doet. Ja, Kees, het is toch eigenlijk best wel gek wat jouw vrouw doet?
3: Ik ga geen discussie aan met mijn vrouw.
2: Maar jouw vrouw neemt een slaapzak mee als jullie, waar jullie ook gaan logeren?
3: Nou, meestal wel. Nou, afhankelijk van de situatie. We hebben één keer in New York geslapen. Toen vlogen we terug van San Francisco naar New York toe. En toen hadden we een tussenstop genomen. En toen hadden we een hoteltje besteld. Want we hadden wat goedkoops besteld. En toen ging mijn vrouw daarna de reviews pas lezen. En toen dat ze de conclusie genomen, ik neem mij een slaapzak mee. En sindsdien, en mijn kinderen ook, slapen zo nieuw en dan met slaapzakken.
0: Joh, maar wat is dan, want daar ben ik dan wel benieuwd, wat is haar logica dan in die slaapzak? Want ik zou dan juist bang zijn dat ik die slaapzak mee naar huis neem en dat dan mijn huis vol met bedwantsen komt te zitten.
3: Nee, maar die slaapzak hangen we dan buiten op de duur. Dus dan kun je luchten en dan heb je geen probleem mee.
0: Ja.
3: Maar dan is het, jij gaat dan naakt liggen, dat op zich ook al moet ik over gaan nadenken. Ja. Maar dan heeft mijn vrouw een bepaald gedeelte tussen het bed en haar lichaam en dan zit er een soort van buffertje of zo.
2: Ah,
0: ja, dus je dan niet
2: dat voelt dan
0: dat
2: veilig.
0: Ligt. Dat snap ik dan ook wel
2: weer. Bijzonder, hè? En er is, dat moet gewoon, jij kan zeggen dat het onzin is, maar je zei al, er gaat geen discussie over.
3: Nee, maar je moet je bed als kiezen, hè?
2: Ja, dat is het. Het is ook allemaal wisselgeld, toch, Kees?
3: Ja, dom.
0: Hey, Kees, dankjewel, hè.
3: Oké, hoi.
4: Dit is onze nieuwste single.
5: Here is my new single.
6: And this is my new single.
7: You, op 3FM.
8: Miley, Bass Persuades.
9: Met 3FM ontdek je nog.

0: Keep Your Head Up, Ben Howard. De afgelopen 12 uur kon je stemmen in een polletje via de NPO Luisterapp. Ook op onze social media voor de leukste namencombinatie die er bij stelletjes is te vinden. De Peter en Peter Cup 2026. En ik zie net dat de poll van open naar gesloten gaat.
1: Ja, 19:30. Het is gedaan. Het is over. Je kan niet meer stemmen, maar zometeen hoor je wel wie de winnaar is.
0: We gaan alles bij elkaar optellen. En dan is de uitslag daar. Eerst het laatste nieuws, Martijn Middel.
2: NOS op 3.
3: Goedemorgen. Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op studieschulden. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat volgens het kabinet eigenlijk niet de bedoeling is. De kabinetspartijen hadden in hun akkoord afgesproken om met een maximumrente te komen van 2,5%. Maar dat plan is nog niet af. En nu is de rente in sommige gevallen gestegen boven de 3%. Vanmiddag is er een debat met de minister. Er zijn 6 mensen opgepakt voor een schilderijenroof uit een museum in Frankrijk. Vorige maand namen inbrekers in 3 minuten tijd 4 schilderijen mee van de beroemde schilder Renoir. Samen meer dan 9 miljoen euro waard.
0: Zo.
3: Ja, 2 van die schilderijen lieten ze tijdens het vluchten achter in de tuin van het museum. Of die andere 2 werken inmiddels terecht zijn, dat weten we nog niet. En een van de belangrijkste mensen achter de eerste maanlanding is overleden. Margaret Hamilton heet ze. En zonder haar waren mensen in 1969 waarschijnlijk niet op de maan geland. Een paar minuten voor die landing dreigde het namelijk helemaal mis te gaan en gingen er allemaal alarmen aan. Maar dankzij een computerprogramma dat Margaret had geschreven kon de landing toch doorgaan. Ja, ze was toen nog hartstikke jong en de enige reden dat ze de klus kreeg was omdat iedereen dacht dat haar programma toch niet nodig zou zijn. Dat vertelt ze hier.
4: Oh, well, good. We'll give this one to Margaret because she's a beginner and is never going to go there anyway. And sure enough, it aborted. So it went to this program I had written, which I named Forget It. And all of a sudden, I became an overnight expert.
3: In de tijd dat Hamilton leerde programmeren was daar nog niet eens een naam voor. Zij is degene die de term software engineering heeft bedacht. Margaret Hamilton overleed afgelopen week. Ze was 90 jaar. Het weer, zoek je paraplu, trek je regenjas aan. De herfst is begonnen, we krijgen veel buien. Tussendoor ook af en toe zon. En het is inmiddels flink afgekoeld. Vandaag maximaal 14 tot 16 graden.
0: Martijn, dankjewel. Jo. Er zijn een paar echte knelpunten, vooral regio Rotterdam. Maar ook files op de A2 Maastricht richting Eindhoven voor de afrit Valkenswaard 40 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Del 25 minuten. Nijmegen richting Rotterdam voor Hardingsveld Giessendam nu 1 uur. A27 Gorkum richting Utrecht voor Houten 20 minuten. En de A58 Tilburg richting Breda voor Bavel.

0: baby. Ja, ik kan me voorstellen dat je het wil weten.
1: De Peter en Petra Cup.
0: Even terug in de tijd, een beetje terug in de tijd. Toen trapten we hem af, de zoektocht naar de nieuwe winnaar van de Peter en Petra Cup 2026. Het is een competitie waar we vorig jaar mee begonnen zijn. Waarbij we op zoek gaan naar grappige namencombinaties bij stelletjes. Getrouwd of in verkering. Maar waarbij je dus, omdat het rijmt, omdat het bekende combinaties zijn, gewoon een hele leuke creatie krijgt. Nou, de hele week zijn we op zoek geweest naar die stellen met die krankzinnige combinatie van namen. Een Peter en een Petra voor de opvolging van de winnaars van vorig jaar, Hans en Grietje.
2: En ik moet zeggen, dit jaar zaten er ook weer echt geweldige inzendingen bij.
1: De Peter en Petra Cup.
3: Hoi, met Jim.
4: Hoi, met Jan.
5: Goedemorgen, met Sietke.
6: Met Joeke.
7: Hallo, met Maria.
8: Met Jozef.
9: Kijk maar, Bob.
10: Met Marley.
11: Harm.
12: Monica.
2: Harmonica.
0: Ja, harmonica. Ook ja. Een hele goede

0: Komt uiteindelijk ook in de laatste shortlist.
1: In de top 3.
0: In de top 3, ja. Waarop gestemd kon worden. We hadden in de laatste top 3 Harm en Monica, Bob en Marley en Jozef en Maria.
1: De stemmen die zijn geteld en dat kon je laten weten via de NPO Luister-app. En zometeen krijg je dus te horen wie de grote winnaar is van de Peter en Petra Cup 2016.

0: vrouwtje, geen rem hoorde je op DFM.
1: De Peter en Petra Cup.
2: Ja. Oh, het moment is daar.
0: Spannend. Vorig jaar waren het Hans en Grietje de winnaars van de Peter en Petra Cup 2025. De leukste namencombinatie bij stelletjes van dat jaar. Maar ook dit jaar zijn we op zoek gegaan.
2: Ja, er is een top 3 uiteindelijk uitgekomen. Die top 3, dat was Jozef en Maria, Bob en Marley en Harm en Monica, oftewel Harmonica.
0: Oh.
2: En jij kon er natuurlijk op stemmen. Dat kon via onze Instagram, via onze stories, via een post die we online hadden gegooid, maar ook in onze poll in de NPO Luister.
0: En er is geteld, joh, net nog?
2: Alles is bij elkaar geteld. Het was even een werkje, er was even pure paniek hier op de redactie, maar het is goed gekomen. En de winnaars die hangen nu aan de telefoon.
0: Goedemorgen. Met wie?
3: Met Bob.
4: Met Marley.
0: Bob en Marley!
2: 2026!
0: Ja, weet je, heel eerlijk, de shortlist. Het was geen uitgemaakte race, maar het ging zo hard voor jullie. En mensen toch op het eerste hoogje ziet Bob Marley. En dan denkt iedereen meteen, ja, dit is fucking grappig.
2: Ja,
0: dat het bestaat.
2: Nou, dit is het gewoon.
3: Want goed.
2: Hey jongens, want dat is ook nog wel even leuk om erbij te vertellen. Want jullie naam bij elkaar past ook heel erg bij jullie. Waarom?
3: Ja, we houden allebei van reggae. Ja. Dus dat is ook wel mooi.
2: Ja, klopt.
3: Ja.
2: Ik ken namelijk ook niemand die reggae muziek, zeg maar, als in dat je het lekker vindt om naar te luisteren, maar niet echt dat je daar fan van bent, dat je er echt van houdt, zeg maar. En dat vind ik er dan ook zo leuk aan, dat Bob en Marley daar dan allebei van houden. Want wat voor muziek draaien jullie thuis dan?
4: Ja, wel echt van alles hoor. We houden echt wel van allerlei soorten muziek, maar ja, reggae muziek draaien we ook gewoon regelmatig. Als wij in de auto rijden, bijvoorbeeld, hebben we altijd wel een playlist reggae die we lekker opzetten. En ja, dat vinden we allebei heerlijk.
0: En hebben jullie ook, dat vroeg ik me dan nog zo af, hè, hebben jullie dan ook zo'n naambordje aan de deur hangen waarop staat Bob Marley?
4: Nee, die hebben we niet.
3: Nee, die hebben we niet.
0: Dan gaan wij dat ook nog even regelen. Ja. Want de Peter en Petra Cup 2026 komt naar jullie toe met dat naambordje voor aan de deur, Bob
2: Marley. Dat is geweldig. Peter, Peter Cup 2026, Bob en Marley!
0: Hey. Dan kunnen jullie van de eer genieten. Van harte gefeliciteerd. Gaat lekker vieren. Steek er eentje aan en draai.

0: She's All I Wanna Be. Tate McRae hoorde je op 3FM. De computer.
1: Internet.
0: Mobiele telefoon.
1: Vliegtuig.
0: Ik denk ook wel antibiotica.
1: En natuurlijk de airfryer.
0: Zomaar een greep uit de grootste uitvindingen van de afgelopen eeuw. En één van die grepen, die kun je zometeen winnen. Een airfryer.
2: Ga nu backstage met Wijnand en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarken bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober.
0: Bij de grootste uitvindingen van de afgelopen eeuw. En één van die grepen, die kun je zometeen winnen. Een airfryer.
2: Ga nu backstage met Wijnand en Jamie. Check de livestream op TikTok.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de web.

0: 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
20: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: 3FM.
22: Veronica
21: Veronica
22: Goedemorgen, het is 8 uur, bij Nathan Jamie in de ochtend.
23: Het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel, goedemorgen.
24: Ja, goedemorgen. Bijna 500.000 huizen in Nederland zijn door de droogte niet meer stevig genoeg.
25: NOS op 3.
24: De droogte van afgelopen zomer heeft voor schade gezorgd aan de fundering. Bijvoorbeeld bij huizen die met klei zijn gebouwd.
26: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen. Waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
24: Er is nog geen oplossing bedacht voor al die huizen. Het herstellen van de schade aan de fundering is vaak heel duur. Het gaat niet goed met de wilde dieren. Het Wereld Natuurfonds heeft er onderzoek naar gedaan en zegt dat wereldwijd de populaties afnemen, vooral in het water.
27: Dus bijvoorbeeld in zoetwater zien we dat de achteruitgang heel groot is. Rivieren en meren staan bijvoorbeeld onder druk, waardoor veel zoetwatervissen niet vrij kunnen zwemmen. In de zee gaat het met haaien en roggen gaat het sterk achteruit, vooral door visserij en bijvangst. Dus dat zijn verschillende oorzaken.
24: Dit is ook goed nieuws. Doordat de laatste jaren maatregelen zijn genomen, gaat het met sommige diersoorten beter. Bijvoorbeeld met de tijger. En de otter. Nou, veel plekken zijn gisteren de aanslagen van Hamas op Israël herdacht, 3 jaar geleden. Daarbij kwamen zo'n 12

0: mens om het leven. Onder meer in het Vredespaleis in Den Haag werd daarbij stilgestaan door zowel Joden, christenen als moslims.
1: Ik wil iedereen bedanken dat onze saamhorigheid, ondanks onze verschillen, dat het ons elk jaar toch weer bij elkaar brengt.
2: Hoe komen we samen verder? Heeft u daar een idee bij? Hoe komen we samen verder?
3: Door elkaar te ontmoeten. Deze gelegenheden, dat we elkaar zien en dat we zien dat we mensen zijn en dat we allemaal vrede willen. Zo simpel is het.
2: Hoe is het dan voor u om hier te zijn waar alle gezinten bij elkaar zijn? Hier spreekt straks een imam. Hier is een predikant aanwezig en een rabbijn.
4: Dat is echt, dat is een goed voorbeeld. Ik jaag het alleen maar toe dat er een imam erbij is. En de dominee, en dat jaag ik echt toe. En ik vind het alleen jammer dat er weinig opkomst is, helaas.
0: Heb ik nog het weer. De zomer is nu echt voorbij. De dag is begonnen met regen. De rest van de dag een mix van zon en buien. En het is een stuk koeler dan gisteren. Maximaal 15 graden.
5: Dankjewel Martijn. 688 kilometer aan files. Het is drukker dan gebruikelijk. Files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor de afrit Valkenswaard een uur vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nu een uur. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giesendam 25 minuten. En de A58 Tilburg richting Breda. Voor Tilburg Reeshof 40 minuten vertraging. Sterkte daar. 3FM.
6: Ster. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
14: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Hi, dit is Fraukje.
21: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Fraukje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Wijnand en Jamie.
22: Het regent gewoon prijzen vandaag, hè?
5: Zojuist is de Peter en Petra Cup 2026 uitgereikt. En er gaat zometeen ook nog een airfryer uit vandaag. Nou, dat is lekker, zeg. Heb jij nog geen airfryer of wil je er iemand een cadeau doen? Kwalificeer je dan eventjes. Stuur airfryer via de NPO Luister-app.

0: Mr. Know-it-all. Inmiddels 8:10 op de donderdag van 3FM. Goedemorgen. 3FM.
1: Wijnald en Jamie in de ochtend. Met vanavond weer een heerlijke dag in het Koninklijke Theater Carré in Amsterdam. Dat is namelijk de Gouden Televisiering Gala. Oftewel, heel Televisie Nederland komt daar dan naartoe om dan de grote prijs te winnen. Dit jaar maken Woeste Grond, Kassa en de Bondgenote kans op de hoofdprijs, oftewel de televisiering. En dat is vanavond ook allemaal te zien op NPO 1 om 9:00 s'avonds.
0: Over grote prijzen gesproken, hij is zojuist uitgereikt.
2: En Petra Cup.
0: 2026 voor ons, een heel grote prijs. We zijn de afgelopen week op zoek gegaan naar de meest grappige naamcombinaties bij stelletjes. Vorig jaar Hans en Grietje als winnaar. En nu hebben we ook een nieuwe winnaar. 3 finalisten waren er. Goed, het was een spannende strijd, zowel in de NPO Luisterapp als op onze social media. Maar er kan er natuurlijk maar 1 de winnaar zijn.
2: De Peter en Petra Cup.
3: Hoi, goedemorgen met Jim.
4: Hoi, met Jan.
0: Hey!
3: Goedemorgen met Sietske.
5: Goedemorgen met Joeke.
6: Goedemorgen met Harm.
7: Met Monika.
0: Ah, Harmonica.
8: Hallo, met Maria.
9: Met Jozef.
0: Jozef en Maria, fantastisch zeg dit.
10: Met Bob.
3: Met Marley.
0: Bob en
1: Marley!
0: Ja, de grote winnaars, een half uurtje geleden bekendgemaakt. En het leuke was, ze krijgen de Peter en Petra Cup, maar ze krijgen nog iets, hè?
1: Ja, een naambordje voor een huis. Want we zeiden, ja, heb jij dan eigenlijk ook, als je dan bij jullie aanbelt, dat je een naambordje ziet staan met Bob Marley?
0: Marley, nee.
1: Zij zei, nee, dat hebben we nog niet. Nou, dat komt dan ook zeker bij het winnaarspakket.
0: Ja, we zijn dit al, dit wordt vreselijk. We zijn al eens kijken of we dit kunnen ontwerpen. Dat kan dus. Je kan online een gepersonaliseerd naambordje maken.
1: Maar jij gaat er iets heel lelijks van
0: maken. Ja, maar gaan Bob Marley op de achtergrond?
1: Nee.

0: je favoriete ochtendshow is altijd goed.
1: Maar de Indian Summer is over.
0: Indian Summer is voorbij.
1: Wolken en zon, die wisselen elkaar vandaag af. Enkele buien gaan er voorbij komen. En het wordt niet warmer dan 16 graden. Helaas pindakaas.
0: Is wat het is.
1: Ja.
0: Zometeen nieuwe muziek van een nieuwe vriend van de ochtendshow. Malcolm Todd, Earrings, X3FM, Megahit, ga je horen. Eerst is het 13 over 8 Classic. Will.i.am, Britney, Scream and Shout.
2: Bring the action.

0: Fem, goedemorgen.
1: In de ochtend.
2: Nog even een kans om je te kwalificeren om die airfryer te bemachtigen. Morgen gaat hij eruit op Air Friday. En op dit moment staat de hoogste score op 5. Zowel door Sander maandag als Karin gisterochtend behaald. Dus ja, het is handig dat er overheen gespeeld wordt.
0: Ja, zeker. Je moet een hogere score halen. Zo simpel is het. Dat doe je door een beginletter te kiezen. Dan krijg je van Jamie een categorie. Dan maak je een woord mee. Is het goed, ga je door naar de volgende categorie. Nieuw woord. Maar dat begint dan met de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. En in 30 seconden moet je dus die score zien te overtreffen. Van 5.
2: Van 5. En iemand die dat gaat proberen, dat is Martin. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, jouw ouwe is aan vervanging toe.
3: Ja, het is een oudje, dus ik zou wel graag weer een nieuwe airfryer willen.
2: Ja, dat snap ik wel, dat snap ik wel. Wat gaat er altijd in bij jullie, dat die nu al zo goed gebruikt is?
3: Bitterballen, andere snacks.
2: Ja. Doe je dat dan één keer in de week, Martin? Of is dit regelmatig door de week heen dat dan de bitterballetjes zo erin gaan?
3: Ja, het is niet echt structuur. En soms is het één keer per week, soms is het één keer per maand. Maar wanneer we er zin in hebben.
0: Oh,
2: eens in de zoveel tijd gewoon even. Hey, je hebt een startletter doorgegeven voor laatste letter. Welke is dat?
3: De S.
2: De S. Simon. Oké, ben je er klaar voor?
3: Zeker.
2: Komt-ie, een kledingstuk.
3: Shirt.
2: Iets op het kantoor.
3: Tafel.
2: Winkel.
0: Je kunt de boodschappen doen.
3: Oh, Lidl.
2: Ijssoort.
0: Ijssoort met de L.
2: Een ijsmaak.
3: Leeuwkijs.
2: Gereedschap.
3: Slijptol.
2: Ja, had nog gekund. Ja.
0: Net te laat.
3: Helaas.
2: Het zijn er 4 puntjes, Martin. Maar net iets te weinig. Maar je krijgt wel het laatste letterkaartspel.
3: Oké, dankjewel.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: En Martin, als je er dan klaar voor bent, geef je gewoon weer een seintje. Als je genoeg geoefend hebt met het kaartspel, dan doe je gewoon nog een keertje mee.
3: Ja, ik heb veel geoefend, maar als je het dan echt moet doen, dan is het toch altijd lastig.

0: Ben ik at the Disco, High Hopes, 3FM. Het is date donderdag, oftewel het meest heerlijke moment van de week. Geswiped en gesneuveld. Dates die compleet verkeerd zijn gegaan, die doen we altijd even extra in het zonnetje zetten hier op donderdagochtend. En deze keer is het een date waarvan ik heb gehoord dat soms dates best wel vroeg kunnen stoppen, toch?
1: Mm-hmm.
0: Maar dat dit een blijvertje is.
1: Een blijvertje?
0: Ja.
1: Dus er is niks gesneuveld?
0: Meer dan dat kan ik er niet over zeggen.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Je
0: maar
1: gaat
0: het is
1: zo
0: bizar.
1: Binnen nu in 10 minuten een nieuwe date.
2: NOS op 3.
1: Ingeswiped en gesneuveld in 8:30. Het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Dat willen 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden enorm veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Serena is nu expert in seksuele uitbuiting. Ze weet uit eigen ervaring hoe heftig het kan zijn als er naaktbeelden van jezelf online rondslingeren. Ze werd op haar 15e door haar vriendje gedwongen om seks te hebben voor de webcam en heeft daar lang last van gehouden.
4: Dat doet heel veel met je. Heel je identiteit gaat eraan. Kijk, als een slachtoffer op straat loopt, ik weet nog vroeger, dan durfde ik niet om me heen te kijken. Ik durfde mensen niet aan te kijken. Ik keek alleen maar naar de grond. En het was constant elke dag weer dat trauma herbeleven.
3: Techbedrijven mogen nu nog zelf besluiten of ze software gebruiken om naaktbeelden op te sporen en te verwijderen. Daardoor doet het ene bedrijf meer dan het andere. Kinderrechtenorganisaties willen dat het kabinet daarom in actie komt. Het aantal wilde dieren op aarde is sinds 1970 met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Wereld Natuurfonds. Het gaat bijvoorbeeld niet goed met haaien of roggen die vaak vastkomen te zitten in vissersnetten. Maar door natuurbescherming gaat er ook een hoop goed. In Nederland is de otter zo'n succesverhaal. Die is weer helemaal terug in ons land dankzij schoner water en natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. En veel verdrietige mensen gisteren op straat in Madrid.

0: Er werd gezongen en gedemonstreerd vanwege de dood van Mari Carmen. Gisteren overleed zij. Ze stond symbool voor de wooncrisis in Spanje. Omdat ze haar huur niet meer kon betalen en uit huis werd gezet. Mari Carmen was 87 jaar. Het weer, ja, het is weer voorbij, die mooie zomer. Vandaag zijn er volop buien, tussendoor af en toe zon. En de temperatuur blijft steken bij een graad of 15.
1: Echt het einde van de Indian Summer.
0: Ja, het is klaar.
1: Op de weg drukker dan gebruikelijk, alsof het weer er ook mee speelt. 820 kilometer, dus een drukke ochtendspits. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld nu 1 uur en 10 minuten. De A2 Maastricht richting Eindhoven voor de afrit Varkenswaard 45 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel 40 minuten na een ongeluk. De weg is daar gelukkig weer vrij. Over naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Hoogmade 3 kwartier. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor knooppunt Waterberg, 1 uur vertraging. En de M15 Maasvlakte richting Rotterdam voor de Suurhofbrug, 30 minuten vertraging. Het wegdek is daar al weken in slechte toestand en daar hebben we

0: lopen. Het principe is heel simpel. Elke donderdag presenteren we jou weer een nieuw verhaal van een luisteraar die iets heeft meegemaakt waarvan je denkt, wauw, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Iemand die geswiped heeft en een date die daarna gesneuveld is. Maar we zoeken altijd nieuwe verhalen. Dus ken je iemand of ben je iemand die een date had die helemaal anders is gelopen dan je van tevoren had gedacht? En heb je zin in een etentje voor twee? Laat het weten. Stuur even swipe via de NPO Luisterapp of deel het ons via 3fm.nl/swipe. Want dat kan jou, als je in de uitzending komt, een etentje voor twee opleveren.
1: En iemand die dat heeft gedaan, die hangt bij ons nu aan de telefoon. Goedemorgen, Tom.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jouw date. Neem ons even mee vanaf het begin.
2: Het was eigenlijk gewoon de bedoeling om een paar glazen wijn te drinken en wat gezelschapsspelletjes te spelen. Ik denk lekker laagdrempelig. Het was ook eigenlijk de bedoeling dat zij bij mij zou overnachten. Want ja, de afstand was een beetje ver. En ik heb dan een logeerkamer, dus ze kon die perfect afsluiten. Niks aan de hand. Ja, en we zijn dan een beetje aan het praten en we hebben twee glazen wijn gedronken. En toen zei ze eigenlijk van, ik ben moe, ik ga slapen. Het zal 1:10 s'avonds geweest zijn.
1: Okay.
2: En ik zei, oké, prima, hier is de slaapkamer, doe je ding. Ik ben niet veel later ook naar bed gegaan. En vorige morgen ben ik opgestaan om 10:50. En ik ben dan gaan aankloppen van, wil jij misschien ontbijten of een koffietje of zo? Nee, ik ben nog een beetje moe, laat me maar gewoon doen. Ik denk, oké, prima, laat maar doen. Ben ik na een paar uur nog eens een keer gaan vragen van, wil jij misschien nu iets eten? Nee, ik ben nog moe. Ik heb er nog niet zoveel zin in, laat me maar gewoon doen. En tegen 1:05 ben ik nog eens gaan vragen van, heb je misschien zin om te eten?
1: Sorry, heel even. Zij ging om 10:00 s'avonds, ging zij bij jou slapen in de logeerkamer. Ja. En om 5:00 de volgende dag
0: middags
1: was ze nog steeds niet wakker. Nog steeds niet uit bed.
2: Ja, maar het vocht nog erger.
1: Oké.
2: Ergens tussen 5:00 en 8:00 s'avonds is gaan vragen van, heb je nu al vervoer geregeld? Want hoe zit dat nu eigenlijk? Ja, ik ben daarmee bezig. Oké. Dus ik wacht weer. Het wordt ondertussen weer 9:00 à 10:00.
0: Maar zat jij haar tussendoor wel? Of zat ze gewoon in die kamer?
2: Ze zat gewoon in die kamer. Dat was daar pikdonker. Dat was daar net een doodskist. Dat was daar pikdonker. Je zag daar niks. Het enige wat je zag was eigenlijk het licht van van de gsm. En dan haar aangezicht door dat licht. En voor de rest was daar pikdonker. En ik had dan eigenlijk door om 9:00 of 10:00 van, die gaat niet meer weg. Hè. Dus wat moet ik nu doen? Ik heb eigenlijk de situatie nu weer helemaal in de hand. En dan heb ik een vriend van mij gestuurd. Van, wil je morgen even langskomen met je vriendin? Ik denk, ik weet niet hoe dit gaat aflopen, maar dan heb ik tenminste toch mensen bij mij.
1: Ja.
2: En die stuurt onmiddellijk van, is goed, ik ben er morgen. Dus ik ga ook weer slapen. Volgende morgen, dus zondag, sta ik op. En om 1:00 rond de middag is die vriend van mij gekomen samen met zijn vriendin.
0: Zij was er nog niet uit. Zij zat nog steeds. Ze zat
2: nog altijd in die kamer. Ze wou daar gewoon niet uitkomen.
1: Niet gegeten. Niks.
2: Geen eten, geen drinken. Die zijn naar het toilet geweest. Die zijn naar het badkamer geweest. Niks. Het enige wat hij zei was, laat mij gewoon gerust, ik ben moe. En de volgende dag dan is die vriend eigenlijk afgekomen samen met zijn vriendin. En op een gegeven moment hebben we dan toch even de koppen van elkaar gezocht van, hoe gaan we dit oplossen? En dan ben ik eigenlijk met een smoesje gegaan van, mijn prepaidkaart is leeg. Mag ik heel even iemand met jouw gsm bellen?
0: Jij wil haar telefoon even erbij pakken om te kijken van, kan ik... Oké.
2: Ja, en toen begonnen we in de berichten te lezen en toen vielen we een beetje achterover, want die was met 7 of 8 andere gasten aan het sturen en dat was vrij erotisch getint om het netjes uit te drukken. Een van die namen, dat was Andy Balen. Maar ik wist eigenlijk onmiddellijk, Balen, dat is geen achternaam, dat is een plaatsnaam, dat is hier 4 dorpen verder. Ik denk, weet je wat, ik ga die gast sturen. En die antwoordde ook onmiddellijk. Dus ik had gestuurd van, ik ben hier in de buurt, heb je zin om mij op te komen halen? Kutje, kusje, kusje. En die stuurde onmiddellijk, dat is goed. Ik zeg, hoe lang duurt dat voor je mij komt ophalen? 20 minuten. Ik zeg, dat is goed, weet je wat, kom hier maar naar de kerktoren. En dan kom ik er ook aan.
1: Yeah.
2: En dan ben ik eigenlijk die gsm gaan teruggeven. En heb ik gezegd, ik heb graag dat je nu mijn appartement verlaat. Ik heb vervoer voor je geregeld. Dus ze is gewoon rustig vertrokken. En dan heb ik eigenlijk, ik heb haar nooit meer gezien. Ik heb na een paar dagen nog een paar kwaaie sms'en gehad van, ik kunt niet kunnen dat je een contact personen van mij stuurt en blablabla. Bla, bla. Maar ik heb zoiets van, als je het in perspectief bekijkt.
1: Wat is er erger?
0: Maar zij heeft, voor de duidelijkheid, zij heeft gewoon 48 uur bij jou in huis gezeten.
2: Ja.
0: Terwijl ze met jou niks gedaan heeft, maar de hele nacht, dag, alleen maar geile appjes naar andere mannen heeft zitten sturen.
2: Correct, ja.
1: En ze is dus niet uit de kamer gekomen die pikken donker was. Ze heeft niet geplast, ze heeft niet gegeten, ze heeft niet gedronken voor 48 uur lang.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en jij weet dus ook niet waarom dan.
0: Nee.
1: Want ze was gewoon op zoek naar een huis.
2: Voor hetzelfde geld was er het voornaam nog niet eens echt. Ik weet eigenlijk niks van die persoon.
3: Voor hetzelfde geld wonen ze helemaal niet waar jij haar hebt opgehaald. Heeft ze helemaal geen woonverblijfplaats?
1: Ja, of misschien doet zij wel gewoon dit regelen om dan slaapplekken te krijgen of zo. Of zoiets. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
2: Precies.
1: Dankjewel dat je dit wilde delen met ons, Tom.
2: Ja, graag gedaan. Ja.
1: En als dan krijg jij een eentje voor twee van ons.
2: Heel erg bedankt.
1: Ja. Okay.
3: Ga ervan genieten. Hoi, hoi.

0: number 5 hier in de ochtendshow van 3FM.
1: Waar we vanmorgen een prijs weggegeven hebben. De Peter en Petra Cup 2026. Aan het stelletje met de mooiste naamcombinatie. Er waren heel veel gegadigden.
2: De Peter en Petra Cup.
3: Hoi, goedemorgen met Jim.
4: Hoi, met Jan.
3: Hey! Goedemorgen met Sietske.
5: Goedemorgen met Joeke.
6: Goedemorgen met Harm.
7: Met Monika.
1: Ah, Harmonica.
8: Met Maria.
9: Met Jozef.
1: Jozef en Maria. Fantastisch, hè, dit.
10: Met Bob.
3: Met Marley.
1: Bob en Marley! Ja, dat hoorden we vanmorgen rond 7:15. De winnaars van de Peter en Petra Cup 2026. Dankjewel voor alle stemmen via social media. En ook via de NPO-luisterapp. Bob Marley, de absolute winnaars van dit jaar.
0: Absolute winnaar. Volgend jaar gaan we natuurlijk gewoon weer een ronde van maken. Maar wel echt een dik verdiende deze.
1: Ja, ja, mocht je zelf nog wat hebben, weet je wel. Als je al denkt van, die had moeten winnen, die zijn jullie vergeten.
0: Ja, gooi het wel door.
1: Laat het vooral weten via de NPO-luisterapp. Of stuur ons even een DM'tje via social media. Sowieso zometeen Ivo van Breukelen, Mr. Tijdloze Tracks. Met onder andere Praise You, Fat Boy Slim. Staat voor je klaar.
0: Oh, ook Abba. Give me a man at the midnight.
1: En natuurlijk ook het nieuws. NOS op 3 met Martijn.
2: 3FM.
11: Ster. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Deze week in de bonus.

0: het Rijn.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
6: Van TilburgOnline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
12: Kinderhulp.

0: Op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
1: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: 3FM.
8: Morgen, dan gaan we zo met de tijdloze tracks met onder andere Vance Joy. Ook Fatboy Slim komt eraan. En eerst het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Met spektakel in de Amerikaanse honkbalcompetitie.
8: It is up! It is out! It's a home run!
9: Wat er gebeurde, hoor je zo.
10: NOS op 3.
9: Eerst, alle techbedrijven moeten verplicht worden het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden enorme aantallen beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en verder verspreid. En dat is heel traumatisch, weet ook Serena. Ze werd als 15-jarige gedwongen door haar vriendje om naakt achter de webcam te gaan zitten.
11: En wat hij dan wilde was dat ik niet alleen handelingen met mezelf uitvoerde, maar ook handelingen met hem. Terwijl er elke dag, elke nacht tientallen mannen en vrouwen toekeken. En je kan je voorstellen dat dat iets met de slachtoffer doet. Hè? Die beelden kunnen heel makkelijk opgenomen worden. Die kunnen heel makkelijk verspreid worden. En ik sta er zelf ook niet van verbaasd als er nog steeds beelden ronddwalen online.
9: Kinderrechtenorganisaties willen daarom dat minister Van Beel in actie komt. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de alsmaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren opnieuw fors omhoog, terwijl dat volgens het kabinet niet de bedoeling is. Pro wil daar uitleg over.
12: D66, CDA en het VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om gewoon te horen van de minister, ja, gaat dat gebeuren, ja of nee?
9: De coalitiepartijen willen dat de rente maximaal 2,5% blijft. En fans van de New York Yankees, nou ja, één fan van de New York Yankees heeft zijn eigen club vannacht de das omgedaan. De slagman van de Yankees dacht eerst een home run te hebben geslagen.
8: With the ABS challenge system. High fly ball. Left field. Over is Mason. Carrying back to the wall. It is up. It is out. It's a home run.
9: Maar de bal werd gevangen door iemand op de tribune. En doordat die over de omheining hing, had de bal ook nog in het veld kunnen vallen. De videoscheidsrechter kwam eraan te pas en keurde de home run af. Daardoor werd het niet 4-4, maar 4-3. En dat was niet genoeg voor de Yankees om door te gaan in de playoffs. Het weer, ja, de zomer is nu echt voorbij. De dag is begonnen met regen. De rest van de dag een mix van zon en buien. En het is een stuk koeler dan gisteren. Maximaal 14 tot 16 graden.
8: Hard

0: zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
0: Greet. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: 20% korting op Altrex reformladders.
1: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor

0: in de AHA-app.
1: Ivo van Breukelen.
2: Buongiorno, goedemorgen. Daar gaan we weer met een...

geweest als hij vandaag de dag uitgekomen zou zijn. Fatboy Slim hoorde je, maar dat is niks geks voor 1998. Dwars door alle decennia heen hoor je tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde hier bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. En ik hou van zwarte koffie en van tijdloze tracks. Zoals de laatste van de opposites, die hoor je zo. Na Vance Joy en Riptide is dit.

0: Ivo van Breukelen.
1: Ja, hele goedemorgen, Jorden. De laatste van de opposit. Feestje op mijn graf. En daarvoor ook fansjoy. Tijdloze track. Ja, 10 minuten voor 9:30 gaat hij weer met een nieuw...

platen die de tand destijds doorstaan, dan is dit daar toch wel het schoolvoorbeeld van. Letterlijk eigenlijk, want ik ben er op een school achtergekomen een aantal jaar geleden dat dit het geval was met deze plaat. Ik werd maar denk ik 10 jaar geleden al duidelijk. Ik moest draaien op een feestje op een middelbare school. Kids van een jaar of 11, 12 overspoelden die avond de dansvloer. En verschillende groepjes vroegen gedurende die avond de nu volgende tijdloze track aan. En toen werd mij dus echt duidelijk, maar mind you, dit is een jaar of 10 geleden of zo.

0: Gaat over deze.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gast erop.
0: Deze generatie overstijgende klapper van ABBA. Dit is Gimme, Gimme, Gimme in tijdloze tracks bij 3FM.

is dat hoor. Hey. Tussen de 1,1 en 1,3 miljoen betaal je daar gemiddeld voor een huis. En in die straat had producer Ron Tam in de jaren 90 een studio en managementkantoortje. En precies naar die straat is de girlband die je net hoorde vernoemd. Vernoemd naar All Saints Road in de wijk Notting Hill. Ontstond in 1993 de band All Saints 1975. Later door een nieuwe samenstelling van de band afgekort tot All Saints. En een van de grootste hits, Pure Shores, hoorde je zojuist in tijdloze tracks bij 3FM. En nu ook alweer een tijdloos knalletje hoor. Hier is Smith.

0: De boeltje heeft ze bij elkaar gepakt. Die hebben een boerderij gekocht in Kenia. En die wil ze omtoveren tot een plek waar ze zelf sustainable wil gaan leven. Supermooi streven natuurlijk, laten we wel wezen. Maar ze is daar nog niet, want ze doet er nog wel alles aan om er volgers over te halen om haar skincare producten te kopen voor pak een beet $140 de pot. Blijft u wel een keiharde zakenvrouw, hè? Zo is het ook. Trick me, Khalees hoorde je in tijdloze tracks. Zometeen hier Goldband, ook Kelly Clarkson komt eraan. Dus ik zou graag willen zeggen, ga niet weg, want hier krijg je...
1: De meeste muziek tijdens je werkdag. 3FM.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, zonneplan.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor word ik snel geholpen.
16: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
19: De vriendelijke specialist.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: 3FM.
0: Tijdloos, Goldband, noodgeval, ook Kelly Clarkson komt eraan zometeen. Maar nu eerst het nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over konijnen, toch Wilco?
23: Ja, konijnen.
21: NOS op 3.
22: Want konijnen moeten ervoor zorgen dat bedrijven in de haven van Rotterdam van het stikstof...
13: Limes.
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
24: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor word ik snel geholpen.
16: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
19: De vriendelijke specialist DA.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: 3FM.
0: Tijdloos, Jacks. Goldband, noodgeval, ook Kelly Clarkson komt eraan zometeen. Maar nu eerst het nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over konijnen, toch Wilco?
23: Ja, konijnen.
21: NOS op 3.
22: Want konijnen moeten ervoor zorgen dat bedrijven in de haven van Rotterdam van het stikstofslot mogen. En

0: hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: 3FM.
6: Goldband, noodgeval, ook Kelly Clarkson komt eraan zometeen. Maar nu eerst het nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over konijnen, toch Wilco?
8: Ja, konijnen.
9: NOS op 3.
7: Want konijnen moeten ervoor zorgen dat bedrijven in de haven van Rotterdam van het stikstofslot mogen en kunnen uitbreiden. Politiek verslaggever Wilco Boom weet meer.
8: De inzet van konijnen is maar een onderdeeltje van een omvangrijk plan om het natuurherstel in de haven en een groot gebied daaromheen te stimuleren. En als dat natuurherstel lukt en de uitstoot van stikstof wordt voldoende gecompenseerd, ja, dan kunnen er dus weer vergunningen komen voor nieuwe economische activiteiten in de haven.
7: Het kabinet trekt de komende jaren 50 miljoen euro uit voor natuurherstel rond de haven van Rotterdam. Het is gisteravond rustig gebleven in Hogeveen. Geen rellende jongeren meer, die de afgelopen weken voor overlast zorgden door langs te scheuren op fatbikes, vuurwerk af te steken en mensen te intimideren. Gisteravond werd het centrum bewaakt door veel politie, zag RTV Drenthe. Toch voelen veel inwoners zich nog niet echt lekker in Hogeveen.
10: Voelt u zich nog veilig hier?
11: Absoluut niet.
10: Waarom niet?
11: Omdat je erg geïntimideerd wordt door jongeren op het moment. Met schelden, trappen, vuurwerk naar de hond.
12: Dat was verschrikkelijk. Ja, maar die kunnen niet soms niet gewoon lopen. Want gewoon wielies van de ene kant naar de andere kant.
10: Wat kom jij vanavond hier doen?
13: Ja, kijken waar de vuurwerk allemaal begint. Wat allemaal gebeurt en zo. Een beetje voor de sensatie, entertaining.
11: Mijn complimenten voor burgemeester Breukelman. Dat in één keer zo aangepakt wordt. En ook voor de politie. Ja, absoluut. Vind ik goed.
7: Toen de agenten weggingen, staken jongeren nog wel wat vuurwerk af. Maar dat duurde niet lang. Ja, en de namen Neil Armstrong en Buzz Aldrin ken je wellicht. Zij waren in 1969 de eerste mensen op de maan. Maar heb je ook gehoord over Margaret Hamilton? Zonder haar waren Armstrong en Aldrin waarschijnlijk nooit op de maan beland. Een paar minuten voor de landing dreigde het helemaal mis te gaan. Er gingen allemaal alarmen af. Maar dankzij een stukje software dat Hamilton had geschreven kon de landing toch doorgaan. Ze was nog jong destijds en kreeg die klus vooral omdat iedereen dacht dat haar programma toch nooit gebruikt zou worden.
14: We'll give this one to Margaret because she's a beginner and is never going to go there anyway. And sure enough, it aborted. And all of a sudden, I became an overnight expert.
7: Margaret Hamilton wordt nu gezien als een van de grondleggers van het programmeren. Ze is vorige week overleden. Ze was 90 jaar. Het weer, de herfst is begonnen. Wel af en toe zon vandaag, maar ook een hoop buien bij 14 tot 16 graden.
15: Ik dank jou.
7: Ja, alsjeblieft.
6: 53 keer dan door de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken.

0: je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Dit bericht is voor... Pop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Hi, dit is Fluitje.
9: Vanavond vanaf 7 uur.

0: op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, 1,89.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie.

keuze, Kelly Clarkson. Sterker nog, ze heeft het echt wel te danken aan de stembanden van Hilary Duff. Bijna 20 jaar geleden schreef producer Max Martin, ik mag zeggen legendarisch producer Max Martin, die schreef deze knaller, die bood hem eerst aan bij Pink, ging hij shoppen. Maar die vond het niet zo bij zichzelf passen. Maar ja, hij... 20 jaar geleden, wat zal het geweest zijn? Ja, het zal wel een MP3'tje geweest zijn. Hij MP3'tje weer meegenomen in de tas. Werd daarna neergelegd bij Hilary Duff. Alleen zij kon de hoge noten, de uithaal in het nummer niet halen. En dus kwam hij een deurtje later bij Kelly Clarkson terecht, die bekend staat om het halen van hoge noten. Dat werd met gemak daar ook een regelrechte hit. Toch moet je wel een beetje balen toch als Hilary Duff zei dat je dan je zak.

Lost Frequencies. En Live It All. Bij 3FM. Het is ongelooflijk, maar de nu volgende meneer... die doet gewoon nog een tour van 5 shows door Polen. Zo, ja, goedemorgen. Luister Tijdloze Tracks trouwens bij 3FM. Zometeen met je koffie als je meespeelt met Breukjes Blind.

0: eigenlijk een beetje, wat kun je verwachten van zo'n show nog van Paul Simon? Want daar gaat het over. Gelukkig hebben wij bij 3FM een collega rondlopen die antwoord weet op dat soort vragen. Want die is bij een van zijn laatste shows in, volgens mij, Amsterdam was het geweest. Mart Meijer. Ja, de vraag is dus, wat kun je nog een beetje verwachten van zo'n show, Mart?
1: Breuk, goedemorgen. Goeie vraag wel, hoe de Paul Simon shows er nu uitzien. Want de man is dik in de 80. En liedjes zoals You Can Call Me L, die je net gehoord hebt, ja, die zitten niet meer in de shows van Paul. Hij is best wel heel erg doof geworden. Dus als hij veel drums en blazers om zich heen heeft, dan hoort hij het niet goed genoeg meer. En dan kan hij niet meer zingen. Dus al zijn liedjes zijn eigenlijk opnieuw gearrangeerd met heel rare, bijzondere instrumenten die je eigenlijk nergens anders ziet, die het bijna een beetje een etherische, hemelse sfeer geven. Het is echt een hele beleving om het werk van die man op een andere manier te horen die veel meer past bij zijn laatste levensfase. Niet meer zo groots, meeslepend, dansbaar, hoge ritmes, veel drums en blazers en dat soort dingen. Maar wel zijn muziek op een heel bijzondere, veel intiemere manier uitgevoerd. Wat heel goed past bij de fase van zijn leven waar hij nu in zit. Dus dat is echt heel mooi.
0: Nou, dankjewel, Mart.

0: Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
0: Dank jullie wel.
1: 3
0: FM.

De Kid Laroi, Justin Bieber, you're the stay in tijdloze tracks bij 3FM. We gaan koffie weggeven middels een mashup. We hebben elke dag een mashupie. We staan uit twee platen. A cappella van de een, instrumentaal van de ander.

tweetrek, zoek erbij. Laat het weten via de gratis NPO luisteren en maak kans op een bakkiebreuk. Met, ze staan eruit moet ik zeggen, een zak koffiebonen. Gemalen koffie.

0: toch even iemand terugbellen. Oei, oei, oei, oei. Nou, we gaan naar de derde bellen wij. Derde appie. Ja, schuifjes dat omhoog. De vraag is elke dag: welke twee tracks zitten in deze mashup? Als je dat antwoord weet te geven, dan ga je er vandoor met een bakkie breuk. Dat is een zak luchtdicht verpakte koffie. Gemalen, luchtdicht verpakte koffiebonen, gemalen koffie of thee. Dat is het beetje.
1: Het probleem is alleen het telefoonsysteem. Dat is echt
0: dat komt hier uit het jaar kruik.

0: ook nog.
1: Oké, nou dan doen we dat. Dan doen we dat. Dan zit iets anders op. Kijk.
2: Hey.
1: Here we go.
2: Ook wel eens leuk.
1: Zo is het, het houdt het spannend. Oh, dan zou je net zien dat ze niet opneemt. Niet is te koop. Wow.
2: Cornelia?
1: Nee, die neemt niet op. Echt, oh, liefde is te koop. Nou, helaas Cornelia, maar je had wel het goede antwoord. Te weten Samuel Welte en Lifehouse. Bakkie

hoorde je in Tijdloos Tracks bij 3FM. Een hele goede morning. Over bands uit de Zero's gesproken. Er is nog zo'n knaller van een Zero's band. Vanmiddag in de show bij Barend en Benner. Bij het legendarische onderdeel. Bandje besta je nog. Ik weet al welke band. Ga ik niet verklappen. Maar het is leuk. En ik ben ook wel benieuwd of je het antwoord verwacht. Op het antwoord op de vraag, bandje besta je nog? Maar dat allemaal vanmiddag. In een nieuwe bandje besta je nog bij Barend en Benner. De middagshow van 3FM. Vanaf 4 uur. Hier op deze zender.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more from Extra Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: aanslag op Dean. En ook zijn Nederlandse vriendin is verdachte in de zaak, vertelt deze verslaggever van de VRT.
1: Zij staat terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dean weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dean ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dean mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt: ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
0: Er staan wat meer huizen te koop dan een jaar geleden. En dat is goed nieuws voor wie een huis wil kopen, zeggen de makelaars.
2: Nou, het voordeel van kopers in dit kwartaal is dat er wat meer keuze is. Dus ondanks de zomerdip die we altijd wel zien in het derde kwartaal, is er best wel veel aanbod. Daardoor is er ook best wel veel keuze voor kopers. En dat maakt dat de prijsstijgingen wat aan het afremmen zijn.
0: Het zijn wel vooral oude huurwoningen die te koop werden gezet. Een gemiddeld huis kostte afgelopen maanden net iets meer dan 5 ton. De huizenprijzen zijn afgelopen jaar met bijna 2% gestegen. Ja, en voor mensen met een goede neus heb ik misschien wel hun nieuwe tijdelijke baan gevonden. Want de Finse eilandengroep Turku is op zoek naar iemand die op zoek gaat naar de lekkerste geuren op die eilanden. Ze hebben een Franse acteur ingehuurd om reclame te maken.
3: Can you smell this? No, you can't. But you could. I am in Tarkas, in the Finnish Turku archipelago, which claims to be the best smelling travel destination in the world.
0: Ja, de Turku archipel claimt dus dat het de lekkerste ruikende bestemming ter wereld is. En dat willen ze nu bewijzen door er een onbevooroordeelde neus aan te laten snuffelen. Dat werk levert je €2000 op en je hoeft maar een week te werken. Het weer, het is echt herfstweer. Regelmatig een bui, tussendoor ook wat zon. En niet warmer dan 14 of 16 graden. Morgen opnieuw veel regen, vooral in het midden en westen. En dan nog een graadje koeler.
4: Dankjewel Martijn.
5: Yo.
4: 3,5 keer door de ANWB. Even vertraging op de A28. Amersfoort, Zwolle, voor Zwolle Zuid. Er is je vertraging 19 minuten. Komt er een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht daar.
6: En zo meteen door je Ivo.
7: 3FM.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
16: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
17: Hey. Zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Venus scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hi, dit is Fruikje.
2: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Fruikje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Ivo van Breukelen.
3: Hele goedemorgen. Zometeen een tijdloze track, Kendrick Lamar. King Koen van No Doubt komt eraan met Don't Stick.

0: Damned hoor je in Tijdloos Tracks bij 3FM. Een hele goede morgen, zeg hey. Op deze, wat is het, 8 oktober inmiddels. We zitten in de laatste 3 kwartiertjes van dit radioprogramma. Dat betekent dat wij zometeen nog een balletje op gaan gooien op onze roulettewiel om erachter te komen in welke categorie je jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen. We gaan ook gewoon even ouderwets gas geven. Het is bijna 10:45, namelijk 10:45.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Met somber zometeen My Body Isn't Ready. Naar Kendrick Lamar, King Kunta, 3FM.

plaat van Somber. My body isn't ready. Hoorde je bij 3FM. Niet te verwarren met My body is a wonderland. Die was van John Mayer namelijk. Ook zo'n tijdloze track. God. Mijn brein is eigenlijk een soort cacophonie van tijdloze tracks. Daar.

0: 3FM. Geen gouden ouwe, gewoon goeie.
1: Ze zijn zo tijdloos.
2: Ja, wat raar is dat. Dit is tijdloos. Ja, dat besef ik ook steeds.
0: 3FM. Tijdloze

0: hoorde Apple in tijdloos straks bij 3FM. Waar we elke dag een balletje op gooien op ons roulettewiel. Doen we elke dag. Om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloos ter kan aanvragen. Dat is elke dag toch weer een spannend geheel, moet ik zeggen. Mooi zo, dus dat balletje op. Heb je dat balletje klaar?
1: Tuurlijk.
0: Mooi zo. Nou ja, goed, dan kunnen we gewoon beginnen. Robert Jansma van de Vrijdag Vuurwerkshow. Morgenmiddag om 4 uur, dan is het weer zover. Dan wordt Nederland weer geblest met het officiële begin van het weekend. Ik zit even in de app te kijken.
1: Nee, dat komt echt pas...
0: Nee, heb hem nog niet.
1: Ik denk dat dat morgenochtend bekend wordt gemaakt.
0: Ja.
1: En dan hebben we meer informatie. Waarschijnlijk.
0: Is het koffiedik kijken met betrekking tot de inhoudsopgave van de Vrijdag Vuurwerkshow. Dus dat. Goed. Rob, dankjewel voor het lenen van de pauken. Take it away.
1: Dankjewel. Cool. Jenna van Pluk.
0: Aan alle kanten op, hoor ik.
1: En we hebben witte rook. Ah, en dit is wel hartstikke leuk, hoor. Het is gewoon de nummer 28, tijdloze One Hit Wonder.
0: Hey. Hartstikke leuk, One Hit Wonders, bijvoorbeeld. Me, Myself and I van, hoe heet die gozer ook alweer, Jive Jones.
1: Mooi, Gotye, Somebody That I Used To Know. Soft Cell, Tainted Love.
0: Ja. Jeetje zeg, hé.
1: Tap Thumping van Chumbawamba.
0: Nou,

0: Major Lazer en Major de Linan bij 3FM. Vlagenbladen, vlagenbladen, vlagenbladen. Hey Loes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het leven?
1: Ja, prima, het zonnetje schijnt. Ver weg.
0: Waar zit jij dan? Want hier schijnt helemaal niet.
1: Oh, in Nieuwegein wel.
0: Oh, dat is helemaal niet zo heel ver uit de buurt.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. En wat doe jij in Nieuwegein? Wat doe je voor werk?
1: Ik zit thuis te werken. Ik ben beleidsadviseur in maatschappelijke opvang.
0: Kijk
1: eens. Ik werk met dakloze mensen, of over dakloze mensen in ieder geval.
0: Maar... Ja, dat is mooi werk.
1: Zeker.
0: Neem ik aan. Ja, toch? Heel goed.
1: Belangrijk, ja.
0: Zeer belangrijk. Zeg Loes, wat kunnen wij voor jou draaien in de categorie One Hit Wonder?
1: Heel vet. Met Alan E. Dat vond ik een echte One Hit Wonder die ik wel eens even terug wil horen.
0: Nou, dan gaan we dat regelen. Ik zou zeggen, zet u de radio wat harder en dan gaan we hem draaien. Best een keer nog een mooie dag.
1: Dankjewel.

0: Ja, dat klopt. En ik zei dat ik altijd zo'n zak met vier reuzenkrentenbollen
1: heb. Exact.
0: Eet ik er twee. Dus we zijn vandaag weer mee.
1: Hey, hoppakee. Hoe lekker is dat, hè?
0: Dat is echt de eerste keer dat een krentenbol een gastoetje krijgt, denk ik.
1: Maar je hebt het verdiend.
0: En de krentenbol ook natuurlijk.
1: Zometeen de 3 over 12.
0: Ja, we hebben zoals iedere dag na 12 de lijst met de 3 belangrijkste tracks van de dag. En ik heb even een Hollandse tijdloze track van je geleend. Voor artiesten die een gigantische show gaan geven vanavond. Echt een lekkere.
1: Veel plezier zometeen. De lunch van 3FM.

0: bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
1: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
8: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet... Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van...

0: je zometeen weer op de hoogte bent van het belangrijkste muzieknieuws van vandaag in de 3 over 12. De andere nieuws krijg je nu van Stef Bandscha.
1: Hey Mart, goedemiddag. Er is nog steeds van alles mis met de fietsroutes rond Duivendrecht.
2: NOS op 3.
1: Dik een jaar geleden werd daar Lisa van 17 vermoord toen ze 's nachts alleen naar huis toe fietste. En sindsdien is die veiligheid op die route er niet veel beter op geworden, zeggen deze mensen tegen AT5.

0: verbeteren. Het is gewoon een heel onveilig tunneltje wat hierachter staat.
1: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht. We moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
2: Op sommige plekken langs die fietspaden in Duivendrecht zijn wel bosjes gesnoeid, maar die zijn inmiddels alweer aangegroeid, waardoor het toch onveilig aanvoelt. Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Dat willen 4 kinderrechtenorganisaties. Iedere dag worden enorm veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en ook weer verder verspreid. Serena weet uit eigen ervaring hoe heftig het kan zijn als er naaktbeelden van jezelf online rondslingeren. Ze werd op haar 15e door haar vriendje gedwongen om seks te hebben voor de webcam en heeft daar lang last van gehouden.
3: Dat doet heel veel met je. Heel je identiteit gaat eraan. Kijk, als een slachtoffer op straat loopt, ik weet nog vroeger, dan durfde ik niet om me heen te kijken. Ik durfde mensen niet aan te kijken. Ik keek alleen maar naar de grond. En het was constant elke dag weer dat trauma herbeleven.
2: Kinderrechtenorganisaties willen nu dat het kabinet voor regels gaat zorgen, zodat techbedrijven kunnen worden verplicht om naaktbeelden op te sporen en ze te verwijderen. En Tweede Kamerleden willen duim.nl.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1.

0: goedemiddag. Dat betekent dat je zometeen weer op de hoogte bent van het belangrijkste muzieknieuws van vandaag in de 3 over 12. En het belangrijkste andere nieuws krijg je nu van Stef Bandscha.
1: Hey Mart, goedemiddag. Er is nog steeds van alles mis met de fietsroutes rond Duivendrecht. NOS op 3. Dik een jaar geleden werd daar Lisa van 17 vermoord toen ze 's nachts alleen naar huis toe fietste. En sindsdien is die veiligheid op die route er niet veel beter op geworden, zeggen deze mensen tegen AT5.
2: De gemeente heeft allerlei zaken wel opgepakt. Alleen, ja, nu zijn we een jaar later. Nou, we staan hier op een locatie waar je denkt, nou, dit had misschien ook wel meegenomen kunnen worden om wat aan te verbeteren. Het is gewoon een heel onveilig tunneltje wat hierachter staat.
3: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht. We moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
1: Op sommige plekken langs die fietspaden in Duivendrecht.

0: Het is gewoon een heel onveilig tunneltje wat hierachter staat.
1: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht. We moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
2: Op sommige plekken langs die fietspaden in Duivendrecht zijn wel bosjes gesnoeid, maar die zijn inmiddels alweer aangegroeid, waardoor het toch onveilig aanvoelt. Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Dat willen 4 kinderrechtenorganisaties. Iedere dag worden enorm veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en ook weer verder verspreid. Serena weet uit eigen ervaring hoe heftig het kan zijn als er naaktbeelden van jezelf online rondslingeren. Ze werd op haar 15e door haar vriendje gedwongen om seks te hebben voor de webcam en heeft daar lang last van gehouden.
3: Dat doet heel veel met je. Heel je identiteit gaat eraan. Kijk, als een slachtoffer op straat loopt, ik weet nog vroeger, dan durfde ik niet om me heen te kijken. Ik durfde mensen niet aan te kijken. Ik keek alleen maar naar de grond. En het was constant elke dag weer dat trauma herbeleven.
2: Kinderrechtenorganisaties willen nu dat het kabinet voor regels gaat zorgen, zodat techbedrijven kunnen worden verplicht om naaktbeelden op te sporen en ze te verwijderen. Tweede Kamerleden willen duidelijkheid voor mensen met een studieschuld. Want gisteren werd bekend dat de rente op studieschulden flink omhoog gaat. Terwijl de partijen in het kabinet dat nou juist niet wilden. Ja, die rente op de studieschuld stijgt al jaren, zegt onze politiek duider Jorn Kompeer.
4: De coalitiepartijen vinden dat niet goed. En dus bedachten ze in hun akkoord een maximumrente van 2,5%. Maar dat plan is nog niet af. En intussen steeg de rente gisteren boven die grens. En is die voor sommigen nu meer dan 3%.
2: En dat vinden veel partijen te ver gaan. Ze gaan er vanmiddag over debatteren met onderwijsminister Letschert. Het is echt herfstweer. Regelmatig een buitje. Tussendoor ook wat zon vanmiddag. En niet warmer dan 14 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel regen, vooral in het midden en westen. En het wordt dan ook een graadje koeler. 3FM.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
11: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
12: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: De jackpot van Euro.

0: geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Hi, dit is Vrouwtje.
5: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
6: Avotros.
5: Mark Meijer.
7: 6 minuten na 12 uur. Een heel goede donderdagmiddag. 12 uur geweest en de hoge tijd voor een gloednieuwe 3 over 12 op 3FM. De belangrijkste tracks van vandaag met op nummer 3 een streaming kanon. Overal ter wereld keihard aan. Self-Aware van Temper City staat op nummer 3.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs.

grootste TikTok-viral van ons land. Sounds van deze man gaan hard en zijn bijna niet te missen in je algoritme. Artiest heet dus Jamie Miller, het liedje Baby Doll. Je hoorde het op nummer 2 in de lijst met de belangrijkste liedjes van vandaag. Het is de 3 over 12 van 3FM. Iedere werkdag na 12 uur breng ik, en mijn naam is Mart, goedemiddag. Je op de hoogte van wat er allemaal gaande is in muziekland. De dingen waarover gesproken wordt onder de mensen die van muziek houden. En jij luistert 3FM, dus daar reken ik jou ook toe. Op nummer 1 in die 3 over 12 staan de mannen. Die vanavond, morgenavond en overmorgen in de grootste popzaal van Nederland staan. De hele Ziggo Dome is de komende 3 dagen gevuld van voor naar achter, links naar rechts en zo net tegen de bar aangedrukt, omdat je daar dan net iets beter kan zien dan als je tussen alle andere mensen in staat. Allemaal voor de heren van ACDA en De Munich. Mannen die al een jaar of 30 heel erg veel succes boeken met hun geweldige meezingers. En fun fact, dit liedje werd in 2015 door de 3FM-luisteraars, misschien wel jou onder andere, verkozen tot de beste Nederlandse plaat ooit gemaakt. Heel veel plezier als je vanavond, morgen of overmorgen deze mannen gaat zien in de Ziggo Dome. Zeer verdiend plekje bovenaan de lijst met de belangrijkste tracks van de dag. ACDA en De Munich op nummer 1 in de 3 over 12. Dit is Het regent zonnestralen.

uitstekende samenvatting ook wel van wat je ziet als je naar buiten kijkt in delen van Nederland. Ik zag een heerlijk zonnetje toen ik de deur uitging vanmorgen. En dat heerlijke zonnetje was er ook toen ik op mijn fiets stapte en tegelijkertijd regende het. Ik weet nog steeds niet hoe dat gewerkt heeft. Maar weer geen regenboog gezien. Maar fijn, het regent zonnestralen. Goede samenvatting van deze dag. Bovenaan de 3 over 12, de mannen die 3 Ziggo Dome shows gaat doen vanaf vanavond. Achter einde ben ik, hoorde je bij 3FM. Dit is nu.

achter elkaar hoorde je op 3FM Adele en Adela, om je toch even het verschil te laten horen. Want het is nog wel een beetje verwarrend voor mensen die niet zo heel diep in de muziek zitten wie nou wie is. Adele is de vrouw die je al jaren kent, die hoorde je net met Hometown Glory bij 3FM. Adela, die is hot and happening sinds een paar weken, verovert de wereld met haar hits. Als je gisteren toevallig ook rond deze tijd geluisterd hebt, dan heb je haar liedje Nicole Kidman gehoord in de 3 over 12. En dit was Ain't in LA. Ze komen uit plekken die ook ongeveer 2400 kilometer uit elkaar liggen, namelijk de UK en Slowakije. Twee supersterren die je achter elkaar hoorde hier bij 3FM. Want daar zijn we goed in, al zeg ik het zelf. Met de bouw zijn Magnetic zo meteen en een geweldig liedje van Falls ook. Nou, Imagine

dacht ik, ik ga weer eens een keertje een liedje opvragen dat je niet zo heel vaak meer hoort in Nederland. Een ongelooflijk vrolijk en fijn liedje. Ik word echt zo blij van deze band en van het geluid dat ze hebben. Liedje van deze band dat per ongeluk gemaakt werd. Ze waren eigenlijk bezig met een totaal ander project met allemaal blazers en gekkigheid. Maar toen ze dat op een gegeven moment een beetje zat waren en niet zo goed wisten wat ze daarmee willen, ging de focus daar een beetje vanaf. Waren ze een beetje gewoon aan het pingelen, een beetje pianootjes, een beetje gitaartjes bij elkaar pakken. En toen dachten ze, nou, dat ding dat wij aan het maken zijn, dit klinkt eigenlijk best wel leuk. We hebben geen blazers en gekkigheid bij nodig. Alleen al dat riedeltje, kan het eigenlijk niet anders noemen dat je hier hoort, vind ik zo ontzettend lekker. En wat mij betreft wel

0: Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM.
1: Tijdloze tracks. 3FM.

Het is de herfst van 2026, mogen we toch langzamerhand wel gaan zeggen. En ik heb een liedje meegenomen dat er perfect bij past. Van een artiest wiens naam ook wel goed bij de herfst past overigens. Maar daar kom ik zo meteen op. Ik draai dit liedje nu anderhalve week elke dag. Mijn collega Sebastian Okhuis is ook groot fan van deze tune. En ik wil jou ook graag even meeslepen. Komt van de Ierse band Kingfisher. En mocht je dat niet weten omdat je of niet zo in de fauna zit, of niet zo in het Engels zit. Kingfisher, dat is de Engelse naam voor de ijsvogel. De zanger van deze band, Eddie, die groeide op in Wexford, ergens in Ierland. En die zag daar vaak ijsvogeltjes bij de rivier. Dus zij wilde zichzelf Kingfisher noemen, maar je schrijft Kingfisher als Kingfisher. De E hebben ze eruit gehaald. Omdat ze, naar eigen zeggen, bang waren voor juridische problemen. Toen dacht ik, nou, die ijsvogels kunnen veel, zijn snel, zien er prachtig uit. Intelligente beestjes. Maar een volledige rechtszaak aanspannen, inclusief juridische procedures, dat kunnen ze denk ik niet. Moet iets anders zijn, een of ander vaag bedrijf uit Amerika. Leidde ertoe dat zij zichzelf dus Kingfisher zonder E hebben genoemd. Ik zou je wel aanraden om even nog een beetje om je heen te kijken. Want mijn broertje Thijs gaat me slaan. Die is namelijk afgestudeerd vogelexpert, weet ik wel. Die heeft een heel moeilijke opleiding daarvoor gedaan. Maar volgens mij kun je ijsvogels in de herfst nog best wel tegenkomen. Ze camoufleren met hun oranje buik ietsjes beter tegen de geel wordende, oranje wordende blaadjes. Maar als je ze ziet, vergeet je het nooit meer. Oranje met blauw zijn prachtige vogeltjes. Nou, deze band vernoemde zichzelf er dus naar en heeft ook nog een geweldig mooi liedje gemaakt. Dat heet How Lonely.

Bell van H. De originele versie is dan weer een tijdloze track van Anita Ward. Ik dacht nog, zou dit een soort van eufemisme zijn voor iets heel anders? Een knopje ergens indrukken? Maar nee, het liedje van Anita Ward ging echt over kinderen die de telefoon ontdekken en elkaar

0: seconden voor het einde nog even dat koortje erin en die basgitaar samen zo ontzettend goed gemaakt weer. De nieuwste van Bente heet Parachute en die ontdek je uiteraard op 3FM.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Een heel goedemiddag, het is 1 minuut voor 1 uur. Je luistert naar de donderdag van 3FM met Teddy Swims en Olivia Dean zometeen. Eerst gaan we naar het nieuws met Stef Banstra.
13: Goedemiddag, het Openbaar Ministerie had jarenlang de beveiliging van de computersystemen niet op orde.
14: NOS op 3.
13: Dat blijkt allemaal uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In juli vorig jaar werd het OM gehackt. En criminelen konden destijds makkelijk binnenkomen omdat er van alles mis was met die online beveiliging, vertelt mijn Nieuwsuur-collega Mitchell.
15: Wat er vooral niet op orde was, is dat ze geen monitoring hadden bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze verdachte activiteiten op het bedrijfsnetwerk niet goed in de gaten konden houden. En daardoor weten we bijvoorbeeld ook niet waar de hackers precies zijn geweest en wat ze misschien hebben kunnen buitmaken.
13: Ja, het is ook altijd niet bekend wie er achter die hack zit. En uit het onderzoek blijkt ook dat het nog lang gaat duren voordat het OM de beveiliging wel weer op orde heeft. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak daar 2 medewerkers neer. Het zou gaan om een conciërge en een leraar. En de conciërge heeft dat niet overleefd. De oud-leerling van 15 is inmiddels opgepakt. En gisteren raakten ook al 10 mensen gewond bij een andere steekpartij op een school in Polen. Het tv-programma Kassa maakt toch een doorstart op internet. Dat meldt de omroep BNNVARA. In wat voor vorm precies is nog niet duidelijk. Wel krijgt het programma minder geld. Door de bezuiniging op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. En de laatste tv-uitzending is op 5 december. Het programma maakt vanavond ook nog kans op een televisiering. Dan nog wat sportnieuws. Een fan van de New York Yankees heeft zijn eigen club vannacht de das omgedaan. Want de slagman van de Yankees dacht eerst een home run te hebben geslagen.
16: With the ABS challenge system. High fly.

0: Dolder heb je 6 minuten vertraging. 3FM.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Balen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Hi, dit is Vrouwtje.
11: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
12: Avotos.
11: Mark Meijer.
13: Hele internet en rapper roer. Miley Cyrus gaat de Super Bowl halftime show optreden, dingen doen. Ga ik zo meteen even voor je debunken. Lijkt geen sprake van te zijn. Dat

hoorde je bij 3FM. Zijn er ook van die dingen in het leven waarvan jij het gevoel hebt dat ze stiekem, zonder dat iedereen het door heeft, vaker dan één keer per jaar zijn? Omdat je altijd denkt, oh, volgens mij is het net geweest en dan komt het er alweer aan. Een heel, heel obscuur voorbeeld ga ik geven, maar dat heb ik met de verjaardag van het broertje van een van mijn beste vrienden. Jeroen, als je luistert, ik heb het gevoel dat je 5 keer per jaar jarig bent. Zo merkwaardig, ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb dit met de Super Bowl ook. Voor mijn gevoel is die net geweest, maar de volgende Super Bowl finale van het Amerikaanse voetbal, sorry, het American voetbalseizoen uiteraard, die is over een paar dagen alweer dichterbij dan de vorige. De finale van 2027 komt er alweer aan en die van 2026 is blijkbaar alweer heel lang geleden. En dus wordt er ook alweer druk gespeculeerd over wie die halftime show gaat doen. Dat grote optreden in de rust van de finale van het American voetbalseizoen. Dat was dit jaar Bad Bunny, heb je misschien wel meegekregen. En fans weten het nu zeker, Miley gaat het doen. Ze wordt al een tijdje genoemd als de grootste kanshebber en nu had ze wat foto's geplaatst op Instagram met daarbij de caption: oefenen voor de bol. Ik zie jullie snel. Dus iedereen denkt natuurlijk 1-1 is 2, Miley gaat de Super Bowl doen. Maar ik dacht, hey, ik heb toch vorige week op de radio verteld dat zij ergens binnenkort gaat optreden in een of andere zaal die de Hollywood Bowl heet. En jawel, ik ging dat even bekijken. Volgende week vrijdag en zaterdag staat ze in de Hollywood Bowl. Speculaties mogen weer in de kast. Wel ging ik even terugzoeken, wanneer was dan vorig jaar bekendgemaakt dat Bad Bunny dit jaar die halftime show zou gaan doen? Dat was eind september, dus ik weet niet of ze nog in drukke contractonderhandelingen met iemand zijn, of dat er toevallig een artiest is die recentelijk getrouwd is en nog even lekker op honeymoon is en over wie ook al heel lang gespeculeerd is dat ze dat gaat doen. Maar als je dat toevallig heel leuk vindt en opblijft voor die Super Bowl halftime show, dan komt er waarschijnlijk binnenkort nieuws. Let's go. Dit is Miley trouwens met Baseball.

0: voorbij zien komen. Ik geef je heel van een rundown, want ik had al wel een paar koppen gezien van artikelen over het feit dat er een plagiaataanklacht tegen Olivia is, maar ik had helemaal niet de moeite genomen om het uit te zoeken. Dit zou nog wel eens een groot ding kunnen worden, is mijn gevoel. Dus let op. De nabestaanden van Bill Withers, die klagen Olivia Dean aan, want haar liedje I've Seen It zou te veel lijken op Just the Two of Us. Dat liedje ken je misschien wel, dat is deze.
1: I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. When the sun comes shining through.
0: En dan komt nu Olivia.
2: I've seen it last for 30 years. Seen it bloom and end in tears. I've seen it after school and in the park.
0: Ik dacht eigenlijk meteen toen ik dat hoorde, dat liedje van Olivia, dat moet een soort ode zijn, toch, aan Bill Withers. Zij is ook super soulvol in haar muziek en zo. Alleen, ja, dan mag je nog steeds niet de melodie of de sfeer van dat liedje namaken. Of je moet hem op de credits zetten, of weet ik veel hoe dat allemaal precies werkt. Maar nu loopt er dus een rechtszaak. En ik denk dat dat nog wel eens even kan gaan duren ook. Want weet je, die zaak van de nabestaanden van Martin Gaye tegen Ed Sheeran nog, die heeft 9 jaar geduurd en wel gewonnen. Hopelijk geeft dat Olivia nog een klein beetje hoop. Je hoorde Man I Need juist van haar bij 3FM. Met Prince nu, 1999.

0: laatste volledige dag voor dit liedje als 3FM mega hit Ash en Stop the Wedding. Morgenochtend bij Wijnand en Barend in de ochtendshow. Hoor je net iets voor 8:30 wat de nieuwe 3FM mega hit is van de komende week. Martin hier, goedemiddag. Ik kreeg net een vergissing appie en ik heb eigenlijk een beetje medelijden met Rick. Dus ik wil Rick even helpen.
1: Kom, Rick-Jong.
0: Hallo, ik spreek met Rick.
1: Yes.
0: Rick, hallo, je spreekt met Mart van 3FM. Goedemiddag.
1: Hallo, Mart.
0: Hallo. Goedendag. Ik heb de indruk dat jij via de NPO Luister-app luistert en dat die een beetje achterloopt, of niet?
1: Oh, echt?
0: Ja, jij komt nog even terug op de tijdloze One Hit Wonders.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat was bij Ivo van Breukelen rond een uurtje of, laten we zeggen, 11:50 of zo.
1: Dik hard,
0: inderdaad. Nou, dat maakt helemaal niks uit. Als je maar niet zometeen de tijdmelding hoort van het nieuws en dat je dan bij jezelf denkt, wat is er gaande? Ja, dat je allemaal afspraken gemist hebt.
1: Nee, precies. Nee, want dat is juist omdat ik dan bij werk gaat het wel goed, zeg maar. Maar dan loopt de radio achter. Dus ik dan een pauze en dan ga ik weer door.
0: Ja, dat geeft helemaal niks. En als je Ivo leuker vindt, kun je het programma gewoon rustig afluisteren. Maar ik zag wel, jij stuurde een tijdloze One Hit Wonder in van een meneer uit België met een heel gekke clip. En dat liedje hebben we ook al een tijdje niet meer op de radio gehoord.
1: Oh ja.
0: Ja, behalve in die, we mogen het nu inmiddels veilig zeggen, want het is een jaar geleden en doet niet meer zoveel pijn. Die afschuwelijke versie van Doechii.
1: Oh ja, klopt, ja.
0: Ik weet niet of je die nog in je hoofd hebt, die...
1: Ja, klopt.
0: Maar toen dacht ik, die Gotje die verdient ook alweer een keertje aandacht. Dus vind je het goed dus ik hem dan zometeen alsnog even voor je ga draaien?
1: Ja, dat is goed. Maar dan zal ik even ook ervoor zorgen dat de stream weer goed loopt.
0: Ja, dat lijkt me dan wel verstandig. Oké, als jij dan even die stream goed zet, draai ik in de tussentijd Antoon nog even. En dan over 2 minuutjes hoor je Gotje.
1: Oké,
0: helemaal goed. Werk ze vandaag.
1: Hoi.

0: en Max McKnown zagen de meest gebruikte Instagram caption bij vrouwen van tussen de 20 en 25 die een keer een leuke vakantie gehad hebben.
1: Oh my god, ik niet back.
0: Maar ik vroeg me wel af, is er een periode in je leven of een bepaald jaar specifiek misschien waar je heel erg naar terug verlangt? Als ik een periode heb dat ik het echt heel druk heb en weinig tijd voor mezelf heb, wat ik wel echt nodig heb, dan verlang ik soms terug, dat klinkt misschien een beetje gek, maar naar COVID, naar 2021 zeg maar. Sorry, 2020 en 2021. Toen er heel weinig gebeurde in de wereld. Ik gewoon kon chillen, een beetje met vrienden in de tuin kaartspelletjes deed en dat was het wel. En er zijn ook momenten dat ik terugverlang naar 2016. Toen ik 18 jaar werd, eindelijk klaar was met mijn VWO, met hangen en wurgen. Begon aan de opleiding journalistiek. Eindelijk doen wat ik leuk vond, was ook een doodsimpele opleiding. In ieder geval het eerste jaar journalistiek. Dus dat vond ik helemaal genieten. En het was het jaar dat ik Glass Animals ontdekte. Nog altijd voor mij, is niet leuk om te zeggen, maar in hun beste vorm die ze ooit gehad hebben in 2016. Inmiddels zijn hun liedjes nog steeds leuk, maar allemaal wat gladder en wat commerciëler geworden. Oh, maar dat tweede album van hun in 2016, How to Be a Human Being, dat heeft mij zo ontzettend gepakt. Toen dacht ik, wow, dit is echt de muziek. Dit is de shit. Zoveel maffe geluidjes doen ze erin, rare instrumenten en er knalt vooral puur plezier uit dit liedje. Live versies van dit liedje zijn ook echt een aanrader. Zo leuk. Dus, Take Me Back. Oh my god, 2016. You were so good to me. Glass Animals.

0: Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
3: Dank je.

Vandaag is de grote dag. Nieuwe album van Direct komt uit. Vandaag trouwens ook een mooie dag, want hun bassist, die Bas heet, blijf ik altijd super easter egg vinden, die is vandaag jarig. Morgen dus dat nieuwe album. En dan mocht je heel erg in spanning zitten wachten, of bijvoorbeeld Stefan zijn, die zich melden in de NPO Luister, hebben die vanavond naar een exclusieve pre-listening party gaan. Oké. Je hoeft helemaal niet te ongeduldig te zijn, want de mannen van Direct zijn allemaal fragmentjes van die liedjes al aan het plaatsen op Instagram. Gewoon kleine stukjes. Nou, moet ik dat allemaal heel onhandig, heb ik weer als MP4 gedownload, kan ik het weer niet als audiobestandje afspelen, dus bear with me. Maar ik heb een filmpje dat ik dan aan je ga laten horen. Nou, het komt van Instagram, dus klinkt nergens naar. Maar dit is dus nog wat extra werk waar je anders tot middernacht op zou moeten wachten. Van de mannen van Direct. Hun album komt morgen uit. Dit liedje gaat daar ook op staan. Hebben we al wel gehoord. My Friend, Direct bij 3FM.

0: Cat's Eye Animal bij 3FM. Gisteren vertelde ik over deze band en toen zei ik... ja, jammer dat Sophie vandaag een dagje vrij is, want die moet dit echt horen. Sophie is toevallig net de studio uit, maar ik weet dat ze op de gang een kopje koffie staat te pakken. Sof, er komt een nieuwe docu over Cat's Eye. Nou, die vrouw kan je denk ik niet enthousiaster maken, dus die heeft er zin in voor zometeen.
1: Zometeen op 3FM. Sophie. Met onder andere...

0: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Hé, hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
3: Domino's.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Nu bij DA. Alle

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: 3FM. Een hele goede middag. Een show vol met absolute bangers. Met zometeen Ray en ook Alice DJ. Better Off Alone. En nu een banger van een nieuwsbericht krijg je van Stef Wanstra. Goedemiddag.
2: Hey Sophie, goedemiddag. Een prijzenregen in Zweden.
3: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author.
2: Ja, hoe ze heet, dat hoor je zo meteen. NOS op 3. Begin in België, want ondanks een samenscholingsverbod in Luik zijn er daar toch weer protesten van scholieren. Bij de Universiteit van Luik zijn hier honderden jongeren bij elkaar gekomen. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. De afgelopen dagen werden bij protesten op middelbare scholen, werden ook scholen in België vernield, pardon. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken maakt zich zorgen.
4: We spreken van betogingen, van leerlingen van kinderen, met gewelddadige evenementen, ook manipulatie van de Antifa enzovoort. Dat is bevestigd door de overheid hier. En ik vind dat heel zorgwekkend.
2: Ja, de minister noemt Antifa, dat is een extreem linkse club, waarvan Belgische autoriteiten denken dat zij die protesten hebben aangewakkerd. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli nog werd hun systeem gehackt. Criminelen konden toen makkelijk binnenkomen, omdat er van alles mis was met de online beveiliging. Uit het onderzoek blijkt ook dat het nog lang gaat duren voordat het OM de beveiliging wel op orde heeft. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada, komt ze. Ze is dichter, schrijft essays, is ook nog eens hoogleraar in klassieke literatuur. De jury van de Nobelprijs voor de literatuur noemt het werk van Carson gedurfd en inventief. De schrijfster van 76 jaar krijgt naast haar medaille ook een prijs van ongeveer 1 miljoen euro. En dan nog wat sportnieuws, want het gaat nog niet zo lekker voor Nederland op het WK judo. De medailledroogte, die houdt nog steeds aan. Mijn sportcollega Dien van het Laar zag vanochtend twee vrouwen in actie komen in de categorie tot 70 kilogram, maar zonder succes.
5: Nederlandse judoka's zijn vroeg klaar op dag 5 van het WK judo hier in Azerbeidzjan. Margit de Voot lag er in de eerste ronde al uit nadat ze na anderhalve minuut werd verrast door een Zwitserse tegenstander. In Voor van Dijken leek het een hele mooie dag te worden nadat ze in de tweede ronde won van de nummer 1 van de wereld. Maar in ronde 3 ging het mis. Tegen de nummer 3 van de wereld kwam ze met nog anderhalve minuut te gaan op een judo-achterstand. En die wist ze uiteindelijk niet om te buigen.
2: En het WK judo duurt nog tot en met zondag. Gaan we naar het weer. Het is herfstachtig vanmiddag met zo nu en dan een bui, maar ook zon tussendoor en een graad of 15. Kortom, van alles wat. Morgen opnieuw veel regen, vooral in het midden en westen. En het wordt dan ook nog een graadje koeler.
6: 3FM.
7: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
8: Al een week ziek.
4: Evenementen, ook manipulatie van de Antifa enzovoort. Dat is bevestigd door de overheid hier. En ik vind dat heel zorgwekkend.
2: Ja, de minister noemt Antifa, dat is een extreem linkse club, waarvan Belgische autoriteiten denken dat zij die protesten hebben aangewakkerd. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli nog werd hun systeem gehackt. Criminelen konden toen makkelijk binnenkomen, omdat er van alles mis was met de online beveiliging. Uit het onderzoek blijkt ook dat het nog lang gaat duren voordat het OM de beveiliging wel op orde heeft. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada, komt ze. Ze is dichter, schrijft essays, is ook nog eens hoogleraar in klassieke literatuur. De jury van de Nobelprijs voor de literatuur noemt het werk van Carson gedurfd en inventief. De schrijfster van 76 jaar krijgt naast haar medaille ook een prijs van ongeveer 1 miljoen euro. En dan nog wat sportnieuws, want het gaat nog niet zo lekker voor Nederland op het WK judo. De medailledroogte, die houdt nog steeds aan. Mijn sportcollega Dien van het Laar zag vanochtend twee vrouwen in actie komen in de categorie tot 70 kilogram, maar zonder succes.

0: sportnieuws. Het gaat nog niet zo lekker voor Nederland op het WK judo. De medailledroogte die houdt nog steeds aan. Mijn sportcollega Dien van het Laar zag vanochtend twee vrouwen in actie komen in de categorie tot 70 kilogram, maar zonder succes.
1: Nederlandse judoka's zijn vroeg klaar op dag 5 van het WK judo hier in Azerbeidzjan. Margit de Voot lag er in de eerste ronde al uit nadat ze na anderhalve minuut werd verrast door een Zwitserse tegenstander. In Voor van Dijken leek het een hele mooie dag te worden nadat ze in de tweede ronde won van de nummer 1 van de wereld. Maar in ronde 3 ging het mis. Tegen de nummer 3 van de wereld kwam ze met nog anderhalve minuut te gaan op een Yuko-achterstand. En die wist ze uiteindelijk niet om te buigen.
0: En het WK judo duurt nog tot en met zondag. Het is herfstachtig vanmiddag met zo nu en dan een bui, maar ook zon tussendoor en een graad of 15. Kortom, van alles wat. Morgen opnieuw veel regen, vooral in het midden en westen. En het wordt dan ook nog een graadje koeler.
2: 3FM.
3: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
6: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een
11: broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Let op. Geld lenen kost geld.
15: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's.
15: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
20: Hi, dit is Fruikje.
21: Vanavond, vanaf 7 uur,

Eindelijk. Ja, natuurlijk, haar eigen liedjes. Helemaal geweldig. Maar ik zat al zo lang te wachten tot ze iets anders ging doen met die stem. 21 jaar oud is ze, Sienna Spyro. Maar er zit zoveel ziel in die stem. Ik dacht, ja, dat vraagt om covers van klassiekers. Zoals Autumn Leaves. Nou, die ken je wel, denk ik. Hoor even wat dit doet.

maar de hele avond van die classics te horen zingen. At Last van Etta James of Fly Me to the Moon van Frank Sinatra. Let's go! Gewoon een heel album uitbrengen. Nou, dat vliegt echt over de toonbank, dat weet ik zeker. Nou goed, tot zover mijn bemoeienis in de carrière van Sienna. Ik heb het idee dat ze mij helemaal niet nodig heeft. Ik bemoei me ook graag met jouw muzikale motor voor op de werkdag. Alice DJ, hoor je zo. Maar eerst deze rammer van Nothing But Thieves.

zat raken. Ja, die hebben gewoon niet die eeuwigheidswaarde zoals sommigen dat wel hebben. Nou, ik durf te zeggen dat ik er twee heb meegenomen. Die ga ik nu achter elkaar voor je draaien op 3FM. Die hebben het allemaal. Die raak je gewoon echt nooit zat. De ene heel erg rustig, heel emotioneel, zodat je gewoon een beetje kan chillen op je werkplek. Even rustig kan bedenken, wat moet ik allemaal doen vandaag? Hoe voed ik me eigenlijk? Heb ik nog iets nodig? Kan ik mijn collega nog ergens mee helpen? En eentje die gewoon flink wat power geeft, is ook lekker. En dat is Ray, Where Is My Husband?

0: niet helemaal de bedoeling. The Fray and How to Save a Life.
1: FM. Mega hit memories.
0: Voor de donderdag met gisteren Anan op mijn plekje. Thanks nog Anan voor het invallen. Ik had een uitvaart in Friesland, dus daarom was ik niet bij de show. Maar vandaag ben ik er weer voor je om samen het sentiment in te duiken met een mega hit memory. Oftewel, nou, een klapper van een track die ooit is uitgeroepen tot mega hit. Nou, morgen gaat dat sowieso weer gebeuren hier bij 3FM. Betekent ook dat een mega hit van deze week dus bij dat enorme archief gepropt gaat worden. Nou, mijn kledingkast is er niks bij. Dat ding dat puilt echt volledig uit. Van vandaag, die kan je misschien ook raden als je hem herkent, als je dit fragmentje luistert. Komt ie aan. Even een bonusrondje. Inzetten mag je nu doen in de NPO Luister-app. Artiest en titel wil ik van je horen. Maar eerst nog even een mededeling. Vanavond je allerlaatste kans in de avondshow met Andres voor die laatste kaarten voor een super exclusief optreden van Vrouwkje aankomende zondag. Ik dacht, ik ga een albumtrack voor je draaien die ik persoonlijk echt geweldig vind. Vrouwkje en Bruiloft.

sugar. Je hebt natuurlijk altijd je minste lievelingssmaak in snoepjes, als dat dan in zo'n zak zit. En ik heb het idee dat oranje vaak blijft liggen. Dat is, denk ik, sinaasappel, gok ik zo. Citroen, geel. Is ook niet echt je van het, toch? Ook niet echt heel populair. Maar wat ik echt het allergoorst vind, het allerranzigst, en wat ik altijd laat liggen, is de smaak watermeloen. Totaal iets anders. Ik weet niet of ik alleen maar jaloerser word naarmate ik ouder word. Zou best kunnen trouwens. Of wordt zij alleen maar knapper? Ik weet het niet. De meegithoudster van vandaag. Er waren twee meegits om uit te kiezen. Vond echt lastig, want ik ben zelf een super fangirl. Maar ik ben niet gegaan voor Access, haar tweede meegehit. Ik dacht, een echte throwback. Dat is de eerste hit die ze ooit heeft gescoord. Al geraden door Barry en Siré. Erik had het ook goed, lekker bezig. Boy had het goed. Blanche, Ella en ook Joas, zie ik in de NPO-luisterapp. Zij wisten het al te raden. Door 1 seconde, hè? Nou, dan ben je echt een hele grote. De meegehit Memory, Tate McRae. Dit is You Broke Me First.

Een van mijn hobby's is haar Instagram bekijken. Moet je niet doen trouwens op een dag dat je al iets onzekerder voelt, iets wankeler voelt, echt niet aan te raden. En wat zie ik staan op haar Instagram? Volgende week vrijdag, dan komt er een nieuwe track van haar uit. Met de naam Housewife. Ik zie haar op de foto met een zonnebril op, een bikini aan, een kinderwagen duwen. En die kinderwagen zit vol met allemaal dollarbiljetten. Dus wat

luister die hoge stem. Ik denk altijd, wie heeft dat ingezongen? Is dat via chauffeur geweest? Of de producer van de jeugd van tegenwoordig, Bas Bron? Er is iemand die in ieder geval intens hoog kan zingen en ik ben er stikjaloers op.

0: Met je telefoon?
1: Op niet storen.
0: Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48PLUS kaas 1+1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: 3FM. Zometeen een nieuwe Hocus Focus mix, uiteraard. En ook de nieuwste van John Summit ga je horen, ook echt een klapper. We gaan eerst naar het nieuws van bijna 2 uur. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
11: Ja, 3 uur alweer. Het gaat zo snel vandaag.
10: Oh, 3 uur. Pardon.
11: Ja, goedemiddag. Veel slachtoffers bij Russische aanvallen op Oekraïne.
12: NOS op 3.
11: Bij die aanvallen zijn zeker 30 doden gevallen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky werden er bommen op een bushalte gegooid, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen waren vlakbij de frontlinie en zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Er is nog steeds van alles mis met de fietsroutes rond Duivendrecht. Ruim een jaar geleden werd daar Lisa van 17 vermoord, toen ze 's nachts alleen naar huis toe fietste. Ja, sindsdien is die veiligheid op de route er eigenlijk niet veel beter op geworden, zeggen

0: tunneltje wat hierachter staat.
1: Toegangswegen naar Duivendrecht, naar het dorp Duivendrecht. Die moeten veilig zijn en veilig blijven. En dat is nu niet zo.
2: Op sommige plekken langs fietspaden in Duivendrecht zijn wel bosjes gesnoeid, maar die zijn inmiddels alweer aangegroeid, waardoor het nu toch onveilig aanvoelt. Er moeten flexibele energietarieven komen voor huishoudens en kleine bedrijven. Dat vindt toezichthouder ACM. Klanten worden op die manier gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is juist minder blij met dit voorstel en is bang dat veel mensen juist duurder uit zullen zijn. En in Utrecht zijn meerdere studentenhuizen het doelwit geworden van nogal opmerkelijke aanvallen.
3: Wat de maat. Hebben jullie gezien de Telegram?
2: De gevels van die studentenhuizen zijn namelijk besmeurd met poep. En ook werd er graffiti gespoten en met eieren gegooid. Ja, in studenten-appgroepen gaan beelden van die acties rond. En dat filmpje wordt afgesloten met een nummer. Dat heet Groeten uit Rotterdam. Maar of er ook studenten uit Roffa achter zitten, dat is nog niet bekend. Het weer vanavond bewolkt, met ook nog kans op een bui. Morgen opnieuw veel regen, vooral in het midden en westen. Het wordt

0: blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

denk ik, ja, die oorbellen, ik raak ze altijd kwijt. Waar zijn ze gebleven? Dat is voor veel mannen, denk ik, de sokken die opgeslokt worden door de wasmachine. Dat je denkt, waarom heb ik nooit een geheel paar? Nou, voor mij is dat met oorbellen. Het is wonderbaarlijk. Ik weet ook niet waar het mee te maken heeft. Goedemiddag, Sophie hier. Nog een uurtje ben ik bij je. En dan straks, ja, ik weet niet of ik het al mag weggeven. Anders heb ik nu een groot probleem. Maar Barend en Benner, die hebben vandaag een hele vette Bandje Besta Je Nog. Dan gaan ze dus met iemand bellen die ooit in een groep heeft gezeten. Of inderdaad, een band. En dan vragen ze, goh, besta je nog? Waar staan jullie nu? En dan lekker terugblikken op al het succes van hiervoor. Ze hebben vandaag een Bandje Besta Je Nog. Echt een enorme internationale naam. Iedereen kent ze. Is echt heel vet. Dus dat wil ik even melden. Vanaf 4 uur Barend en Benner, die bijna nummer 1 middagshow. En tot aan 4 uur heb ik, nou, super fijne liedjes voor je. En natuurlijk traditiegetrouw. Weer een spiksplinter nieuwe Hocus Focus mix. Dat kan wel eens jouw klus soundtrack gaan worden vandaag. Waarbij je ook nog eens een hele lekkere prijs in de wacht kan slepen. Dat allemaal over een klein half uurtje. Eerst de band die inmiddels niet meer bestaat. Frontman Olly, die is solo, is zijn weg gaan vervolgen. Maar dit blijft echt zo'n ontzettende banger.

0: Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp, want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
0: Dat jullie mee!
1: 3
0: FM.

0: automaat hebben gestaan in vol ongemak. En dit gesprek hebben gevoerd.
1: Ja, hoe is het met je?
2: Goed, ik heb het bloed heet. Het is heel warm, maar het gaat goed.
3: Ja, het is ook echt te benauwd vandaag.
2: Ja, de warmste echt... dag van...
3: Volgens mij wordt het de warmste dag ooit. Ja. Dus het is gewoon echt niet normaal. Nee.
0: Ja, ik zal je even uit je lijden verlossen. Het wordt niet de warmste dag ooit de komende dagen. Het gaat een beetje afkoelen. Tussen de 13 en de 16 graden en regelmatig regen. Is niet het meest positieve weerbericht voor velen. Maar dit is wel een opsteker. Een artiest die je live kan gaan zien komend jaar heb ik nu voor je. Het gaat over Mr. John Summit. Komt op 13 februari naar de Ziggo Dome in Amsterdam. En komende vrijdag start die kaartverkoop. Nou, ik zou het echt willen tippen. Heel veel mensen vinden hem ook een groot talent in de wereld. Bleek toen gisteren de lijst met de top 100 beste DJ's ter wereld naar buiten werd gebracht. Daar konden fans van over de hele wereld op een lievelings-DJ stemmen. Goed nieuws voor John Summit. De man met een hoop fans, want hij is de grootste stijger in de lijst dit jaar. En zijn talent mag je nu zelf horen op 3FM. Het is mijn favoriet van het moment. John Summit en Absolutely met Don't Believe It.

0: 3FM Talent Flair en door het oog van de nacht hier bij 3FM. Ik ben benieuwd hoe je erbij zit op deze donderdagmiddag. Dat mag je zeker laten weten in de NPO Luister app. Ik ben namelijk op zoek naar iemand die zegt ik durf wel even die handen uit de mouw te steken.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Er staat een snoeppot klaar voor één gelukkige en vooral één iemand die mij kan bewijzen. Tijdens die Hocus Focus Mix heb ik echt hemel en aarde laten bewegen. Nee, dat is veel te groot. Maar ik zou het leuk vinden als je de mix gebruikt om even de handen uit de mouwen te steken en een klusje van je to-do-lijst af te vinken. Het is de Hocus Focus Mix, iedere dag hier op 3FM rond 4:10. Speciaal voor iedereen die wel wat extra concentratie kan gebruiken. Ik snap dat je richting het einde van je werkdag gaat. En ja, de laatste loodjes die wegen het zwaarst. Dus laat je even horen in de NPO Luister-app. Meld even je klusje aan op je to-do in de NPO Luister-app. En als je dat doet, maak je dus automatisch kans op die snoeppot. Dus kom maar door met je berichtje. Krijg je nu Gnarls Barkley bij 3FM.

0: He did again, Olivia Rodrigo en Drop Dead.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Hopelijk ben je er klaar voor om al die klusjes van je to-do-lijst af te gaan vinken. Vandaag in de Hocus Focus Mix onder andere Disclosure, Bibi Rexha, Dua Lipa, Avicii. Het is echt een en al dance, dus dan kan je er extra snel, extra hard op doorwerken. Onder andere Remy is dat van plan. Die stuurt in de NPO Luister-app de Hocus Focus Mix even gebruiken om met mijn oude beer, en dat is dan een hond, denk ik, want zie een hond-emoji die achter staan, te gaan wandelen tijdens een dagje thuiswerken. Lekker de beer uitlaten. Nou, ik ben benieuwd wat jij gaat doen tijdens die Hocus Focus Mix. Stuur even je klusje in. Doe dat in de NPO Luister-app, want ik heb een snoeppot voor één gelukkige. En dit is ook een snoepje van een mix. Echt genieten.

0: Simba en Gizmo. Zeg ik dat goed zo ervan, ja?
1: Zeker.
0: Ja, het zijn schatjes, maar ze hebben ook voor een hoop ellende gezorgd op deze middag, of niet?
1: Ja, op dit moment wel, ja.
0: Hey, kijk, ze luisteren niet mee waarschijnlijk, dus je kan gewoon schaamteloos klagen. Wat heb je gedaan tijdens de Hocus Focus Mix?
1: Ik ben bezig met mijn huis opvlooien.
0: Ja, want jij hebt twee katten.
1: Ja.
0: En daar kreeg jij het nieuws van de dierenarts. Vertel even hoe het ging.
1: Ik was daarvoor gewoon de inentingen en de jaarlijkse check-up. En toen kwamen we bij de vacht en toen zagen we vlooitjes zitten.
0: Oh, verdomme. En dat is toch een werk om allemaal... Wat staat er nu nog op je to-do-lijstje? Want het is nog niet klaar.
1: Nee, ik ben net thuis. Ik heb nou alle kussens van de banken afgehaald en alle speeltjes bij elkaar gehaald en de dekens. Dadelijk het bed nog afhalen, alles van top tot in stofzuigen, alles nog insprayen.
0: Oh, ja, het gaat altijd over kinderen met luizen, maar huisdieren met vlooien, dat is ook niet mis natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: En het is extra belangrijk dat dat hele huis ready is en ontvlooien, toch? Want er staat iets heel leuks te gebeuren binnenkort.
1: Ja, daar komt een puppy aan.
0: Ah, er komt ook nog een puppy aan!
1: Ja.
0: Maar wat een dierentuin in jouw woning dan, met twee katten en ook nog een pup.
1: Ja, ik heb gelukkig een grote woning.
0: Ah, kijk eens even, dat gaat allemaal makkelijk passen. Nou, het is maar goed dat je een grote woning hebt, want een snoeppot, daar moet je ook maar net de ruimte voor hebben. Maar dat zit goed, hoor ik zo.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
9: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
8: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Kijk, ik weet niet of dat een soort titel is, maar ik doe mijn best. Eerst de NOS 3, eens even kijken. Zit hij er? Ja hoor, Stef Plantra.
1: Ja hoor, zeker. Goedemiddag. Een tik op de vingers van de politie aan een stel ramptoeristen.
2: NOS op 3.
1: Want 29 bestuurders krijgen een boete omdat ze gisteren beelden hebben gemaakt van een ernstig ongeluk op de A58. De politie zegt op een Instagram dat het veel te ver ging. Op het ongeluk bij Oorschot in Brabant kwamen veel hulpdiensten af. Twee gewonden moesten worden geholpen gisteren. En volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook levensgevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen allemaal een boete van dik €400. Dierenartsen zijn ondertussen superdruk met het vaccineren van paarden tegen het Wesnel-virus. Vorig jaar werd dat virus voor het eerst in Nederland vastgesteld bij een paard. Dit jaar zijn er fors meer besmettingen en dus neemt de vraag naar inentingen nu hard toe. Dat virus, Wesnel-virus, wordt verspreid via muggen en kan paarden superziek maken, zegt deze dierenarts.
3: Ze kunnen wat wankel gaan lopen, dan wordt het al wat ernstiger. En als het heel ernstig wordt, dan kunnen ze zo wankel worden tot het punt dat ze echt komen te liggen en dat ze komen te overlijden. Of dat je moet beslissen om ze uit hun lijden te verlossen.
1: Ja, en voor paarden is er inmiddels een vaccin, maar voor mensen nog niet. Afgelopen week overleed er wederom iemand aan het Wesnel-virus. In totaal zijn er nu 10 Nederlanders omgekomen door het virus, vooral ouderen. Een avond gisteravond die ze niet snel meer zullen vergeten in een woonzorgcentrum in Emmeloord in Flevoland. Drag queen Miss Diva Shania kwam daar voor een volle zaal voor een bingoavond.
4: Hebben we allemaal vakje 7 op de kaart aangestreept.
5: Het is heel leuk om de mensen mee te nemen met de muziek van toen en de gezelligheid van een bingo en natuurlijk de fabuleusheid van dat ik hier ben.
1: Ja, mag de drag queen nog een keertje terugkomen?
6: Wat mij betreft wel.
7: Ik zal ze ook niet veroordelen, want ik vind het leuk. Dan weten ze ook eens dat die man dat doet en dat durft.
8: Ik heb nu een paar van de mensen hier gesproken. En u mag terugkomen, begrepen, als u het leuk vindt.
5: Nou, als ze maar betalen natuurlijk, hè. Ja, zo is het.
1: Ja, maar dan krijg je dus wel Miss Diva Shania in een prachtige glitterjurk en vol in de make-up. Het weer vanavond overal bewolkt met ook nog kans op een buitje tussendoor. Morgen opnieuw regenachtig, vooral in het midden en westen bij 13 tot 16 graden.
0: Dan 3FM met het verkeer op dit moment. De A2 Utrecht Den Bosch voor Beest. 23 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 31. En de A73 Maasbracht Nijmegen voor Horst 39 minuten. Sterkte.
2: 3FM.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi. Dit bericht is voor...
13: Everybody.
11: De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
13: Oops, I did.
11: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk
0: 39 minuten, sterkte.
2: 3FM.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd.
17: Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Hands van voordeel.
19: Aldi.
20: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
21: Oeps, I did.
20: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
12: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld.
14: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 wordt

0: Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
4: Domino's.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Hi, dit is Pluikje.
8: Vanavond vanaf 7 uur

0: Nederlandse radio te tetteren zie ik in de NPO-luister.
1: Ja, ja.
0: Je hebt ons weer gevonden. Je bent er gewoon weer bij, weet je wel. Dat is heerlijk. Als je kijkt wat we vanmiddag hebben.
2: Ja.
0: Maar even serieus. 16:45. Ik weet gewoon nog dat ik deze gasten vroeger luisterde. En dat ik niet begreep waarom er zo op werd gehaat.
2: Zelfs mijn geliefde
0: ja?
2: was hiervan onder de indruk. Ja, zei echt, huh?
0: Ja, dit is een naam. Huh? Ja. Hey, maar echt gewoon, we hebben vanmiddag 16:45. Een wereldberoemde act van de afgelopen 20 jaar. Ja, dominant geweest in allerlei charts. In vooraan, nou ja, wat dan ook. Oké, we hebben een grote act.
2: Zo.
0: In beetje besta je nog 16:45. En sowieso vanavond tussen 6:30 en 7:00. Telegraafkanon, ex-telegraafkanon, misdaadkanon. Mick van Wely.
1: Ja, die heeft nieuws. Echt groot nieuws.
0: Ja.
1: En hij gaat het weggeven.
0: Nou jongens, wat is het? Dan heb je ons er ook nog tussendoor zitten. Maar we hebben eerst even jou nodig. Gauw jouw indringende en wel luidende stem, want daar gaan we.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Mag ik u een vraag stellen?
5: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
0: Populistisch polletje van 8 oktober 2026 is de volgende. Johan Derksen moet met pensioen. Post het open in de NPO Luister-app. Johan Derksen moet met pensioen. Ja of nee? Even laten weten. Stemmen kan via de NPO Luister-app. Doe het nu. Pol gaat dicht over 20 minuten. Nel, context.
2: Ja, de aanleiding van is het volgende. Denk-Kamerlid Dogan Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak in Vandaag Insight over het onverdoofd slachten van dieren. Derksen zei dat Ergin als een soort proefkonijn de keel doorgesneden zou moeten worden om te ervaren of dat pijn doet.
4: Ja, sorry.
2: Politicus die noemt dit bedreiging en publieke oproep tot moord en zegt dat het gevolgen heeft voor zijn veiligheid en werk.
0: Nou. Oké, jongens, populistisch polletje is open. Johan Derksen moet met pensioen. Laat maar weten. NPO Luister-app is voor je geopend. We willen je graag horen. Here we go. Daar gaan we.

Ongelooflijk zeggen. Johan Derksen moet met pensioen. Stemmen kan in de NPO-luister. Polletje van de dag. De populistische poll, jongens. Kom maar door. En dit is de allerlaatste van koningin Taylor Swift.

0: Meneer, mag ik u wat vragen?
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Mag ik u wat vragen?
3: Mag ik u een vraag stellen?
4: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
5: Populistisch polletje.
6: Kamerlid Dogukan Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak in Vandaag in Sight. Hij moet als een soort proefkonijn de keel doorgesneden worden. Dat is om te ervaren welke pijn het doet bij een onverdoofd slachtritueel, weet je wel? Wat bij moslims en zo.
5: Precies. En
6: echt een ding is om halal vlees.
5: En aanleiding voor die discussie is het standpunt van die Ergin dat hij tegen een verbod is op onverdoofd slachten.
6: Exact, mundo. De poll is open. Populistisch polletje van vandaag. Johan Derksen moet met pensioen. Marloes!
7: Ja, ik vind van niet.
6: Nee.
8: Goed zo, waarom niet?
6: Waarom geniet je van Johan?
7: Ik vind het wel lekker dat die man gewoon zegt wat iedereen eigenlijk denkt.
6: Een beetje het geweten des vaderlands eigenlijk.
7: Ja, toch?
6: Piet, goedemiddag. Ja? Baart en Benne, 3FM. Johan Derksen moet met pensioen.
9: Ja, tuurlijk.
6: Wat dan?
9: Die bent je hadden al lang af moeten maken. Je hebt alleen maar commentaar.
6: Die hadden ze al lang af moeten maken zelfs.
9: Ja.
6: Ouderwets tegen de muur, zeg jij, Piet.
9: Ja.
6: Voor het vuurperaton.
9: Ja, ik vind gewoon een achterlijke klootzak die alleen denkt zelf alles te weten.
6: Ja, maar kijk, maar dat is de inhoud.
9: Dat is hetzelfde als die Rutte Wild die daar op 2FM zit, op Radio 2 zit.
6: Ja, Rutte Wild.
8: Ja, ja, ja.
6: Hinderlijk.
9: Ja?
6: Hinderlijk figuur.
5: Oh, Rutte.
9: Ja. Ja, ik denk dat jij ook die kant op gaat.
6: Ja, denk je dat ja uiteindelijk?
9: Ja, serieus?
6: Ja.
5: Nee, je bedoelt naar Radio 2?
9: Radio 2.
5: Ik denk ook naar Radio 2.
6: Hij denkt dat ik net zo hinderlijk word als Johan Derksen en Rutte Wild. Toch?
9: Ja.
6: Ja, dat is lekker. Oké, we zijn lekker onderweg, Piet. Dankjewel, Johan. Goed voor je mening.
9: Thanks. Okay.
6: Dag, Piet. Oh, ja. Ah, kijk eens even. De tongen zijn los. Johan Derksen met pensioen. Het vuurpeloton, hè?
5: Het is wel echt heel inhoudelijk, dit allemaal.

0: Heerlijk, Kingfisher, how lonely. Lekker.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Mag ik u wat vragen?
4: Mag ik u een vraag stellen?
5: Tuurlijk! Barend en Banner! Ja. Populistisch polletje!
6: Populistisch polletje.
7: We gaan hem afsluiten met Quincy samen. Eens even kijken. Johan Derksen moet met pensioen.
8: Ja, eigenlijk niet. Ik vind het gewoon eigenlijk een heel vervelend mannetje. Ik kijk zijn programma's ook niet. Dus voor mij, als ik zijn hoofd zie, dan is het al klaar.
7: Als je je hoofd ziet, dan is het al klaar. Dan is het al afgelopen. Oké, dus wat jou betreft moet hij met pensioen.
8: Ja, van mij wel.
7: Oké, nou heel goed. We gaan je even meenemen. We hebben hier een totaal... Ja, even vervestigen nog jammer. Kom drukken. Johan Derksen moet met pensioen. De populistische poll vandaag is geëindigd. Met 63% van de stemmen. Wie zegt ja?
8: Top. Nou, dat is mooi.
7: Dankjewel, Quincy. Later, gozer.
8: Hoi. Hey,
5: populistisch polletje.
6: Populistisch polletje.
7: Stef, waar gaan we het over hebben zometeen in het nieuws?
9: Onder meer over een verkeerd afgelopen vakantie in Canada.
7: Oké, zometeen. Naast Sabine Kamp.

0: Show 3FM, Bart en Benne. Moet je nou eens even horen. Je bent een luisteraar van dit radioprogramma. Je weet misschien wel dat wij op donderdag hebben een beetje bestaan. Gewoon een act die je kent door de loop der jaren heen. Die door je oren gaat, je hart ingaat of juist niet. En dat je af en toe denkt, hoe gaat het met die lui? Vandaag hebben wij internationale supersterren.
1: Nou, je kan. Dit is echt absurd eigenlijk.
0: Internationaal. Nou, nu breng je het weer alsof het een stoot zijn.
1: Echt maar absurd. Nou, come on. Dit is wel echt een van de grootste bands ter wereld.
0: Ik denk dat ze in ieder geval bekend zijn in zowel. Kijk, je kan ze laten horen in Thailand. Dan weten ze om wie het gaat. Op Dessel.
1: Ja.
0: Hogeveen.
1: Zeker.
0: Zou lukken.
1: Ja.
0: Beestenzwaag. Oh. Maar ook.
1: Nou, zeker.
0: Tuvalu ook, denk je?
1: Tuvalu?
0: Ja.
1: Ja, denk ik wel.
0: Benin?
1: Zeker.
0: Argentinië?
1: 1000.
0: Ja. De Galapagoseilanden?
2: Zeker.
0: Ja?
2: Ja. We hebben ze zelfs een fanclub, weet ik.
0: Oké, dan gaan we. Dit is de band. Weet jij om welke act

0: Laat maar weten, hoe heet deze gast ook weer? Ik heb er nog eentje, hoor, Is dit een geheime B-kant of zo, of wat is dit?
1: Ja, speciaal voor de liefhebber.
0: Oké, maar heel goed, leuk dat we dat ook hebben. Gewoon een theaterstukje uit het museum. NOS op 3. Het is 6:58. Laat maar even weten hoe die gasten ook alweer heten. Besmaard en vermaard.
2: Ja, nou, jij zegt het.
0: Oké, jongens, ondertussen doen wij NOS 3 hier Stef Bensra.
3: Ja, zeker. Goedemiddag. De UEFA komt met een plan om de FIFA volledig anders te organiseren. De Europese Voetbalbond komt daarmee op een spoedoverleg in Berlijn vanmiddag. En dat plan bestaat uit in totaal 11 voorstellen, leest onze verslaggever Guido van Goort.
4: In ieder geval heb ik wel gehoord dat het onder andere zou gaan om het drastisch terugdringen van de macht van de FIFA-president. Want die kan veel te veel in zijn eentje bepalen. Dus dat moet echt aangepakt worden. En daarnaast is ook nog iets anders interessants naar voren gekomen. Namelijk dat er een profielschets wordt gemaakt voor een toekomstige FIFA-president. Dus voor die tegenkandidaat.
3: Ja, de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino is momenteel de enige kandidaat voor de komende voorzittersverkiezingen. Terwijl veel Europese voetbalbonden hem weg willen hebben. Nou, een tegenkandidaat is nog niet gevonden en de deadline is al over 5 weken.
0: Ik merk aan mezelf dat ik het idealistische wat dit betreft een beetje heb losgelaten. Dus dat nou ook de urgentie eraf gaat. Ik denk bij mezelf, jongens, een nieuwe baas, een nieuw poppetje. I don't care, het blijft hetzelfde. Het is het geld wat het daar rouleert. Het is niet meer te hervormen. Het monster is zo groot geworden.
2: Nee, ja, maar nu zeg je dat de dictator op zijn plek mag blijven zitten eigenlijk.
0: Nou ja, dit is geen dictator.
2: Ja, het is wel een grote krimi.
0: Dat is ook weer een...
2: Luister die podcast eens een keertje van de NOS.
0: Ja, maar dat is van een point of view, weet je. Ik bedoel, het is
2: Het is echt een boef. Het is echt een wolf in schaafkleding. Zo is hij gekomen aan de macht.
0: Welke...
2: Toch, jij hebt me ook geluisterd, hè?
1: Het is ongekend. Het is echt een boef. Maar het is natuurlijk niet alleen die... Ik ben het eigenlijk met jullie allebei eens.
0: Ja.
1: Want hij is een boef. Ja. Maar als je hem weghaalt, komt er een andere boef. Want er zit natuurlijk een heleboel boeven achter.
0: Precies.
1: Het is natuurlijk... Je hebt zelf die podcast geluisterd... Iedereen zegt tegen elkaar, we moeten die man weg hebben. En dan gaan ze stemmen. En dan zie je al die gasten met geld zeggen allemaal... Laat maar lekker zitten, want wij verdienen er goed aan.
0: Gianni's Imperium podcast tip van de dag.
3: En om even met jouw woorden te spreken, Barend. Een banger van een prijs in Zweden vanmiddag.
5: Nobel Prize in Literature 2026 is awarded... to the Canadian author.
3: Ja, Anne Carson uit Canada heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen.
1: Ik wist het.
0: Ik zei het gisteren. Anne Carson.
3: Precies.
0: Ja,
3: haar boeken hebben TikTok nog niet gehaald, maar ze draait al wel eventjes mee in de literatuur. Is ook hoogleraar in de literatuur. Schrijft essays en dus ook al langer boeken, waarvan er vorig jaar nog eentje in het Nederlands is vertaald. Nou, volgens de jury is het werk van Carson gedurfd. Combineert ze klassieke stijl met een hedendaags sausje. Schrijft u Anne Carson, moet die prijs nog wel in ontvangst nemen. Toen ze hoorde dat ze had gewonnen, die Nobelprijs voor de literatuur, was ze op reis in IJsland om naar de wind te luisteren.
2: Ach zo.
3: Ja, ja.
1: Mooi.
0: Dat doet heel veel.
3: Is dit ook de IJslandse wind?
2: Dit ja, wordt hier een beetje winderig van.
0: Ja, dat doet echt doet veel. Hé, maar leuk. En Carson, jongens, top.
3: En Carson.
0: Kan niet anders dan een goed mens zijn. Leuk.
3: Ja, even AI inzetten om een route te plannen tijdens een vakantie. We doen het tegenwoordig steeds vaker. Het is alleen verkeerd afgelopen voor een Canadese tiener. Hij moest met een helikopter van een steile bergwand worden gered, omdat zijn chatbot hem daarheen had gestuurd. Ja. Hij belandde op een bijna verticale rotswand, op een piepkleine richel waar hij vervolgens geen kant meer op kon. Die route waar hij belandde had ook al een behoorlijke niet geruststellende naam, de Widowmaker, oftewel de weduwemaker, die je eigenlijk alleen maar kunt beklimmen als je goede uitrusting hebt. Nou, de jongen van 17 werd met de heli thuisgebracht dus.
0: Kijk het toch. Nou, wel een avontuur. Laten we eerlijk zijn, zonder chat was die er niet gekomen. In die heli. Ja hoor, je komt nog eens ergens. En we doen het weer, Stef.
3: Ja, volledig zelf geschreven. Vanavond bewolkt met nog kansen met bui. Morgen opnieuw buiig. Vooral in het midden en westen bij 13 tot 16 graden.
0: Ah, oké, Nellebel, waar staat het vast?
2: Op de A2 Utrecht Den Bosch voor Weest 29 minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 35 minuten. En de A16 Rotterdam Breda voor Rotterdam Feyenoord 14 minuten.
0: Oké, dank u.

Justin Bieber, what do you mean? Middag show, baas en banner. Wij hebben zometeen, en dat is binnen nu een paar tellen, even een grijp in het verleden, of greep in het verleden, om te checken of, ja,

0: moet je huilen, Nel. Ja, maar dat is toch niet, hoef je niet zo agressief te doen gelijk. Ja. Zo, jee. Toch wat die band een beetje oproept.
1: Ja, sorry.
0: Lekker. Oké, jongens. Nou, heel goed. Nieuw werk, Nickelback. Make Me Love You. En deze kennen we nog steeds. En blijven we stiekem altijd een beetje van houden.

0: laten binnen blijven luisteren. Dan draaien we volgende week gewoon een keer de nieuwe. Of misschien wel twee keer. En op welke dagen dat komt, maakt geen moer uit. Of we doen het zo meteen nog een keertje.
1: Goed idee.
0: Ik krijg wat de kritiek. Annemarie die zegt, kun je niet maken, iets beloven, dan een klein stukje draaien. Ik heb het niet beloofd. Jammer had het beloofd.
2: Ja.
0: En ik maak jammer zijn belofte even waar. Dus wat dat er gaat, zitten we allemaal goed.
2: Maar dit is veel simpeler.
0: Ja.
2: Kijk, ik heb dat beloofd en jij zegt, ik heb zin in die andere plaat.
0: Precies.
2: Ja, zo simpel.
1: Maar je zegt wel, PS wel nog steeds een dikke track. Die
0: precies, allemaal. Dus we maken iedereen gelukkig. Hou gewoon je

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder, naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
12: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
0: Greets. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
2: 3FM. Middagshow 3FM, dit is Baart en Benner. Je bent erbij. Zometeen is hier de drie dingen van de dag die er te doen of te deden. Eerst NOS 3 met Stef Banstra.
3: Ja, goedemiddag. Misschien dat je straks wat beter moet nadenken wanneer je een wasje draait. NOS op 3. Ja, waarom precies vertel ik je zo meteen. Ik begin met heel ander nieuws. Want in Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan na een Russisch bombardement. Daarbij zijn zeker 30 doden gevallen en raakten 18 mensen gewond. Volgens onze correspondent Christian Pauwen gaat Oekraïne uit van een doelbewuste aanval.
4: Nou, dat kunnen we niet onafhankelijk vaststellen, maar daar gaan ze in Oekraïne absoluut van uit. Juist omdat deze bom dus echt bij die halte neerkwam, terwijl die bussen aan het wachten waren. En ja, de Russen hebben boven de stad veel drones hangen waarmee ze de doelen kunnen vinden, alles in de gaten houden ook. Ze moeten hebben geweten wat daar in de stad en op de grond gebeurt. En ja, daarnaast valt Rusland sinds het begin van de grootschalige invasie aan de lopende band natuurlijk burgerdoelen aan.
3: De aanval gebeurde in het Oost-Oekraïnse Kramatorsk en is onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven zouden flexibele elektriciteitstarieven moeten worden ingevoerd. Dat vindt toezichthouder ACM. Op die manier worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld 's nachts de auto op te laden of de wasmachine aan te zetten. En dat moet weer ruimte geven op het stroomnet, zegt ACM.
5: Het stroomnet is overvol en huishoudens hebben veel invloed op de belasting van dit stroomnet. En met deze tarieven gaan wij aan huishoudens vragen een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem.
3: De flexibele tarieven zouden over 3 jaar in moeten gaan. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Dat museum en de overheid hebben een akkoord bereikt over de financiering daarvan. Lang was de toekomst van het Van Gogh Museum onzeker. Het museum zegt dat er een grondige renovatie nodig is, want het gebouw is in superslechte staat. Hoeveel geld het allemaal gaat kosten, dat weten we nog niet. En de politie in Vlaardingen heeft gistermiddag toch wel een opvallende fout gemaakt. Agenten kwamen daar af op een noodmelding in een flat en probeerden een appartement binnen te komen. Er werd alleen niet open gedaan en dus werd er een raam stuk geslagen en de deur geforceerd. Maar wat bleek nou, de politie stond gewoon bij het verkeerde huis. De melding kwam namelijk van een vrouw op de eerste verdieping en agenten probeerden een appartement op de 9e verdieping binnen te komen. Nou, die fout werd pas na een half uur ontdekt en daarna ging de politie naar het goede adres toe. De vrouw die de melding deed, die maakte het goed en de geforceerde deur en het kapotte raam zijn vanochtend weer gerepareerd. Gaan we naar weer toe vanavond overal bewolkt, met nog kans op een buikje tussendoor. Morgen opnieuw een buiige dag, vooral in het midden en westen veel regen. 13 tot 16 graden.
2: Ja, dankjewel. 3FM met het verkeer at the moment. Ik heb hier de A7.

0: Tandem. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Hi, dit is Vrouwtje.
7: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Barend en Benner.
8: Ja, hallo. Goedemiddag, 6 over 5. Het is alweer donderdag. Je bent erbij, dit is de Barend en Benner met ergens waarvoor ik je wil uitnodigen. Komende

0: moet sowieso naar Andres luisteren.
1: Dit weekend in de Melkweg. Allemaal release show van Vrouwtje. Afgelopen maandag het gast bij 3 voor 12. Top. Koningin van de zender. Zo makkelijk is het. Hey, Series Request.
2: Ja.
1: We gaan even bekendmaken wie het glazen huis in gaat.
2: Nou, kom op.
1: Hoppakee, daar gaan we. We doen het zelf.
2: Oké, even de pauken. Nee.
0: Ik zit er klaar voor, jongens.
1: Nou ja, daar hebben we in ieder geval je aandacht. En dat is ook precies wat ik nodig heb. Het gaat namelijk om Series Request 2024. En ja, dat is een actie geweest die geweldig was. In Zwolle meer dan 11 miljoen in de strijd tegen metabole ziekte. Maar ook met een gezicht tegen wil en dank. De kleine, we hebben allemaal in ons hart gesloten, lieve Jelte. Overleden in juli van het afgelopen jaar. Volgend jaar is die, of nee, niet volgend jaar, maar volgende week zou die 6 zijn geworden. Dat is op 13 oktober. En komende zondag is er wat bijzonders. Namelijk de première van zijn documentaire in de Harmonie in Leeuwarden. En ik wil je samen met de moeder van Jelte, Sanne, eigenlijk daarvoor uitnodigen. Moet je horen wat er allemaal gaat gebeuren.
3: Nou, Jelte's Legacy is op zondag 11 oktober, 2 dagen voor Jelte's 6e verjaardag. Zo. En dat is een hele bijzondere middag, omdat we daarmee eigenlijk alles vieren en laten zien wat hij achterlaat en wat er ook door hem verder leeft. Het is een middag vol muziek, verhalen. De documentaire van Jelte's Legacy wordt voor het eerst op het grote doek laten zien. We hebben een Jelte Next Gen Award. Dat is de grootste metabole onderzoeksprijs in de metabole wereld van 350.000 euro. En dat alles wordt omlijst met muziek. En ja, het wordt gewoon een hele mooie middag. Dus wil je erbij zijn? Ga dan naar harmonie.nl/Jelte en schaf daar je ticket aan. Je bent van harte welkom en wij zouden het heel bijzonder vinden als je met ons Jelte's Legacy wil vieren.
1: harmonie.nl/Jelte. Er zijn nog kaarten. Dat kost ook helemaal geen moeite, weet je. Het is een bijzondere middag. Het is zondag nou niet per se het allerlekkerste weer ter wereld. En het is ook goed om bij dingen stil te staan die ook weer zo snel voorbij gaan, weet je. Want ik hoor dit ook weer. En het is ook weer dat je denkt, jeetje, in juni. We zijn alweer 3 maanden. Het gaat zo hard allemaal. Ja. En het leven heeft ook zoveel dieptepunten. Wat ook goed is om af en toe bij stil te staan en om daar wat meer van te zien. Check even harmonie.nl/Jelte.
0: Ja, en een kaartje mag je zelf bepalen wat het kost. De volledige opbrengst gaat naar Metakids.
1: Ja, dat heeft ook te maken met nou, dat heeft helemaal niet mee te maken. Maar ik zat nog even een reden te zoeken om misschien ook te gaan. Gewoon een leuke bijkomstigheid. Dat is dan dat je Wijnand Speelman in het echt kan zien.
2: Maar mag ook echt leuk.
1: Want Wijnand Speelman en ondergetekende, die presenteren de hele middag. Dus Wijnand komt bij mij zondag. Die,
2: en je kan dus ook Barend in het echt.
1: Precies, precies.
0: En voor een echt extra bedrag
2: want
0: mag
2: Wijnand
0: je Barend
2: valt vaak een beetje tegen.
1: Ja. Ja. Ik zou bedacht, hou je maar weg, hoor. Yeah.

0: show. Oh, oh, wat goed, dat laatste geluidje. Ik hou zo van die kleine, simplistische verwijzing. Vind ik zo mooi.
1: Ja, mooi.
0: Beautiful, naar die Stardust, the music sounds better with you. Ik ben al de duizenden DJ die het zegt, maar toch cool. Die moet er in die studio zitten en liggen pieten en denken, ja, pas precies. Leuk, mooi toch?
1: Ja.
0: Gaat AI nooit van ons winnen. Oké, we gaan ervoor. Het is 9 minuten over 5. Ben je er klaar voor? Ik wel.
2: Barend en Benner.
3: Ja, hoor. De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
0: Ja. Ben alvast even aan het oefenen voor het geluid van de grasmaaier.
1: Oh, dat was het.
0: Nel, wat is jouw ding van de dag?
1: Ja, nou, dat heeft dus ook met grasmaaien te maken.
0: Dat bedoel ik.
1: Je hoort zoveel geluiden van, ja, de Gen Z'ers, die doen helemaal niks meer. Nou, ik ga jullie allemaal het tegendeel bewijzen. Ik ga zo meteen bellen met Ties. Ties Brummel uit Schalkwijk. En dan, ja, Ties, ja, nou, ik ga het niet meer vertellen, maar Ties is gewoon cool.
0: Ties is hartstikke cool, oké. En, ja.
1: En iets met maaien dus.
0: Precies, iets met maaien. Oké, wat heb jij?
4: Wil je een album release show van Vrouwkje? Moet je vanavond naar Andres luisteren, want hij geeft nog kaarten weg. Dus

0: eentje dat je dacht, nou, dit vind ik nou ontzettend leuk?
1: Nou ja, ik heb gewoon het bewijs gevonden dat het hartstikke goed gaat met de jeugd.
0: Zo is
1: dat
0: het.
1: Ze ondernemend zijn, dat ze cool zijn. Ik zie vandaag in de krant eigenaar van Ties Topgras.
0: Ja.
1: Nou, we hebben hem ook aan de telefoon, want na dit... Ja, ik wil even de handjes op elkaar voor Ties.
0: Ties! Dames en heren, Ties, 15 jaar en eigenaar van Ties Topgras. Allereerst, wat is jouw bedrijf? Wat heb je voor bedrijf, Ties?
2: Ik heb een eigen grasmaaibedrijf. En daarmee ga ik langs velden om het gras te maaien.
0: Hey, en zo is ieder groot bedrijf en iedere grote concern ooit is begonnen. Is ooit begonnen met een soort ingeving, een idee. Dus Coca-Cola, McDonald's, Barnett & Banner, Media House Producties. Weet je wel, gewoon. Hey, hoe was jouw eerste idee dat je dacht, nou, dit is wat ik moet gaan doen?
2: Nou, het begon bij economie. En daar

0: moesten wij een bedrijf opzetten. En ik wou echt er wat van gaan maken en wat leuks gaan doen. Ja. En thuis maaide ik altijd het gras. En dat vond ik leuk. Ja. En zo is het gaan lopen.
1: En wat is tot nu toe je grootste klus geweest? En wat moest je daarvoor allemaal regelen?
0: Mijn allergrootste klus is bij Beleefboerderij Buiten. Dat is een speeltuin en restaurant in één.
2: Ja.
0: En die hebben best groot stuk veld. En ja, daar is ook echt, daar ga ik met mijn kar volledig bepakt naartoe.
2: Ja, dat is wel mooi, hè? Want je hebt een eigen karretje, die doe je achter je fiets. Daar zit al je materiaal in.
0: Ja, daar zit alles op. Dat karretje heb ik helemaal zelf opgeknapt. En wow. Dat alles kan ik daarop meenemen.
1: Wat heb je allemaal in je kar zitten?
0: Ik heb een grasmaaier, bladblazer en ik heb ook nog een bosmaaier.
2: Wauw. En hoe word je zeg maar gewoon een goede grasmaaier? Want laten we eerlijk zijn, weet je, kijk, zo'n klein veldje als ik heb, of een snel 4 vierkante meter, dat is prima te doen. Maar om dat nou helemaal strak te houden met die stroken en zo.
1: Nou, inderdaad.
2: Ik vond het altijd een hoop gedoe vroeger, als ik eerlijk ben.
0: Ja, dat zeggen veel mensen. Het is een beetje om gewoon met rechte lijnen en niet in de vorm van je tuin te maaien.
2: Oh, dat is het geheim. Oké, dus gewoon rechte lijnen, niet in de vorm van de tuin, wat natuurlijk heel verleidelijk is om dat wel te doen.
0: Ja, heel veel mensen die gaan gewoon maaien en ja, die zien nog een stukje en die denken, oh, dat moet ik nog en dat moet ik nog.
2: Ja,
0: als je hem gewoon rechte lijnen maakt en de bandensporen volgt, dan komt het altijd goed.
2: En ik ben benieuwd, hè, want jij luistert altijd tijdens het maaien muziek, toch? Als gehoorbescherming heb je dopjes in. Wat luister je altijd?
0: Ik heb mijn eigen playlist. Mm-hmm. En een van mijn favoriete nummers is wel Feestje op mijn graf.
2: Ja. Van Dopezit.
3: Nou, smaak ook nog.
2: Dat is heel goed, Nog even één ding. Want ik wil gewoon wel over zaken doen.
3: Ja, precies.
2: Even een beetje business praten.
3: Ik denk dat ik weet wat de vraag wordt.
2: Wat is jouw tarief?
3: Ja.
2: Hoe kunnen we
3: je boeken?
2: Ja, hoe bepaal je dat?
1: Ja.
0: Nou, op dit moment, ik had een website, maar die ligt er voor heel even uit.
3: Ja, je bent te populair.
2: Ja, niet normaal.
3: Site ligt er gewoon uit.
2: Bizar.
0: En ik heb niet per se een vaste lief. Het ligt echt gewoon aan de grootte van het veld. En ja, voorrijkosten zitten daar ook bij inbegrepen.
2: Ja, tuurlijk.
3: Diesel is duur.
1: Heel goed.
2: Ja, zo is het. Ja. Heel goed. Oké. Hey, en Ties, hoeveel klantjes doe je dit weekend?
0: Dit weekend is het behoorlijk rustig, maar volgend weekend wordt het weer lekker druk.
2: Oké, maar moeten we nog even je nummer roepen op de radio, zodat we even gewoon even je 06 kunnen roepen?
3: Ja, of Instagram heb je.
2: Even je Instagram, zodat mensen...
0: Ik zou het heel erg leuk vinden als iedereen mijn Instagram zou willen volgen.
2: En dat is?
0: Ties Topgras.
2: Ties Topgras, en volg hem en zorg ervoor dat hij je gezond komt maaien. Lekker man, is dat weer.
1: Lekker.
2: Dames en heren, Ties! Woehoe!

0: En als het het achtste was wat je hoorde, dan ook. Dus wat dat er gaat, zit wel altijd goed. Toch? Hey, ja, misschien, wie van jullie kijkt Love is Blind?
1: Nee, maar ik word er helemaal gek mee gegooid.
0: Ik wil even niks spoilen, maar ik wil je wel een vraag stellen. Hoe noem je de vleugel die op de achterkant van een sportauto zit? Dus hoe noem je de vleugel die op de achterkant van een sportauto zit? Als je het antwoord weet, kun je het even appen naar de NPO Luister App. Zet je naam erbij. En win dan een Barend en Bennet Boombox. De beste, ja.
2: NOS op 3.
0: Bluetooth-beuker van de afgelopen jaren.
1: Een foto van ons erop.
0: Ja, en wel gedateerd.
3: Ik heb hem voor een verjaardag gekregen van jullie vorig jaar.
1: Ja,
3: ik heb hem in de badkamer staan. Ik zit hem dus aan als ik ga douchen. En hij werkt nog altijd.
0: Ja, maar sterker nog, moet kijken hoe je haar zit.
3: Ongekend, hè?
0: Ja, maar oké. Okay, ja, dus hoe noem je de vleugel die op de achterkant van een sportauto zit? Laat maar even weten. Drop het in de NPO Luister App. Zet je naam erbij. En win is toch lekker even voor de donderdag? Top. Nou, wij hebben NOS 3. Hij is er al. Stef Wantstra, goedemiddag.
3: Goedemiddag, minister. Jessel Gus van Defensie heeft Rusland voor het allereerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Ja, Rusland was volgens haar al de grootste dreiging op ons continent, maar die dreiging is volgens haar alleen maar groter geworden. Experts gaven haar het advies om dingen gewoon te benoemen zoals ze zijn. En de Russische ambassade wil nu opheldering van de minister.
0: Ik heb een soort wisselende relatie met haar. En even zonder grappen. Dat heb ik echt.
1: In je hoofd.
0: Ja. Ik zag haar gisteravond namelijk, waar was ze bij Vandaag Insight. En soms dan zie ik haar zitten en dan denk ik, ja, wat ben je ook eigenlijk best wel een cool wijf. Sterke vrouw, goed uit de woorden, goede teksten. Ik weet niet, man. Ik vind haar, kan haar best wel cool vinden.
1: Oh, ik vind het best wel een fakes.
0: Ja?
1: Ja, ik heb dat meestal 90%.
0: Oké, 90%.
1: Ja.
0: Oké, nou tot zover de Women Support Women bijdrage
1: dat
0: van
1: ik
0: Nel.
1: Nu niet.
0: Van de verkeerde partij is er altijd heel snel op. Ja.
3: In de Verenigde Staten kan Christa Pike inmiddels weer lopen na haar mislukte executie, dat meldt de BBC. Volgens haar advocaat liep Pike een rondje in haar ziekenhuiskamer. Wel zou ze nog behoorlijk wazig zijn. Ja, Christa Pike zou eind september worden geëxecuteerd in de Verenigde Staten, dus als eerste vrouw ooit in de staat Tennessee. Maar ze overleefde haar injecties en ligt sindsdien in het ziekenhuis. En knipperende lampen, luide muziek en ook overal mensen om je heen. Ja, voor mensen die niet goed tegen prikkels kunnen, kan een leuk uitje eigenlijk best wel een flinke uitdaging zijn.
0: Hey.
3: En daarom is er vanavond in Artis een speciale prikkelarme avond. Iets voor jou, Barend?
0: Ja, nou nee, helemaal niet. Maar ik ben alweer blij met Dagmar. Die
3: komt eraan, hoor. Zodat mensen met ADHD, autisme of een burn-out in alle rust gewoon lekker een bezoekje kunnen brengen. Inderdaad, daar is onze verslaggever Dagmar Mul. Ging langs, kreeg alvast een voorproefje in Artis. Dus ze sprak met Kei Vasmel, die daar werkt.
4: Ik ben in Micropia, het museum van Artis. Over virussen, schimmels, bacteriën.
5: Ze zitten op je, ze zitten in je. En jij alleen hebt er al meer dan 100.000 miljard microben.
4: Nou Kai, ik hoor al allemaal achtergrondgeluiden. Die staan vanavond dus uit.
6: Ja, staat vanavond uit. Ja, ja. En we kunnen een stukje verder het museum inlopen. Hierachter bijvoorbeeld hebben we de kissometer. Ik weet niet of je er met me op durft te staan.
4: Ja, nou natuurlijk.
6: Deze opstelling gaat over wat wissel je nou eigenlijk met elkaar uit als je met elkaar kust. Ja. We worden nu opgeroepen om onze schaduwen naar elkaar te bewegen. Dat kunnen we even doen, zo.
4: Meteen een dikke spotlight.
6: Ja, ja. Je hoort tromgeroffel, want het is natuurlijk spannend wat er wordt uitgewisseld. Veel geluid.
4: Heel veel geluid.
6: Ja, applaus. Deze staat vanavond dus uit. Het is een van de opstellingen die we uit hebben gered. Omdat je er niet alleen als je er zelf op gaat staan prikkels van ervaart, maar ook iedereen hieromheen.
4: Prikkelarm tongzoenen, dat doe je maar buiten het museum.
6: Dat moet je lekker buiten doen. Dat lijkt me een goed idee.
3: We hebben gezegd, er is geen speeksel uitgewisseld. Volgens de Telegraaf zijn er in Nederland steeds meer van dit soort prikkelarmen.
7: Is toch briljant? Want nu kun je reclame maken door middel gewoon dingen uit te zetten. Dat je zegt, ja, we hebben een prikkelarme Efteling. We zijn maar gewoon alles uit.
1: Je kan niet in de achtbaan.
7: Ja, dat is prikkelarm.
0: Maar even zonder dolle, weet je, is wel leuk om het gesprek even open te gooien. Zijn er van die plekken waar jullie gewoon los van elkaar even niet kunnen zijn, omdat het gewoon te veel is?
7: Ja.
0: Nou, nee, beginnen met jou, maar.
1: Monkey Town.
0: Oh. Ja, snap ik. Snap ik heel goed.
7: De IKEA geurkazenafdeling.
1: Ja. Oh, ja.
7: Als
1: ik
7: daar doorheen loop, dan gaan die geuren op mijn hersenstam zitten en dan wil ik iemand vermoorden.
1: Ja. Schiphol.
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Oh, daar zet ik, maar Schiphol zet ik er dus van tevoren uit.
1: Oh.
0: Weet je wel, van ik wil gewoon, ik loop gewoon, nee, jullie kennen mij, ik wil gewoon op tijd zijn en gas geven. Maar ik heb wel geaccepteerd dat je er in een rij moet staan en dat er veel mensen zijn. Ja. Dat is niet anders.
1: De Kalverstraat.
0: De Kalverstraat?
1: Zo, daar wil je echt niet lopen.
0: Oké. Nou jongens, dan hebben we even een rondje gehad. Ja. De Skins. Dat had ik dus ook. De parfumerie, geweldige zaak.
1: Maar te veel geur.
0: Te veel.
1: Ja,
0: ik was met Han vorige week. Ik was met Han, zat ik erin. Ik zeg, Han, we moeten eruit. We moeten eruit.
1: Ja, heb ik elke dag tussen 4 en 7.
0: Ja, dat is precies. Maar doe dat dan elke keer. Ja. Nou, onze kreet zijn, maar goed, dat is een ander verhaal. De Hornbach, zegt Barry, daar moet je sowieso niet komen, maar dat is een ander verhaal. Het is voor onhandige mensen zoals ik gewoon een winkel waar je... Nee, maar zeg zo.
7: Ja, als ik
0: een karwei inloop, dan... Ik kom elke week in de karwei, hè. Elke week kom ik in de karwei. Geef elke week 100 euro uit in een karwei. Elke week.
3: Dat is geen punt voor
1: jou. Nee, wat dan? Voor wat?
0: Ze hebben daar die partijhandel met blikjes Cola Zero. Dus

0: Hey, dan ga ik. Oh, en het hier al 4 treetjes elke week. Ja, wereld. Stef, het weer.
1: Ja, vanavond overal bewolkt met toch kans op een klein buitje. Morgen opnieuw buiig. Vooral in het midden en westen valt er veel regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden.
2: €100, een blikjes elke week. Dus dat slaat ik nergens op eigenlijk.
3: Nee, gestoord.
4: Het is echt veel.
2: Ja, met 4 man is €25 per week.
4: En je kan ook gewoon... En de vraag is met of zonder prikkels.
2: Wat? Stef, je moet ook niet lachen, hè? Gewoon niet doen.
1: En de beste neutraal.
2: Gewoon, ja, precies.
1: Ik was heel even mezelf.
2: Ja. Hey, lekker. Nou, Nel, gewoon even als jezelf. Het is gewoon lispelend en hakkelend te vielen. Kom maar.
4: Ja, het is wel dus echt een hele drukke avondspits. Heel veel pech gevallen ook. Ik heb 3 lange voor je. De A2 Eindhoven Utrecht van Waardenburg, 35 minuten. Daar 4 Amsterdam Rotterdam voor de knop het ketelplein, 41 minuten. En de A58 Tilburg Eindhoven voor knop het Batendorp, 20 minuten. Ja.

0: Noël is die van Frankrijk, van oorlogsgebied man Frankrijk. Die schoolprotesten daar, dat loopt helemaal uit de klauw, tenminste de afgelopen dagen. Echt wel ziek om te zien als je af en toe die beelden ziet en denkt, hé, waar gaat dit allemaal over? Maar goed, er komen ook goede dingen uit Frankrijk, namelijk Jugel. Oké, ik hou ervan om intro's vol te janken. Dus intro's gewoon van platen gewoon weggestart.
1: Overheen te ouwehoeren.
0: Overheen te ouwehoeren. En ik snap dat jij dat af en toe... Precies, weet je, dat vind ik, is toch een sport. Blijft leuk. Maar er zijn van die intro's, die zijn heerlijk voor mij om overheen te praten. Maar het is ook lekker om ze af en toe overheen te laten. En dit is denk ik wel een van de meest, nou, oordeel zelf. Wat een top intro. Voor gewoon een ballad, hè. Ik bedoel, ik wil hem niet te hoog liggen. Niet dat je denkt, nou, nu komt Easy Lover of wat dan ook. Maar gewoon qua ballads, moet je horen, hè.

0: gezegd. Over Coldplay in het intro. Wat een plaat, hé. Niet normaal. Tenminste, laat ik even vragen aan Maxime wat hij ervan vindt. Maxime, 29 jaar, uit Best. Vind ik altijd leuk. Ja. Mensen uit, ik ken alleen maar leuke mensen uit Best. Dat is geen grap.
1: Ja, klopt. Ja,
0: maatje van mij woont er. Niels heet hij. Topper. Niks mis mee. Goed, jullie hebben top McDonald's daar.
2: Klopt, dat is wel de beste McDonald's.
1: Ja. Dat is toch ook de allereerste? Of heb ik dat nou mis?
0: Juist, nou...
1: Eén van de eerste?
0: Nee, niet de eerste.
1: Oh, maar, nee, dat was een,
0: maar wel die met dat Michael Jackson ding.
1: Ja, toch?
2: Niet meer inmiddels volgens mij, nee. Maar wel rock'n'roll thema.
0: Oké, nou lekker. Nou, Maxime, 29 jaar, dat merk ik ook steeds vaker. Veel leuke, frisse, jonge vrouwen die naar het radioprogramma luisteren. Ook.
3: Absurd.
0: Inkopen van een kledingmerk. Welk kledingmerk? Dat wil ik gelijk even weten.
2: My Jewelry.
0: My Jewelry?
2: Ja.
3: Hebben die ook kleding?
2: Ja, sieraden en kleding.
1: En ga je dan ook zelf naar Pakistan, naar die sweatshops, om te kijken of ze daar een beetje goed doorwerken?
0: Ja. Of die kindjes een beetje te eten krijgen?
2: Nee, ik zelf niet. Maar collega's van mij gaan wel naar de leveranciers en daar zijn geen kindjes.
0: Oh, heel goed. Oké. Hey, en nog even, voor mij, hè, als je een trouwring wil, gewoon voor een aanzoek en zo, kan dat ook bij jullie?
2: Als dat is wat je mooi vindt, dan kan dat zeker. Er is meer dan genoeg keuze.
0: Ik hoor jou eigenlijk zeggen, dit is wat je mooi vindt, maar ik vind dit niet echt een plek om je aanzoekring te halen. Dat hoor ik jou zeggen.
2: Als je echt van iemand houdt, dan maakt het niet uit wat voor ring het is, toch?
4: Dat is wel mooi, Maxime. Ja. Maar ik zie Maxime ook denken, serieus, kom je met deze ring aanzetten? Als jouw vriend op de knie gaat?
0: Ik heb er geen idee. My Jewelry, ik denk gewoon, het zal wel, weet je. Ik bedoel, je kunt mij ook zeggen, juwelier Kees de Koning en Friethandel. Ik heb er geen verstand van.
1: Jij bent zo onromantisch, jij gaat straks nog gewoon een post maken met waar je drie keer My Jewelry zegt, zodat je je gratis verlovingsring krijgt.
0: Als ik jouw salaris had, dan zou ik dat doen. Oh nee, dat bedoelde ik eigenlijk andersom. Zo van,
1: dat is een mooi spul, zie ik hoor. Ja,
3: dat is een hele lieve sieraad.
0: Ja, verdorie zeg. Oké, jongens, we gaan ervoor. Maxime, het loopt helemaal uit de klauwen. Ja. Maar we gaan ervoor, jongens. De finale van...
5: Volgende vraag.
0: Wat erg dat je mij zo inschat, jammer. Een sponsored post voor mijn huwelijk. Ik ben fucking Jaap Reesema en Kim Kutten niet. Ja, die doen dat, weet je. Die zag ik van de week gewoon...
4: Kortingscode Barend 26.
0: Die waren live met een of andere kortingscode video. Dan denk ik, jongen, die Jaap Reesema, dat is zo'n aardige gozer. Zit er met Sander Schimmelpenning, zit hij de hele dag te knikken hoe erg rechts wel niet is. En dan denk ik, wat zijn jullie nou allemaal aan het doen met z'n tweeën?
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Het schaamt niet op mij. Maxime, volgende vraag. Spelen we de grande finale?
1: Ja, bij de eerste vraag geeft Maxime als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Maxime, je bent er klaar voor, hè? Heel goed, om nog een ringje te halen. Let's go.
3: Hoe noem je de vleugel die op de achterkant van een sportauto zit?
2: Volgende vraag.
3: Hoe noem je een kort filmpje waarin je alvast een voorproefje van een nieuwe film krijgt?
2: Spoiler.
3: Wat is de naam van het vakantiehuisje dat je achter je auto kunt hangen?
2: Trailer.
3: Met welk vervoersmiddel komt Sinterklaas ieder jaar aan in Nederland?
2: Caravan.
3: Hoe noem je het gepantserd militair gevechtsvoertuig met rupsbanden en een kanon?
2: Stoomboot.
3: Welke Henk is zanger van de band Het Goede Doel en heeft ook een hit met Zelfs je naam is mooi, Henk?
2: Henk.
3: Van welk stadsdeel in New York is de naam van een verbastering van, de Nederlandse, van het Nederlandse dorp Breukelen?
2: Oh.
0: Ja, dat is lang geleden. Jij bent van 97, hè? Dat is allemaal...
2: Ja, maar ik weet het wel. Oh, Henk. Nee, sorry, ik weet het echt niet.
1: Oh. Dat vind ik ontzettend jammer dat jij mijn naam niet weet. Dat is, want zelfs jouw naam is mooi.
3: Oh. Dat is een feit.
0: Hey, wat goed was dit, zeg.
1: Hey, maar Maxime...
3: Ja, stuur die kortingscode even naar Barend.
1: Ja, want je hebt 6 vragen goed en daarmee...

0: Het is wel echt heel cool wie zij is, hoor. Want zij was hier deze week. Zij is influencer en aan het DJ'en. En 700.000 volgers. En luister, wij gooien gisteren een post online op het kanaal van 3FM. En ik had hem zelf ook gedeeld. Met gewoon, ja, krijg je veel gezeik op het feit dat je influencer bent, maar nu ook DJ. Nou, ik word vanmorgen wakker en ik voelde me echt een beetje schuldig tegenover ons gast. Ik denk, oké, weet je, ik zie het 50, 60 comments staan met, oké, wat doet deze chick en weg met die wijf. En alleen maar omdat ze dikke tieten heeft.
1: Echt.
0: Alleen maar dat, weet je wel.
1: Ja.
0: En ik app haar van, joh, als jij wilde wat weghalen. Ik zeg, joh, dan doen we dat. Ja. Dit is niet de bedoeling. Dit is helemaal niet, we hadden gewoon een leuke middag. Helemaal cool. Weet je wat ze zegt? Nou, nee hoor. Is prima zo.
1: Boeit me niet.
0: Ben het wel gewend.
1: Ja.
0: Daar ben je wel cool.
2: Daar ben je stoer.
0: Dan vind je een grote speelster.
1: Ja, vind ik ook.
0: Leuk toch?
1: Ja, cool.
0: Bedoel, als jij, laten we eerlijk zijn, als jij één appje krijgt.
1: Dan weet ik gelijk dat het verwijderd wordt.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: precies.
1: Ik heb niet zo'n olifantenhuid. Nee, dat is echt, vind ik heel stoer.
0: Komt nog wel. Jij zou gewoon een keer, ja.
1: Ik heb alleen een olifantenlul.
3: BFM.
0: Sorry, ma.
4: Ster.
5: Ariel? Je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Hey, zie je die oude dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: 3FM.
0: Middagshow 3FM. 6 uur. Dit is Seb Blank naar binnen. Je bent erbij. Hier is de NOS 3 met niemand minder dan Stef Bansa.
23: Goedenavond. Je kunt vanaf 2029 mogelijk honderden euro's gaan besparen op je energierekening.
24: NOS op 3.
23: Want de autoriteit Consument en Markt stelt een nieuwe vorm van energietarieven voor. Nu betaalt iedereen nog hetzelfde bedrag voor hun aansluiting op het elektriciteitsnet, ongeacht het verbruik en het tijdstip. Maar ACM wil dat veranderen.
2: Je gaat op basis van twee zaken anders betalen. Gebruik je het elektriciteitsnet veel, dan ga je meer betalen. Gebruik je relatief weinig elektriciteit, ga je minder betalen. En op drukke momenten ga je meer betalen en op rustige momenten minder. Je kan een paar dingen onthouden. De nacht is altijd goedkoop, dus auto opladen doe vooral 's nachts. En vooral winteravonden zijn duur.
23: De toezichthouder verwacht dat door die nieuwe tarieven ruim de helft van de Nederlanders alle huishoudens goedkoper uit is straks. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De Britse man van 24 werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. En op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. En via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Rusland. Of het ook gelukt is om die informatie door te geven is niet bekend. Maarten van der Weijden stopt met zwemmen. In de krant De Telegraaf zegt hij dat hij zich verantwoordelijk voelde voor anderen nadat hij zelf hersteld was van leukemie. Maar dat het nu welletjes is geweest en dat het te zwaar wordt. Hij stopt ook volledig met zijn Maarten van der Weijden Foundation, waarmee hij meer dan 18 miljoen euro heeft opgehaald voor onderzoek naar kanker. En de wereld van de wiskunde is in complete shock na een grote publicatie van OpenAI. Deze wiskundige legt uit wat er precies aan de hand is.
4: OpenAI die heeft eigenlijk gewoon naar een hele hoop wiskundige problemen gekeken. En daar heeft hij dus honderden problemen van opgelost en die gisteren allemaal gepubliceerd. En ik denk wat vooral het nieuwe daaraan is dat er zoveel doorbraken tegelijk zijn. Ik bedoel, in de wiskunde, er zijn wel vaker doorbraken in de wiskunde, maar dat er gewoon honderden op één dag zijn, dat is wel echt iets nieuws.
23: Ja, een indrukwekkende wetenschappelijke doorbraak dus, maar veel wiskundigen hebben ook zo hun bedenkingen. Zo maken sommigen zich zorgen of AI de wiskunde en hun werk uiteindelijk volledig zal overnemen. Gaan we het weer toe. Vanavond bewolkt met ook nog kans op een buikje tussendoor. Morgen opnieuw veel regen. Vooral in het midden en westen bij een graad van 15.
10: Middagshow, DFM. Dit is Bernard Banner. How are you? We got some traffic information for you. De A2 Eindhoven, Utrecht voor Waardenburg, 28 minuten. De A4 Amsterdam, Rotterdam voor Ketenplein, 36. En de A12 vandaag Arnhem voor Driebergen, 10. En de A73 Maarsbach, Nijmegen voor Tiglia. Tiglia? Is Tiglia een plaats?
11: Ja, dat ken je toch wel.
10: Opel Tiglia. Aan de Opel Tigra. Tiglia?
11: Tiglia, ken je Tiglia niet?
10: Tiglia, ik lees al 20 jaar dit voor.
11: Knooppunt, Tiglia. Nee, maar het is een knooppunt.
10: Oh, een knooppunt. Ja. Hij zegt dat dan. Ja. Als er geen cafetaria staat, is het geen plaats hoor.
22: 3FM.
24: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
25: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was 1 grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
26: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen

0: huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Hi, dit is Pluikje.
2: Vanavond vanaf 7 uur.

0: over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Hi, dit is Vrouwtje.
2: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam.

0: zeggen, jongens, hoef niet te stemmen, kom maar met een betere.
1: Ja, kom maar met een betere.
2: Oh, wat een goed idee. Ja,
1: kom maar met een betere anders. Jaren 90.
0: Ja, want dit is okay. Echt...
2: Je beste jaren 90 plaat, laat hem nu horen in de NPO luisteren.
0: Je kent toch ook wel, je gaat eten ergens en dat je dan hebt gekookt... en dat je bij jezelf denkt, ja, zullen we gewoon een pizza bestellen?
2: Ja, die heb ik wel eens. Ja, of heb ik te veel kruiden gebruikt, te veel specerijen.
1: Ja, maar je kent ook wel eens dat je denkt... dat je iets afspreekt en dat je dan denkt van ja...
2: Ja.
1: Dat heb ik vorige week, bedacht ik dat wel.
2: Ja.
1: Maar nu ik mijn schoenen moet aantrekken...
2: Nee, bestaat het niet.
1: Het is niks.
2: Nee,
1: maar mensen stemmen wel, dat is bizar.
0: Ja, maar ook niet veel. Niet veel.
1: Nee, nu wordt het. Maar mensen komen niet meer, stemmen wel op Primal Scream en op Step On. Nou, gooi maar goede jaren 90 plaat.
0: Ja, je mag stemmen, maar ook even

0: Middagshow, 3FM, Barend en Benne. Dit is de bijna mee middagshow.
1: Het is 90's tijd.
2: Het is 90's tijd.
0: Hey!
1: Tijdens het draaien is het 90's tijd.
0: 9 over 6 zijn we dan, 90's tijd. Twee tracks uit de jaren 90. Waarvan jij denkt, nou, daar ga ik wel een beetje lekker op. En dat is precies wat het is. Want ik heb een minuutje A en 11 een minuutje B. Pol staat open.
3: Ja. Ja.
0: In de NPO-luister-app tenminste.
4: Uit welk jaartal komt jouw nummer?
0: Dat weet ik even niet.
4: Nee?
0: Nee, ik denk echt even dat ik het niet weet. Ik heb
4: ongeveer,
0: echt...
4: wat denk je?
0: Dit voelt als 94. Primal Scream en Loaded. Zo klinkt het.
4: Heerlijk.

0: van deze plaat.
1: Nou,
0: een soort Tarantino-plaat.
1: Ik krijg er een trauma van.
2: Ja, maar jij snapt er niks van.
0: Ik weet namelijk dat Rob Stenders en Jeroen van Inkel, die hebben hier ooit een remix op gemaakt met Sympathy for the Devil. Die hebben ze hier overheen gezongen.
2: Oh, dat is zelfs nog uitgebreid.
0: Dat kan ook wel.
2: Heel divers qua muziek. Echt een soort chameleon. Een soort Diplo. Nou, oké, hartstikke goed. Wat heb jij voor kutplaat meegenomen?
1: Nou, ik heb gewoon een plaat over jezelf niet te serieus nemen.
2: Oh, dat is leuk dat jij dat meeneemt.
1: Nou,
2: leuk dat jij dat meeneemt.
1: Maar nu, Dave.
2: Want we hebben allebei mogelijk moeilijke plaat meegenomen.
1: Deze is echt heel goed, hè?
0: Boys, kunnen we het...
2: Ja, kunnen we even wat anders doen? Nee, maar kom op, dit gaat nergens over.
0: Kunnen we voor één keer, omdat het zo kut is, gewoon mensen...

0: gaan dat met onze eigen tracks. Dat we jou laten bepalen wat nou echt een betere track is uit de jaren 90. De telefoon staat rood gloeiend. We hebben Arjen hangen. Arjen, we weten ondertussen al dat je directeur bent van een bedrijf. Welk bedrijf is dat?
1: Dan ga ik niet op de radio zeggen, dankjewel.
0: Nee. Echt niet? Wat dan? Is het zo...
2: Gaat ze reclame?
1: Nee.
2: Oh, ik weet het al.
1: Niet, maar...
2: Ik weet het, dit is de directeur van Tata Steel.
0: Ja hoor, ja. Lekker. Ja. Daar
2: is hij. Ben je niet trots op?
3: Nee, dit is de directeur van Easy Toys.
0: Ja.
1: Nee, ben je trots op? Nee, helemaal niet.
0: Maar jij laat... Dus je laat dolfijnen inslapen.
3: Maar dat doe je wel nadat je ze gemasturbeerd hebt.
1: Jullie laten raden is leuker dan het zeggen.
2: Ja. Maar
1: ik werk bij TPNT in Hattem.
0: TPNT in Hattem.
3: Ja, inderdaad, dat is leuker dat wij raden. Ja,
0: precies. Maar heel cool, prima. Wat ga je eten vanavond? Want ik voel dat jij met een goede plaat komt. Dus het komt goed.
1: Ik heb geen flauw idee wat ik ga eten. Ik stap ziek zo thuis.
3: Wordt er voor je gekookt?
2: Ja, hij is directeur, hij heeft een butler.
1: Hou op.
0: Nee, gewoon een gezin. Gewoon een leuke, frisse gozer met een jong gezin.
1: Mijn vrouw die heeft gekookt, maar ik weet niet wat het is vandaag.
3: Het is toch heerlijk dat er voor je gekookt? Ik kom dus ook altijd thuis dat er voor me gekookt is.
0: Altijd.
3: Dus vind ik zo lekker.
0: Heb ik
3: ook. Altijd.
0: Altijd.
2: Het is altijd lekkerder dan dat je zelf kookt.
3: Oh, ik vind echt als iemand voor me kookt, vind ik zo lekker.
0: Gozer, rustig aan. Ik kom met een beuken van een plaat, kom je aan. Anders is dit hele gesprek zinloos. Dus de druk is groot. Kom maar op, waar ga je mee komen? Ik voel dat het iets goeds wordt. Ik ben bang dat het... ik denk het wel. Kom maar.
1: Hathaway. What is love?
0: Jij snapt hem! Dit zijn onze luisteraars.
1: Ja,
3: tevreden. Ja, zeker.
0: Man. Heel goed. Oké, en een hele fijne avond.
1: Ja, dank je. Hetzelfde. What is love?

0: Calvin Harris, Desire, featuring Sammetje Smit. Wat een geouwehoer allemaal over dat pronouns. Wat een glazen allemaal over dat gezever allemaal over die... Houd toch op, met andere woorden, 2 dagen. Nee, gisteren zat hier Gordon.
1: Ja.
0: En Gordon heeft me nog geappt trouwens.
2: Wat zei die?
1: Vond hij het leuk?
0: Gordon was echt, wat was het ontzettend leuk.
1: Ja, vonden wij ook. Leuk.
0: Gordon dacht natuurlijk, radio. Maar tegenwoordig komen we ons in een soort live podcast. Dat we zometeen ook met Mick van Wely gaan doen. Maar die had het onwijs naar zijn zin. En dat vind ik ook leuk bij zo'n mediamaker die natuurlijk 81.000 keer hetzelfde trucje heeft gedaan en overal heeft gezeten.
2: Ja.
0: Is het ook lachen om gewoon een leuk half uurtje te hebben als je het niet per se verwacht. Want ja, hij denkt 3FM. Ja, 3FM een soort kraakpand ergens op het mediapark.
1: Is wel waar.
0: Kom maar even in dat gekke huis wat Nelly Banner heet, weet je wel.
2: Ja, hij moest echt hard lachen om mijn grap ook.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hoor Nel ook echt...
0: Jongens, het is altijd goed om een beetje niveau te houden. Dat was hier afgelopen week ook in de studio. Eindhovense toppers Showtech waren hier in de studio eigenlijk samen. Maar Wouter was alleen. Ben je altijd wel heel sympathiek om de track die ze kwamen...
2: Ja, vet.
0: ...pluggen nog een keertje te gooien. Legends op allerlei gebieden. En je hoort ze weer bij de bijna nummer 1 middagshow. Showtech, Kieran Schudal. Dit is Runaway. En zometeen is 6:30. Mick van Wely.

0: volgend jaar hele vette dingen mee doen met die gasten. En daar ga ik later nog wel over hebben. Maar dat was indrukwekkend met die lui. En mooie nerds, om het zo maar te zeggen. Dus hoe dat zit.
1: Ja, dat is waar je geen nee tegen gaat zeggen.
0: Nee, zeker te weten.
1: Nee, dat is cool.
0: Maar dat komt. Ja. Hey, Stef Banstra, ik zei net bij de uitzending, dat heeft jij ook goed gedaan. Even een paar dagen er lekker tussenuit.
2: Ja, altijd.
0: Vorige zeker. Week. Ik ga er volgende week even tussenuit.
2: Waar ga je naartoe?
3: Nee, niet komende week, maar dan.
0: Nee, dat bedoel ik. Dus volgende week. Ja, ik ga volgende week eerst. Ik ga 2 dagen naar Liverpool. Volgende week vrijdag en zaterdag.
1: Keihard.
0: Dus daar ga ik naartoe.
1: En dan, met wie?
0: Met Joost, met een maatje van mij.
1: Wat leuk.
0: Ik ga naar Everton tegen Chelsea.
2: Zo, leuk.
0: Dus dat is wel heel leuk. Maar die week daarna moet ik chauffeur spelen voor het voetbalkamp van mijn zoons. Dus dat is wel heel grappig. Dat is wel echt leuk. Maar goed, dat allemaal later meer.
1: Ja.
0: Ik zie het aan jou. Jij hebt een goede kleur op je kop, goede energie. Dus ik wilde even zeggen, ga er af en toe even een paar dagen uit. Dat is goed voor je.
2: Zeker. Ja.
0: Nou, lekker. Oké, jongens, 1:30.
4: NOS op 3.
0: Gaan we met de middagshow en het allerlaatste nieuws. NOS op 3, hier is niemand minder dan Stef Banstra.
5: Goedenavond. De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel hebben het contract met vervoersbedrijf EBS vroegtijdig opgezegd. Die zou eigenlijk nog een kleine 10 jaar, dus dat zijn de streekbussen in die 3 provincies rondrijden. Maar het wordt nu 3 jaar. EBS draait namelijk enorme verliezen en de 3 provincies moeten al zelf miljoenen euro's bijleggen al jarenlang. Gelderland, Flevoland en Overijssel gaan nu op zoek naar een andere busvervoerder die het over 3 jaar gaat overnemen. Het kabinet wil op een bijzondere manier de haven van Rotterdam van het stikstofvlot afkrijgen. Ja, nu kunnen bedrijven daar nog niet uitbreiden vanwege de milieuregels. En volgens politiek verslaggever Wilco Boom zit de oplossing in konijnen.
6: De inzet van konijnen is maar een onderdeeltje van een omvangrijk plan om het natuurherstel in de haven en een groot gebied daaromheen te stimuleren. En als dat natuurherstel lukt en de uitstoot van stikstof wordt voldoende gecompenseerd, ja, dan kunnen er dus weer vergunningen komen voor nieuwe economische activiteiten in de haven.
5: Ja, en de Rotterdamse haven zet zelf in op schonere schepen en ook meer gebruik van elektriciteit.
0: Oké.
5: En geen Eiffeltoren, maar de kerk van Grollo. Ja, voor 2 VBO-klassen uit Oud-Beierland in Zuid-Holland is een schoolreisje op het allerlaatste moment toch flink omgegooid. De middelbare school wilde geen enkel risico nemen vanwege de onrust en gewelddadige protesten in Frankrijk, hoorde RTL Nieuws.
7: Bij een paar zijn er echt tranen gevloeid.
0: Ja,
7: die vonden het echt heel erg jammer. En toen dacht ik, nou, dan gaan we lekker naar Drenthe.
5: Ja, maar deze Frankrijk-kenner snapte echt geen bal van dat de middelbare school een streep door dat tripje heeft gezet.
8: Het is alsof je leerlingen hebt beloofd om naar een Michelin-restaurant te gaan en dan uiteindelijk eindig je bij de VEBO.
5: Ja, maar ja, waarom moet je ook naar Parijs met de klas als Grollo ook genoeg parels heeft?
0: Toch.
5: Vertelt deze stadsgids.
9: Ja, nou, één daarvan is deze kerk natuurlijk.
3: Van de Eiffeltoren van Grollo.
9: Als je wilt, kun je dat zo zeggen, ja.
7: Wat ik nu al gehoord heb, is dat kinderen zeggen, mevrouw, dit is helemaal top. Ontzettend dankbaar, heel blij.
3: Eigenlijk veel leuker dan Parijs.
7: Ik denk heel misschien wel.
5: Ja, de school zei leerlingen niet in gevaar te willen brengen, omdat de protesten in Frankrijk toch wel gewelddadig verlopen.
0: Johan Derks.
3: Ja, bedoel ik.
0: Johan Derks. Een
3: soort Moulin Rouge is dat.
0: Natuurlijk. Ja. Een soort Mona Lisa met glimlach.
1: Ja.
0: Het weer, Stef.
5: Ja, vanavond bewolkt met nog kans op een bui. Morgen opnieuw regenachtig. Vooral in het midden en westen veel regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden.
0: Lekker weekend, gozer. Dankjewel voor deze week. Yo. En geniet ervan. Nel, waar staat het vast?
10: Ik heb nog 2 lange files voor je. De A2 Eindhoven Utrecht voor knooppunt Empel 18 minuten. En de A50 Eindhoven Arnhem voor knooppunt Bankhoef 16 minuten.
0: Oké, jongens. Mick van Wely, binnen nu een paar tellen binnen. Blijf erbij.
11: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: Eend in L.A. Ik weet nog heel dat ik op Lowlands liep en dat we daar een paar podcasts moesten opnemen op vrijdagmiddag. En dat er zo'n hele sensatie verschoof naar een van die tenten. Van ja, Adela staat daar. Ik denk, Adela, wat de fuck? Dit klinkt een beetje als de eigenaresse van de fanclub van Jan Smit, weet je wel. Waar gaat dit over? Maar dat is dus dit fenomeen. Gaat ontzettend lekker. Eend in L.A. hoorde je voorbij komen. Bij de bijna nummer 1 middagshow met aan de microfoon. En ik vind het leuk dat hij er is. Het is nu al gezellig. Laat je horen voor misdaadverslaggever Mick van Wely. Mick, sinds jaar en dag misdaadverslaggever. Lang gedaan voor de Telegraaf. Inmiddels op de befaamde eigen benen. Je had pas een belletje bij ons in de show. Dat was zo leuk. En je kon er, nou ja, dat kun je al sinds jaar en dag goed over vertellen. Maar je hebt je eigen platform.
1: Ja.
0: En een eigen misdaadplatform, dat doet me altijd denken aan die gast die dood is geschoten bij Boccaccio.
1: Oh, ja. Gods Flinders Crime.
0: Ja,

0: Binnenspijn, ja. Weet je wel. Hoe heet hij ook alweer?
1: Martin Kok.
2: Ja, Martin Kok. Bommerino onder de auto.
1: Nou, ik zal nooit vergeten. Het is natuurlijk echt verschrikkelijk triest. Het was een hele rare gast, maar hij is gewoon echt als... Op een verschrikkelijke manier is hij afgemaakt. Gewoon. Anders kan ik het niet zeggen. Maar ik weet dan wel dat op een gegeven moment... was een aanslag probeerden ze op hem te plegen. En er was een bom onder zijn auto geplaatst.
2: Ja, ja.
1: En ik zat thuis op de bank. En Martin belde heel vaak. Heel vaak was het onzin. Weet je.
2: Want hij was een oude topcrimineel.
1: Hij was een oude klomp. Ja. Veroordeeld voor moord ook of doodslag.
2: Ja.
1: Dus s'avonds belt hij op. Martin, er zit een bom onder mijn auto. En ging hij op straat liggen, zichzelf filmen.
2: Ja.
1: En ik zeg, Martin, het is gewoon een boterhamdoos, joh, weet je wel.
2: Sorry.
1: Maar later bleek dat het gewoon echt een Semtex-bom te zijn. Dat was wel heftig. En hij nodigde me een keer uit om te gaan eten in Amsterdam aan het water. En ik zat met hem te eten. En toen later dacht ik, potverdorie, er zal me net een auto zijn gestopt. En ze gaan even sproeien, weet je wel.
2: Ja, was
1: wel
2: als hij sproeien met de mitrailleur.
1: Ja, hij was wel. Maar terugkomend op Crime Station. Ja, we hebben dus een platform.
2: Precies.
1: Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als Poe Crime.
2: Ja.
1: Ze hebben het gewoon gejat van ons.
2: Ja.
1: En,
2: nee, maar dat doen wij altijd met goede ideeën, hoor.
1: Ja, dat heb ik, ja.
2: Dit is ook zeg maar de soort de Flully en Verginkel van 2026. Dat was dit radioprogramma. Ja, maar we doen het gewoon rond het schelen, weet je. Ja. We zitten er nog steeds.
1: Nee, ik doe dat samen met een compagnon van mij. En we maken, het is een platform waar we artikelen schrijven, video's. Video maken is natuurlijk wel heel duur, dus dat is best wel lastig.
2: Ja.
1: Podcasts maken we, speerpunten hebben, jeugdcriminaliteit, kunstroven, grote roven. Dat vind ik wel een leukste aspect van het vak.
2: Ja.
1: En cold cases, dat...
3: Wat is er smikkelen aan grote roven?
1: Nou... Weet je, eigenlijk vroeger had het vak misdaadjournalistiek nog wel wat romantisch. In de zin van, weet je wel, een grote boef, kon je nog wel goed mee praten, kon je nog zaken doen. Een mooie goed gepleegde roof, zoals de diamantroof op Schiphol voor 80 miljoen, waar geen schoten vallen. Dat is nog wel iets.
2: Had iets charmants.
1: Dat mag je niet zeggen.
2: Nee, maar ik wel.
1: Tuurlijk.
3: Het is gewoon, bedoel je een beetje The Ocean's Eleven, toch? Een beetje dat gevoel.
2: Precies.
1: Nou, ja. En op een gegeven moment ben ik me daarin gaan specialiseren. Dus toen heb ik veel geschreven. Dus ik schrijf veel over kunstroven, museumroven, juwelenroven, de TFAF-beurs.
2: Ja,
1: dat is ook, toen ben ik voor SBS ben ik naar Montenegro gegaan. Heb ik een van de oprichters van een Pink Panther-bende geïnterviewd.
2: Dus heb ik gezien,
1: Dat was heel leuk. Ja, dat heeft nog wel iets leuks gewoon. Dat zijn slimme gasten. Ik bedoel, hoe gaaf is het? Nou, gaaf. Ik heb soms mensen weer heel boos. Maar dat je ergens naar binnen gaat en binnen 3 minuten eruit. En zonder een schot te lossen. Dit is gewoon slim. Goed voorbereid, weet je wel. En dus dat hele segment vind ik wel
2: aardig. Maar dit is gewoon qua video het beste idee voor je platform. Om dit te gewoon gaan vloggen. Dan gaan we samen zo kraak zetten.
3: Ja.
2: Dan gaan we voor. Hoe heet het platform?
1: Crime Station.
2: Crime Station, heel goed. We zijn ondertussen ook live op TikTok. Kom erbij. Barend en Benner, 3.

0: collega Mick van Wely. We zijn onderweg. Maar vooral eigenaar van het crime-platform Crime Station. Echt leuk en interessant om het te lezen. Ik heb het de laatste dagen gedaan. En cool, je ziet daar veel interessante dingen als je voorliefde hebt voor crime. En dat heb je, want crime is meer dan hot op dit moment. Het is bijzonder groot en dat heeft natuurlijk ook een minder leuke reden, omdat het zo aanwezig is in de samenleving. Maar het wordt veel gecheckt en veel gevolgd. Was er nou, zei je nou nog iets over een boek voordat we dat... Ik wilde wel dat je dat boek even kan pluggen op de radio. Ja. Daar kunnen we nog even door op TikTok over Bolle Jors. Daar waren we namelijk over bezig.
1: Nou, ja. Ja,
0: maar je hebt een boek te pluggen.
2: Ik ben echt zo'n ontzettende sukkel, want ik had er speciaal een paar boeken meegenomen om te verloten. Ik heb een boek geschreven over kunstroven en grote roven.
1: Want ik las ook dat op jou zei dat het een uniek boek van Salvador Dalí is gestolen.
2: Klopt, dat gaan we straks nog over hebben. Oh. Dat is een hele leuke. Okay. Maar ik heb dus drie boeken alleen niet meegenomen nu fysiek, maar ik wil drie boeken verloten voor luisteraars.
3: Dat scheelt onze postzegel, want dan mag jij ze opsturen.
1: Je hebt ze niet meegenomen, want ze zijn net gestolen.
2: Ze lagen onder die Dalí. Nee, maar ze liggen thuis, ik kom ze graag langsbrengen, maar ik
0: hoop
2: drie verloot voor luisteraars.
1: Nou, leuk.
2: Als ze aangeven wat ik erin zet, dan krabbel ik er iets in.
3: Oh, dat is leuk. Dus dan
0: maar jongens, wat moet. Wacht heel even, app gewoon het woord boek, dan fixen wij de rest. Nog even, want de gemeente door elkaar heen plaatst dat weer door je heen te tetteren. Waar gaan die boeken over?
2: Ja, het boek gaat over de grootste rover waar ik in de afgelopen 10 jaar heb gewerkt. Dus die goudroof, die gouden helm in Drenthe. De diamantroof op Schiphol, 80 mil. Daar komt trouwens een waanzinnige documentaire eind dit jaar bij een streamer. Meer mocht ik niet vertellen.
0: Lekker.
2: Maar het gaat vierdelig over de diamantroof.
3: Cool. Geweldig verhalen.
0: Cool.
2: Nou, en eigenlijk over grote roven, schilderijen roven en dat soort zaken.
0: En het boek van Dalí dus.
2: En het boek van, het boek van Dalí. Nou,
0: oké, daar gaan we het over hebben op de TikTok. Heb nu het woord boek naar de NPO luister. Zometeen de Voice of the Generation. Wij zijn er sowieso maandag weer. En nog even live op TikTok. @Barend en Benner.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers. Praxis.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week. Waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.

0: veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
2: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Ik ook niet.
4: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
4: Direct door. Allianz Direct.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35.

0: Meteen van start met kaarten voor Vrouwtje. Hoe je die wint, vertel ik je zo. Dus krijg je het nieuws, het is 7 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM.
5: Ster.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Dit bericht is voor...
10: Everybody.
9: De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
10: Oops,
9: hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
14: Domino's.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
21: 3FM.
22: BNN Vara.
21: Andres Odijk.
0: Ah, ik wil niet gelijk beginnen met schelden, maar godsamme. Wat gaat dit een mooie avond worden? Ik heb hier zoveel mooie kaarten voor je liggen. En ook de allerbeste muziek. Wat dacht je van The Opposite?

0: Als ik zeg, ik mis alleen al de kerstbellen. En dan past dit toch zo in een film, weet je wel. De film bijvoorbeeld The Christmas Office of dat soort shit.
1: Zit hij weer. Denkt hij dat hij nog steeds relevant is en dat hij ooit die radioprijs heeft gewonnen? Nou ja, vanavond toch maar even luisteren, denk ik.
0: 3FM. Jeff Mayle. Die maakt Baby Doll, wat mij betreft echt mega hitwaardig, supergoed liedje. En vanavond wordt het sowieso jouw avond. En ik hoop echt dat je nog wat restante energie over hebt. Want de laatste tickets, de laatste twee tickets heb ik hier liggen. Voor het exclusieve optreden van Vrouwtje. Ze gaat haar nieuwe album aan je laten horen. Dat doet ze aanstaande zondag. Jij bent uitgenodigd. Het enige wat je hoeft te doen is te wachten op het 3FM ticketalarm. Als die afgaat, laat me dan weten waarom jij erheen moet. Het alarm gaat af binnen, nou, laten we zeggen, nu en een aflevering van The Gentleman.

0: Uit de tijd dat Hives nog wel leuk was. Flo Rida en Club Can Handle Me.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Amaikes. Ja, ik ben fan. Ik ben fan. En jij straks ook. En kijk, het ding is, Nederland en België gaan steeds meer samen, toch? Dat zie je met tv-programma's als X on the Beach, maar ook al die BN'er-programma's. Allemaal Nederlanders en Belgen. Daar kijk ik eigenlijk niet echt naar, dus ik weet niet of dat scoort. Ik luister wel naar muziek en ik hoop dat dit jouw hart kan bereiken. Het is namelijk een Nederlands-Belgische samenwerking, namelijk de band Wies met Mathieu Terrein. En hij is de frontman, de zanger van Bazaar. En je hoort wel heel erg nog beide identiteiten in die tune. En daarom vind ik hem denk ik zo hard.

Mooi man, liedje heet Opnieuw. Komt van Wies en Mathieu Terijn. Het gaat over dat je niet moet opgeven. Dat je dingen opnieuw moet proberen. Wie valt moet ook weer opstaan. Dat doet me heel erg denken aan een periode dat ik solliciteerde. Ik solliciteerde bij een ander radiostation voordat ik bij 3FM kwam werken. Zal ik gewoon zeggen welke het was? Ja, fuck it. Ik solliciteerde bij Phonix. En dat is een hip-hop radiozender. En ik mocht daar op gesprek komen. En ik was hartstikke zenuwachtig. Ik was vet jong. Ik was echt iets van 18 of zo. En ik werd daar zo ongelooflijk hard afgewezen op dat gesprek. Niet omdat ze mijn radio slecht vonden, maar omdat ze zeiden, je bent niet straat genoeg. Toen heb ik het een jaar later opnieuw geprobeerd bij 3FM. En moet je kijken waar we nu zitten. Dus ja, ik weet niet. Ik voel die line gewoon wel heel erg. Het is de avondshow, de enige plek waar je na je lange werkdag nog wel even wil inklokken. Stuur me eventjes, yeah! Het is donderdag, zet ik je op aanwezig en waar je kans op maakt, vertel ik je straks.

0: Mocht je ergens als huistuin- en keuken-dj op een feestje moeten draaien dit weekend, en de dansvloer is gewoon leger dan de schoolgebouwen in Oekraïne, dan moet je deze even aanknallen. Your music sounds better with you. Stardust, die doet het altijd goed.
1: Andres Oudijk.
0: De avondshow is de enige plek waar je na een lange werkdag nog heel even wil inklokken. Zet jezelf even op aanwezig. Dat doe je door te sturen. Ja, yeah, het is donderdag. Dan zet ik je namelijk op deze lijst. Dat is de avondstreak.
1: Andres avondstreak.
0: En hoe vaker je luistert in de maand, hoe groter de kans op een pot zelfgemaakte sambal Oudijk. Dat kun je nergens winnen. Je kunt het ook niet kopen. Alleen in dit radioprogramma is het te krijgen. Dus ja, zorg even dat je op aanwezig staat. Zo is daar bijvoorbeeld vanavond aanwezig niemand minder dan Mark. Goedenavond.
2: Nee, goedenavond.
0: Mark, ja. Jij gaat een topavond hebben, denk ik. Waar ga jij naartoe?
2: Ja, ik ben aanwezig, maar niet voor heel lang meer.
0: Nee.
2: Ik sta nu in het parkeergarage van de Tivoli 013, of zo heet die parkeergarage van de 013, in Tilburg. Ik ga naar IJsland zometeen.
0: Oh my god! Dat zijn Sef, dat is Abel, dat is Faisal samen. Het beste trio wat je kan krijgen. Waarom wil jij zo graag naar IJsland?
2: Ja, waarom niet eigenlijk? Het zijn gewoon keiharde shows. Sowieso, die muziek is te gek. Bijna poëtisch van Sef, het rebelse van Abel. En dan, ik weet niet waar Faisal zijn muziekbibliotheek heeft, maar alles wat hij te pakken kan krijgen zit erin.
0: Ja, lekker. Je hebt het echt mooier omschreven dan ik het gemiddelde radio-dj hoor zeggen. Dat doe je goed, Mark. Ik zet je op aanwezig, dat bij deze. Ja, yes. En kijk, ik ga je ook nog iets vertellen. Daar heb jij dan misschien nu niks meer aan. Maar vanaf maandag in dit radioprogramma te winnen.
2: Kaartjes
0: voor IJsland. Maar dan kan jij ons laten weten hoe de show geweest is, oké? Als soort ambassadeur.
2: Ja, nou ja, je mag me bellen.
0: Dat is goed, Mark. Ik wens jou heel veel plezier.
2: Ja, jullie ook. Fijne avond.

0: Ja, toch is alles wat die gozer maakt goed. Jorde Samber en Back to Friends.
1: Ga met BFM
2: naar Vrouwtje.
0: Ah, dit is je laatste kans om op mijn kosten aanstaande zondag je plannen te kunnen cancelen. Dat je tegen je schoonvader zegt: ja, sorry, maar ik kan echt niet mee gaan steengrillen. Want je gaat naar Vrouwtje. Ze gaat haar hele album spelen. Dat doet ze in de Melkweg, helemaal nieuw. Ze gaat die liedjes voor het eerst live horen. Jij bent uitgenodigd. En als je nu denkt:
3: kutzooi,
0: ik moet nog kaarten bemachtigen, dat gaat vanavond gebeuren. Het 3FM ticketalarm gaat af. Hoor je die? Laat me dan zo snel mogelijk weten waarom jij daar naartoe moet. Dat kan allemaal via de app van de NPO Luister. Nou, hoe laat gaat dan dat ticketalarm af? Wat kun je nog doen? Stel, je moet nu nog een hele berg was wegwerken. Dan ga je het nog wel redden.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

Ja, zij is toch wel echt de allergrootste eendagsvlieg van de wereld. Laten we heel eerlijk zijn, ja. Noem mij nu een andere tune van Carly Rae Jepsen. Maar wat is die chill, hè, om weer eens voorbij te horen komen. Yo, de Call Me Maybe in de avondshow. Andres hier met zometeen Bente, haar nieuwste liedje. Hoe die gaat, hoor je na Tempers.

Nieuwe tune van Bent, mooi man. Elke keer weer hoe zij dat delivered met haar hele eigen sound. Parachute in de avondshow. Ik vind het vervelend om dit te moeten zeggen. Maar je weet dat je me altijd kan bereiken in de luisterapp. Ik wil graag een eerlijk gesprek met je voeren. En daarom ga ik tegen Sjoerd zeggen. Sjoerd, je bent nog op tijd. Dus denk niet dat het te laat is, maar wees wel gefocust. Kutzooi. Heeft alles te maken met zo'n oud en nieuw moment. Ken je dat? Weet je wel dat je dan de champagne al te vroeg hebt ontkurkt. Dat het aftellen helemaal verkeerd gaat. Dat je eigenlijk al veel te dronken bent. Sjoerd die appt. Het ticketalarm is al geweest, hè? Of niet, voor vrouwtje? Nee, Sjoerd, je bent nog ruim op tijd. Hoe laat die af?

0: verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Nu 2 merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more from Extra.
2: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Nu bij Dirk, Unox soep in blik, 800 milliliter, €2,49.
13: 3FM. Oké, nu wordt het spannend. Binnen nu en 15 minuten gaat de ticketalarm af voor kaarten voor Vrouwtje. Zorg dat je wakker bent, zorg dat je me appt waarom jij erheen moet... en wie weet sta jij zondag in Paradiso. Eerst krijg je het nieuws, het is 1:08.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in... voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden... De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
15: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed.
16: So that is a victory for Andrew Mountbatten-Windsor at this point in the legal proceedings.
14: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
18: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
19: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor word ik snel geholpen.
21: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
24: 3FM.
25: Andres Oudijk.
13: Zometeen jouw kans op kaarten voor Vrouwtje in de Melkweg. Je maakt kans als je een ticketalarm hoort en die gaat af binnen nu en 5 minuten.

0: ik graag mee zou nemen naar vrouwtje.
1: Waarom ben je trots op je vriendin?
0: Nou, ze doet het gewoon heel erg goed. Ze gaat naar school, HBO. En het is gewoon mijn vriendinnetje. Ik ben er heel trots op.
1: Ja, wat mooi dat je dat wilde delen.
0: Ja, zeker.
1: Hey, en Anna, hoe leuk zou het zijn als jullie naar vrouwtje gaan zondag?
0: Woe, yes! Oh, tof, dankjewel.
1: Jullie gaan er gewoon naartoe, je gaat al die liedjes voor het eerst live horen. Hoeveel zin heb je daarin?
0: Oeh, ja, echt heel vet.
1: Nou, dit is toch even een heerlijk begin van het weekend zo, of niet?
0: Zeker, dankjewel.

0: Oh, zo spannend. Want wat is dit een goed liedje? Wat heeft ze een album gedeliverd?
1: Ga met BFM
2: naar Vrouwtje.
0: Geen rem hoorde je in de avondshow en daarvoor ging natuurlijk het ticketalarm af. Jouw cue om mij te laten weten waarom jij erheen moet naar de Melkweg. Besef hoe groot de Melkweg. Daar gaat ze namelijk vrijdag voor het eerst optreden om alle nieuwe liedjes aan je te laten horen. Het enige wat jij nog even moet doen is die kaarten winnen. En dat zou zomaar eens kunnen als je telefoon overgaat. Dankjewel voor het gebruiken van de NPO Luister app. Ik snap dat dit een spannend moment is, zelfs met je eindexamens. Stress. Zweet.
3: Hallo, met Anne.
0: Dag, Anne. Je neemt heel verbaasd de telefoon op. Verwacht je geen belletje?
3: Nou, ik wist het niet zeker of het ging lukken.
0: Anne, je spreekt met Andres van 3FM.
3: Hallo Andres, met Anne.
0: Jij stuurt naar de luisterapp, dubbele punt. Hallo?
3: Hallo?
0: Wat stuur jij naar de luisterapp?
3: Oh, dat ik een drukke werkweek heb gehad en dat ik graag wil laten weten dat ik heel erg trots ben op mijn vriendin.

Imagine Dragons maakt de Radioactive. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Hey, inkakken, dat doen we in onze eigen tijd. Zullen we dansen? Het is donderdagavond. Op nieuwe muziek van

Sammy Virgie. Body Can Swim, ze maken I Could Be Madonna. Ja, weet je wat het voor mij zou zijn? Het zijn meerdere dingen hoor. Denk even mee, want ik weet sowieso dat er bij jou ook gelijk dingen door je hoofd spoken. Roken. Gadver. Roken is bij mij toch zo'n ongelofelijke no-go. Wat zijn dingen die je op een date absoluut niet voorbij wil zien komen? Ik ga dit weekend maar weer eens proberen. Ik ga mezelf weer wagen in de wondere wereld van het daten. Weet je wel, van oké, en wat doe jij dan? En wat voor karakter heb jij? En nou, allemaal van die standaard vragen die je dan doet om het gesprek een beetje draaiende te houden. Om die last weer op je schouders te nemen. En toen dacht ik, ik heb het een tijdje niet gedaan. Dus toen dacht ik, wat zou ik nou echt irritant vinden als iemand zou doen op een eerste date? Welke dingen schieten er bij jou doorheen? Laat even weten in de luister-app, want ik weet sowieso dat je ook van die no-go's hebt. Ik heb iets ontdekt en dit hoeft voor mij absoluut niet op een eerste date. Als je dit doet, ben ik echt Lusugala Chan. Waar ik het over heb, hoor je na muziek van Shanna Spyro.

0: Wat hebben jij en ik toch een lol van het nieuwe album van Nothing But Thieves. Wat hebben ze toch goede tracks gebouwd. Dit is daar een voorbeeld van. Je hoorde Number 5 in de avondshow van 3FM. Oh ja, ik ga mezelf er maar weer eens aan wagen dit weekend, weet je wel. Ik ben ook niet iemand die gemaakt is om in zijn eentje te sterven. Ik ben ook gemaakt om liefde te delen, denk ik. Alleen ik ben er nog niet zo goed in gebleken. Maar ik ga mezelf maar weer eens een date opslingeren. Aanstaande zaterdag of zondag. Moet nog even kijken. Gewoon even iets leuks doen met iemand. En zo kom ik een beetje op het gesprek wat ik met je wil voeren over no-go's op een date. Wat vind jij nou echt vreselijk? Waar haal jij echt zo het liefst je neus voor op? Wat brengt jou echt weer sneller thuis dan dat je op die date was? Jane in de luisterapp, ze zegt als de date in een restaurant is en dan brutaal gaat doen tegen de werknemers daar, dat vind ik echt een zieke red flag. Nou, Jane, dat snap ik wel. Komt godverdomme mijn koffie nog of wat? Nee, dat kan je niet zeggen, toch? Als iemand dat doet, zou ik ook weg zijn. Ik zal je zo meteen vertellen wat voor mij echt een enorme afknapper is. Eerst ga ik even naar Rita. Rita, goedenavond.
1: Goedenavond, verschrikkelijk.
0: Zo, dus wat vind je nou eigenlijk irritant?
1: Nou ja, dat die tong dan in de weg zit en dat slissige. Oh, nee, ik krijg kriebels.
0: Dus als iemand op een date slist, dan word jij helemaal gek.
1: Nou, op televisie al.
0: Maar Rita, kijk, iemand doet dat niet expres. En slissen zegt ook niet zo heel veel over zijn of haar karakter, toch?
1: Nee, zeker niet. Nee, maar ja, ergens gaat er bij mij de kriebels. En daar kan je dan niet tegenhouden. En ik kan ook alleen maar daar naar kijken en luisteren. Mm-hmm. En dan haak ik af.
0: Ja, ik zit even te denken, wie slist er nou echt heel erg in Nederland?
1: Oh, je hebt, er is zo'n politiek verslaggever die nog wel eens bij VI zit. Die slist heel erg.
0: Wouter
1: van de Telegraaf.
0: Ja, Wouter de Winter.
1: Wouter de Winter, ja, verschrikkelijk. Ja, en ik vind hem wel heel leuk. Maar ik vind het echt, dan haak ik af als hij te lang praat.
0: Dus het maakt niet uit of hij nou een miljoen op de bank heeft of een lul van 4 meter. Als hij slist, dan is het klaar.
1: Dan is het gewoon klaar, ja. Dan is het afgelopen.
0: Nou ja, Rita, dan hang ik toch maar op vanavond. Ik zou je ook mijn allergrootste red flag geven op een date. Weet je wat voor mij echt een no-go is? Als je dus gezellig bij een cafeetje gaat zitten samen, het zonnetje schijnt, je zit aan een tafel, je kijkt elkaar een beetje in de ogen en de ober komt langs. En die vraagt, wat wil je drinken? En dan zeg jij, nou, ik wil wel een lekkere afwegen blond. En dan zegt zij, doe mij maar een 0.0. Ja, sorry hoor, maar daar krijg je toch zo'n ongelooflijk slappe zak van. Ik vind het echt een afknapper als iemand zegt op een date dat zij niet drinkt. Dat is toch ongezellig, want ja, dan zit jij al met dat biertje. Ga je dan nog tegen die ober zeggen, nee, mag ik dan ook een 0.0? Dat zou echt bij mijn levensstijl en bij mijn interessegebied zou dat zo niet passen. Ja goed, tenzij dat je afspreekt op een dinsdagochtend om 11 uur. Dan vind ik het een ander verhaal, weet je wel. Maar als je gewoon om 4 uur zit in de stad en iemand zegt ik drink niet, ja kom op man. Ik ben toch geen almond dad, snap je? We hebben afgesproken in een wijnbar, dus overigens maak ik me nog niet heel veel zorgen.

vind het zo'n mooie track met die lage stem. You're the Kingfisher en How Lonely. Ik ben bij 3FM. Het is de avondshow in full effect. Ik heb zo meteen een shirt uit voor je van Jungle by Night. En van Seth. Superplaat, kan je helemaal los op gaan. Maar ik wil eerst even tegen je zeggen. Ik ga straks bekendmaken wie er aanstaande maandag de gast is. Dat is echt, nee, maar dat is leuk. Want maandag hebben we altijd gasten in het radioprogramma. Dat kunnen boys, girls of goons zijn waar ik gewoon meer over wil weten. Mensen die jij sowieso ook in je tijdlijn voorbij hebt zien komen. Ik ga zo meteen maar eens even bellen met de man, dan wel vrouw, die aanstaande maandag aanschuift. Wie dat is, hoor je na Michi.

0: DJ Goya Michiko. Andres Odijk. Aanstaande maandag, dan hoor je in dit radioprogramma een interessante gast. Die schuift lekker aan, een uurtje mee kletsen. En daarna gaan we nog even afteren op TikTok. Dat heet dan weer Afteren met Andres. Wie dat is? Nou, deze guy die acteert. Hij heeft de soundtrack gemaakt voor een film die je misschien hebt gezien. De Tata's 2. Hij zat, jawel, 1 aflevering in De Slimste Mens. En hij doet mee aan het programma Wolven. Zijn naam is niemand minder dan Jan van Overheem. Oftewel, Jantje! Goedenavond, jongen.
1: Hey, een hele goede avond.
0: Hallo. Moet ik eigenlijk zeggen, Jantje?
2: Hey, ik wil dat niemand je meer gewoon Jantje noemt. Vanaf nu is het gewoon Jantje.
0: Dat dekt beter de lading, toch?
1: Dat dekt inderdaad de lading, ja, ja. Zeker. Dat heb ik vaak om mijn ogen gekregen.
0: Shout-out naar Rot, joh. Ja, hey, Jan, leuk dat je langskomt maandag. Jij hebt namelijk iets wat ik niet heb. Jij hebt een sowieso veel talent, maar je hebt ook een tune gemaakt en zeg maar, ik had gewild dat

0: Ik vind het zo'n dikke tune. Wat heeft deze tune allemaal aan het rollen gebracht voor jou?
1: Thanks man. Ja, sowieso. Veel, ja, gewoon sowieso veel optredens, veel studentico's, guys die om je nek komen hangen. Dat is allemaal sowieso altijd gezellig, maar shows eigenlijk in principe.
0: Wat is iets wat je on top of mind hebt, wat je in zo'n studentenwereld hebt meegemaakt daar?
1: Vaak zeg maar na een show, dan kom je terug naar je kleedkamer en dan zijn daar gewoon random studenten. Ze zijn er gewoon aan het chillen, die daar helemaal niet mogen zijn, zeg maar. Dus dan chill je gewoon met ze, maar dan krijg je wel echt de lijfste gesprekken, want zij hebben gewoon 27 bier achter te kiezen. En dan zie je gewoon zo'n guy met een stropdas en een jasje half over zijn schouders gewoon. Maar wat doe jij, wie ben jij dan eigenlijk? Wat doe jij hier eigenlijk? En ik zo... ik heb hier net opgetreden, man. Oh, en waarvan kan ik dat dan kennen? Of, want ik heb niet gezien namelijk. Ik check dat niet. En ik dat soort shit. En dan tijdens het gesprek doet hij opeens het raam open en trekt zijn broek naar beneden. Gaat hij gewoon uit het raam pissen, zeg maar van 5 hoog. Maar vertel even, wie ben jij dan precies? Gewoon terwijl hij aan het pissen is.
0: Bro, ik zeg je eerlijk, dat is toch ook wel disrespect eigenlijk. Ik vind het heel grappig, maar het is ook disrespect.
1: Dus lijf, het is inderdaad zware disrespect. Maar ik vind het, de grappigheid overwint het van de disrespect.
0: Ja, we gaan hier maandag veel over verder kletsen. Daarna gaan we ook nog even afteren.
1: Ja.
0: En ja, ik moet altijd even één ding weten. Wat kan ik dan voor je halen qua drinken? Nou, jouw kennende absint. Maar...
1: Nagellak remover.
0: Ja. Jij zet de alcohol nog uit een deodorantstick.
1: Nee, ik vind eigenlijk de allerbeste bieren die er is, vind ik een Hertog Jan. Sommige

goed liedje. Shirt uit hoor je bij 3FM. Zometeen bepaal jij of er drum en bass op de radio komt. Drum en bass donderdag, ja of nee? Jij bepaalt zo direct.

0: Frequencies, Live It All. Ik zie Jasper Leijden hier al gezellig binnenkomen.
1: Hallo.
0: Volgens mij wordt het een mooie avond.
1: Nou, 100%.
0: Oké, dan gaan we zo meteen weer verder kletsen.
1: Zeker.
0: Nu is het aan jou. Ik ga je 20 seconden geven. Dan zet ik de telefoonlijnen aan. 09091336. Wil je drum en bass horen, ja of nee? Kijk, ik ben groot liefhebber van het genre. Ik hou er echt van. Maar er zijn ook veel mensen, misschien ben jij er ook wel eentje van, die zegt, nou, ik vind het moeilijk. Het is een beetje te veel bliep, blap, blip, blo. Het is voor de gamers. Dat vind ik zo jammer. Maar ik ben Odijk, geen Orban. Dus ik overleg het graag met je. Ik zet nu de telefoonlijnen aan. Je krijgt 20 seconden om te bellen. Als er niemand belt, dan knalt het er gewoon op. Ook als je het wel wil, moet je even bellen. 09091336. Zet het telefoonnummer. Ga ik zo meteen even verder kletsen met wat je zo meteen hoort. En kan ontdekken in 3 voor 12 radio met Jasper. Je hebt een drukke dag gehad, hè?
1: Ja, zeker. Heel veel leuke dingen.
0: Ja. Ja. Oeh, nou, de 20 seconden zijn om. Er is niet gebeld. Ja, ik ga het gewoon...

0: Ja, je moet niet slapen op drum en bass, weet je wel. Ja, ik roep het al jaren en ik snap dat je denkt, het is wat heftig, het is wat moeilijk, maar je moet dan eigenlijk een keer naar Engeland. Daar is het zo groot, je hoort het ook in die stem van Era. Samen met Friction, Lead Them, een nieuwe tune die ik je even wil laten horen. Zometeen, Jasper Leijdens met 3 voor 12.
1: Hallo.
0: Jasper, je hebt een drukke dag gehad. Je komt hier net binnen en je zegt, ik ga iets illegaals doen.
1: Ja, ja. Is het illegaal als je iets gekocht hebt?
0: Ja, het liedje is in principe nog niet uit, toch?
1: Nee, ja, dat is waar. Maar kijk, als ik hier in mijn tasje kijk, heb ik hier een vinylsingel.
0: Ja.
1: Met daarop iets wat volgende week vrijdag pas uitkomt.
0: Oh.
1: Wat staat hierop?
0: Where is Gone with Rosalía? Wat heb jij in je hand, Jasper Leijdens?
1: Ja, ik heb hier de exclusieve vinylsingel van Fontaines D.C. en Rosalía.
0: Ah, maar dit is lijp, jongen. Fontaines, weet je wel, de band uit Ierland?
1: Exact, van Marianne, van Starburster, van
0: Favorite.
1: Al hun albums tot nu toe.
0: Boys in the Badlands.
1: Ze komen met Dopamine Chamber, het nieuwe album. En het grootste nieuws van dit jaar is dat ze voor het eerst een collab hebben. En ik heb...
0: Maar hoe heb je dat gejat uit een kluis van een platenmaatschappij? Wat heb je gedaan, joh?
1: Was het maar zo. Ik heb €15 betaald voor één liedje. Maar ja, hey, we hebben hem wel.
0: En die ga je zo meteen draaien op de radio.
1: Ja, er staat inmiddels een fucking platenspeler naast jou, Andres.
0: Oh, is dat een platenspeler?
1: Ja.
0: Joh, wat dik. Hoe laat gaan we dat ongeveer horen?
1: Tussen 9 en 11 er.
2: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
3: Download de NPO Luister app.
2: Of ga naar 3FM.nl.
3: 3FM.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek.
7: Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld.
16: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
18: 3FM. Ja, hallo, het is 9 uur, het is donderdagavond. Je luistert bijna naar 3 voor 12 radio. Met binnen nu en 2 minuten de nieuwe van Chase & Status.
19: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
20: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
19: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
18: Zet je schrap voor nog meer drum en bass, want zometeen Chase & Status samen met Little Sims. 3FM.
21: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Wat zeg ik?
23: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
24: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF, tegen kanker, voor het leven.
25: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
26: Shape the future with confidence. EY.
27: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
28: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
27: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
28: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
29: 3FM.
30: VPRO.
29: Jasper Leidens.
18: Ja, Ja, lekker zeg. Het weekend begint bijna. Maar niet voordat we samen de allerbeste nieuwe muziek hebben gecheckt. In een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Nou, en vandaag een combinatie waar Andres denk ik ook al had van willen snoepen net. Namelijk de combinatie tussen drum en bass helden Jason Statham en Little Sims. Het album van die helden komt morgen uit. Maar er is nu al een nieuwe single om dat alvast te vieren. Mijn vraag is, hoe vind je deze combinatie van Jason Statham samen met Little Sims? Praat erover mee via de NPO Luister-app. Dit is namelijk het belangrijkste wat je gehoord moet hebben. De track van de dag, Jason Statham, Little Sims. Dit is Carnage.

Na 12 komt het hele nieuwe album uit van Jason Status. En dit is daarvan de gloednieuwe single. Samen met Little Sims, You're the Carnage hier in 3 voor 12 Radio. Track voor de dag. Ik zou het fijn vinden om er met je over te praten. Dus laat je eerste reactie weten via de NPO Luister-app. Hoor je nu de 1975? Dit is I'm in love with you.

Na 12 komt het hele nieuwe album uit van Chase & Status. En dit is daarvan de gloednieuwe single. Samen met Little Sims, You're the Carnage hier in 3 voor 12 Radio. Track voor de dag. Ik zou het fijn vinden om er met je over te praten. Dus laat je eerste reactie weten via de NPO Luister-app. Hoor je nu de 1975? Dit is I'm in love with you.

fluisteren door de woonkamer heen. Chris die zegt, super. René die is er ook bij, die zegt echt een chille combinatie. Hey, Little Sims op een drum and bass track. Ja, alsof dit ervoor gemaakt is. En sterker nog, het is ervoor gemaakt. Want het staat morgen op het nieuwe album van Chase & Status. Mocht je daar meer over willen weten, dit weekend is er een nieuwe aflevering van Vooraan. Elk weekend met Sebastiaan. Hij heeft met ze gesproken. Dus dat hoor je uitgebreid dit weekend op 3FM. Sebastiaan in gesprek met Chase & Status. Over onder andere Carnage, de nieuwe met Little Sims. Het is 3 voor 12 radio. Zometeen richting Groningen alvast voor Eurosonic. Naar Slater.

Early Done Upcoming Album. Kijk, dat is goed nieuws. Waarschijnlijk gewoon volgend jaar een nieuwe plaat van The 1975. I'm in love with you bij 3FM. Daarvoor over nieuwe platen gesproken. Morgen een nieuw album van Chase.

stuiterend in de auto zit, Mr. Drum and Bass. Want Jason Status is terug met een nieuw album met Little Sims erop. Als eerste is daar Johan de Emoji-man. Die omschrijft elke dag de track van de dag even in een paar emoticons. Ik zie een engeltje, ik zie heel veel hartjes in de ogen, ik zie een golf, ik zie een trein, ik zie zelfs een raket. Holy shit, Johan gaat door het dak vanavond, dat is lekker zeg. Barry die is er ook bij, die zegt Jasper, dit is helemaal in mijn straatje. Lorenzo die is al aan het

0: gast naar je toe. Die zegt, what a band, mate. What a band. Ik liep daar in mijn shirt van Bleach 93.
1: 3 voor 12. Radio. Jasper Leidens.
0: Ja, dan weet je dat Ieren garant staan voor en een goede muzieksmaak, maar ook een goede muziekleverancier. Eigenlijk doen ze alles als het gaat om goede muziek. Dat heeft alles te maken, waarom dat ik dit zeg, met Eurosonic Noorderslag. Want het is inmiddels bijna half oktober. Het is bijna tijd voor dat mooie showcase festival in Groningen. Inmiddels al jaar en dag traditiegetrouw. In januari gaan we richting Groningen voor het ontdekkingsfestival van Nederland. Eurosonic Noorderslag. Zo'n 5 dagen staat die hele stad namelijk in het teken van talent van de toekomst. Uit heel Europa. En het is niet normaal welke artiesten daar ooit gespeeld hebben. Dat is echt van Inhaler tot Fontaine's DC tot Dua Lipa. De eerste stappen op de Europese grond zijn meestal op Eurosonic Noorderslag. En komend jaar is het thuisland in Europa Ierland. Hoe lekker is dat? Dus vandaag een hele reeks aan geweldige Ierse namen die zijn aangekondigd. Wat dacht je bijvoorbeeld van de R&B-zanger Femi, die eerder al samenwerkte met de Kid Laroi en een hit scoorde met deze, met Noble.

Dit ontdekten we afgelopen editie van The Great Escape al in Brighton. Ik zag de band Theater in een bovenzaaltje van een kroeg en toen dacht ik van oké, dit is wel echt heel erg nice. Ook deze band, Theater, een beetje het eerste zusje van Wolf Alice is toegevoegd aan de line-up van Eurosonic Noorderslag. En als ik je dan toch nog één keer mee mag nemen naar Brighton, we zagen daar ook de band Esmeralda Road. Ook zij zijn toegevoegd aan het mooie festival Eurosonic. Ja, dit gaat een mooie editie worden. Ik zou zeggen Slaantje, What's the Crack en heel veel Guinness. Esmeralda Road, dit is Esmeralda.

0: 3FM-talent Flair, Jorde, door het oog van de nacht.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: Ik sprak ze op Lowlands, waar ze speelden in een hele kleine toko. En achteraf zeiden ze, alles wat we tot nu toe gaan uitbrengen voorlopig gaat beter zijn dan door het oog van de nacht. Dus mocht je deze al leuk vinden, het wordt alleen maar beter bij Flair. Hoe lekker is dat? Ik heb het net met je gehad over Eurosonic Noorderslag. Dit jaar Ierland als thuisland. Ik was er afgelopen weekend en wat een fantastisch land is het. Niet alleen de steden, niet alleen de kroegen, ook de mooie natuur. Ik ben in Belfast geweest. Daar ben ik in een zaal geweest bij een band waarvan ik denk, ja, die moet gewoon eindelijk weer eens terugkomen naar Nederland. Het was sowieso in een heel mooi concertzaaltje, de Limelight, waar Oasis in 1994 nog speelde voor £6,75. Nou, moet je eens uitrekenen, als je net €300 een kaart hebt uitgegeven, hoe vaak je ze toen had kunnen zien. Maar ik was daar bij de Amazons. Die band scoorde ooit een 3FM megahit met In My Mind, maar ze hebben sindsdien gelukkig ook niet stilgezeten. Er zit nu ook een zangeres bij de band, Ella, en die geeft ze zo'n goede nieuwe swing. En ik hoop zo dat ze terugkomen naar Nederland. Ze zeiden achteraf ook, ja, Nederland is altijd goed voor ons geweest, dus nodig ons uit, we komen elk moment. Ja, misschien kunnen we ze hier gewoon uitnodigen bij 3 voor 12 Radio. Ze hebben dus dat nieuwe album uitgebracht, 21st Century Fiction. En er staat dit meesterwerk op. Ik vind het zo mooi. The Amazons, One Hot July.

staat hij eindelijk weer eens in Nederland. Warhouse. Hij staat op de vrijdag van het Amsterdam Dance Event. Dansfestival in Amsterdam. Ja, dat is het wel. Dan kun je dit gaan zien. De elektronische set van Warhouse. Simple Pleasures bij 3FM. En daarvoor, ja, ik hoop dat ze de comeback snel gaan maken in Nederland. De Amazons en One Hot July. Hey, binnen nu en 20 minuten geweldige live muziek bij 3FM. Zometeen Tramhouse hier te gast met een nieuwe album. Eerst Blur, dit is het prachtige Tender bij 3FM.

0: wil niet weten hoe duur dit uur 3FM is. Hè? We hebben al brand nieuwe Chanel's gehad van Slater. Nu ook nog Prada van Casso, Ray en D-Block.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, dan moeten we nu maar gewoon nieuwe muziek uit Nederland draaien. Omdat we daar gewoon van houden. Er is zoveel muziek uit ons eigen land. En als er iets is wat je gehoord moet hebben, dan maken we dat direct Hollandse Nieuwe. Vandaag is dat de nieuwe single van De Nachtwacht. De band heeft deze zomer zo'n beetje op elk tof festival gespeeld. Hebben al een 3FM Livebox gedaan bij 3 voor 12 Radio. Kwamen met een album. Ja, en nu is er alweer een nieuwe track. Die gaat hier in première. Josephine. Mooi moment om even in te checken. Hallo, Jiri.
2: Hey Jasper, dit is het nummer Josephine. En het gaat over een meisje dat opgroeit in een conservatief gezin. En die een uitweg zoekt. En ja, het is gebaseerd op een persoon die ik heel goed ken. Die niet Josephine heet. Maar ja, dit is waar het om gaat eigenlijk.
1: 3 voor 12 Radio. Primeur.
3: Oh,

Fanbase Persuade bij 3FM. Binnen nu en pak een beetje 10 minuten Tramhouse in de 3FM Livebox. Check ze gewoon nu alvast. 3FM app, NPO Luister app of 3fm.nl/live. Maar goed, eerst nog even meer muziek uit Ierland. Want ja, dit kun je ook gaan zien volgend jaar op Eurosonic Noorderslag. Het is pop, het is punk, maar vooral heel erg chill. De nieuwe van Baby Red. Dit is Roses.

0: Amazon giftcard van MediaMarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij MediaMarkt.
1: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: 3FM. Het is 10 uur, zometeen meer 3 voor 12 radio. Met in de 3FM Livebox Tramhouse. Dat wordt vet. Eerst het laatste nieuws van Tienen.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Desi Moore.
16: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
15: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ster. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: 3FM. Jasper Leijgens.
4: Ja, wat een heerlijke donderdagavond hier bij 3 voor 12 Radio. Zometeen Tramhouse in de 3FM Livebox. Je zou kunnen zeggen dat is what you want, toch? Dit is Angel and Justice.

0: 3FM met Malcolm Todd.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Jorde Earrings en daarvoor Angel en Justice. What You Want. Hey, vanavond hier bij 3 voor 12 Radio de band Tramhouse. Een band die de afgelopen jaren absoluut is uitgegroeid van Rotterdamse cultfavoriet tot een van de meest spannende live acts van Nederland tot aan Japan. Ze speelden vanmiddag al in hun hometown Rotterdam bij de Plato. Maar ik ben zo blij dat ze daarna in de bus zijn gesprongen om richting 3 voor 12 Radio te gaan. Met het nieuwe album. Dat komt na 12 uit. En op het nieuwe werk is er nog steeds gewoon standje ontploffen. En dat is ook nu hier aan de hand bij 3 voor 12 Radio. Dit is Tramhouse Live. Dit is Plovdiv.

Lekker. Na 12 komt het nieuwe album uit. Je hoorde daarvan nu een heel fijn live voorproefje. Het is Tramhouse live bij 3 voor 12 Radio. Je hoorde Plofdiv. Binnen nu en een paar

0: bij 3 voor 12.
1: Voor 12 Radio. Het is een hele mooie donderdagavond, want we staan aan de vooravond van een heel nieuw album. De band is ooit vernoemd naar een plekje in het midden van Rotterdam, vlakbij Rowtown, vlakbij de Kabouter, Kabouter Buttplug. Maar inmiddels is het veel meer dan dat. Het Tramhouse. Tramhouse is hier in de studio. Het is dikke postpunk die elk jaar weer een stukje harder wordt en steeds energieker. Ja, en het is inmiddels gewoon tijd voor een heel nieuw album. Over 2 uur komt het nieuwe album uit. Dat heet Blister. Ja, en is hij ook maar net zo half zo goed als First Exit, het album van afgelopen jaar. Dan wordt het een heel mooi jaar. Blij dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Want ik kan me voorstellen dat dit best wel een intense dag is. Ik kreeg vanmiddag al foto's binnen op mijn Instagram. Vanavond ook via de NPO Luisterapp. Jullie hebben een outstore gedaan in Rotterdam voor de Plato. Direct daarna hierheen gereisd. Hoe is deze dag?
2: Ja, we hebben daarvoor ook nog gerepeteerd.
1: Oh, tuurlijk. Ja.
2: Dus het was best wel hectisch. Best wel veel stress. Heel veel buienradar gecheckt.
1: Natuurlijk.
2: Ja, het weer was echt om te janken.
3: Behalve tijdens onze show.
1: Ja, het ging goed. Ja. Het dat betekent dat het gewoon zonnig een nieuw album ingaat. Hoe lekker is dat?
2: Sterker nog, toen we begonnen was er een regenboog.
3: Echt? Oh, die hebben we gemist. Ja.
1: Wat goed zeg. Het album Blister komt er dus aan binnen nu en 2 uur. Jullie zijn net terug vanuit Azië van weer een briljante tour. Hoe goed is jullie topografische kennis inmiddels?
3: Ik ben echt de verkeerde.
1: Maar ik heb er even wat tourdata bij gepakt. Op 4 april 2024 speelden jullie bijvoorbeeld in Tartu.
2: Ja.
1: Maar waar is het?
2: Oh ja. Nu ga ik door met de mand vallen. Dit is... Litouwen.
1: Bijna, het is Estland.
3: Shit.
1: 1 juli 2025, die is denk ik iets makkelijker, speelden jullie in Fukuoka.
2: Ja. Dat is Japan.
1: Nou, Japan inderdaad. En 26 april 2026 speelden jullie in Plovdiv.
2: Ja, klopt. Ja,
3: Bulgarije is dat.
2: Het is een onverwacht SO dit.
3: Ja, ik heb het geleerd.
1: De nieuwe tune is net gespeeld, Plovdiv. Best wel een inkoppertje, want ja, die hebben jullie dus net gedaan. Wat is dat voor een plek, Plovdiv?
2: Het is in ieder geval de plek waar we dit nummer hebben geschreven. Of in ieder geval hebben afgemaakt.
1: Ja.
2: We hadden voor een show een dag vrij. En toen waren we in Plovdiv. En toen konden we via vrienden een oefenruimte regelen. En toen hebben we deze track gemaakt. En toen hebben we daar direct ook besloten van... Oké, dit nummer gaan we aan de stad opdragen.
1: Wat mooi.
2: Ja.
1: Heb je al reacties gehad uit de stad daar? Van mensen die dachten, hey, dit is nu ons volkslied.
3: Ja, sterker nog, we hebben het juist op tijdens shows dat we niet in Bulgarije speelden, dat mensen Plovdiv een bordje vastdoen.
2: Ja.
1: Wat goed, waar heel veel bands hebben Come to Brazil, is het nu bij jullie Come to Plovdiv.
3: Ja, precies. Ja.
1: Hey, maar dat is sowieso bijzonder, want je zegt dat je dan in Bulgarije bent, je huurt een oefenstudio. Ik kan me voorstellen dat dat nodig is, want jullie zijn gewoon al 2-3 jaar non-stop op tour. Straks ook weer op pad.
2: Ja.
1: Is dat een beetje te doen?
3: Tot nu toe wel.
1: Ja. Net als op zo'n dag van vandaag. Je bent alleen maar on the run. Maar hoe intens is dat af en toe? Voor mensen die nooit op een tour zijn geweest.
2: Ja, dat kan heel intens worden. Zeker. Ja. Met vlagen ook. Dat je denkt, mijn god. Maar we zijn ook heel goed bevriend. En we houden echt heel veel van elkaar. En dan kun je elkaar door dit soort momenten heen slepen. Dan voelt het overal een beetje thuis eigenlijk.
1: Wat zijn de dingen die jullie door de jaren heen hebben moeten leren? Om het vol te houden ook bijvoorbeeld.
3: Neem een boek mee. En ga af en toe een stukje wandelen in je eentje.
1: Ja.
3: Ja.
1: Zoals je eigenlijk ook gewoon in een stad zou doen als je even een weekendje weg bent of zo.
3: Ja, precies. En je hoeft niet alles samen te doen.
1: Nee, precies. Dat komt 's avonds wel.
3: Ja.
1: Ja. Jullie zijn dus sowieso op tour geweest. Zijn er rituelen binnen Tramhouse? Dat je elke avond hetzelfde drankje vooraf of achteraf moet nemen? Is er een Tramhouse gel?
2: Wij geven elkaar altijd een knuffel voordat we beginnen.
3: Boven net.
2: Of net niet gedaan, nee.
1: Oei!
2: Maar geen publiek. Dat of als het een gehaaste show is en we kunnen even niet van het podium af, dan doen we altijd even een gezamenlijke handshake. Die hebben we vanmiddag ook gedaan. Mm-hmm.
1: Kijk.
2: Ik zeg altijd ik hou van jullie en dan zegt niemand dat terug.
1: Och.
2: Dat is ook een ritueel. En
3: want 1 keer hebben we dat wel teruggezegd en toen ging het fout.
2: Ging helemaal mis. Ja. Dus dat is wel echt een ritueel.
3: Mm.
2: Ik wil dat ook wel echt... Ik vind het niet fijn als we dat niet doen.
1: Mm. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Jullie komen dus net uit Rotterdam, wat inmiddels echt wel door de jaren heen gegroeid is als muziekstad. Over een week of twee is Left of the Dial ook weer terug.
2: Ja.
1: Merk je voor jullie ook dat die stad nog steeds belangrijker wordt?
2: In het buitenland vooral.
1: Ja.
2: Dus als wij naar Frankrijk gaan, dan zijn mensen van... Oh my god, die komt uit Rotterdam. Kennen jullie Library Card?
1: Hey.
2: En wij zeiden, ja, dat zijn vrienden van ons. En dan, oh, wow. Ja, dat, ik heb het idee dat dat meer in het buitenland nog leeft dan eigenlijk in Nederland. Maar dat komt heel erg door Left 4 Dead ook, denk ik.
0: Maar dat is echt door de jaren heen gegroeid ook. Want ik heb lange tijd op school in Rotterdam gezeten. Toen was er echt geen reet te doen, helaas. En nu is het echt wel de place to be. Wat is de mooiste venue in Rotterdam?
3: Rota.
0: Ja. Wat maakt het zo mooi?
3: Maar ik ben helemaal niet biased, want ik werk er niet of zo.
0: Tuurlijk. Ja, maar ik kom er dus best wel vaak. En het is een super toffe zaal. Maar wat maakt die zo tof dan? Oh, god, de muziek gaat ervoor uit zelfs.
3: Het is een heel fijn formaat. Dus je kan er beginnende bands zien. Bands die al een tijdje aan het toeren zijn. Bands die al meerdere platen uit hebben. En omdat het al heel lang bestaat, is er... zijn er mensen die daar al jaren komen en zijn er ook mensen die daar voor het eerst uitgaan, want het heeft ook gewoon dansavonden.
0: Zeker. Hele leuke ook.
3: Ja, ja, dus het is best wel gemengd. Het kan gemengd zijn.
0: Ik ben heel blij om terug te zijn in Rotterdam over 2 weken inderdaad. Ja.
3: Ja.
0: Is Tramhuis in a Way nog, ja, jij dan waarschijnlijk wel, maar betrokken bij zo'n festival?
2: Bij Left 4 Dead, als we er zijn, ieder jaar wel.
0: Ja.
2: Maar we zijn er ook vaak niet. We zijn deze editie helaas niet. Dan zijn we in de UK. Maar ik vind dat dan toch een beetje jammer. Want ja, normaal sta ik daar dan te stage managen en doe jij het geluid in Rotown. En ja, dat is altijd een heel hectisch, maar superleuk weekend. Je ontmoet superveel mensen. Mensen die ook in het buitenland hebben ontmoet of zo. Weet je wel, die komen dan terug. Dus dat is altijd een, ja, ik vind het leukste weekend in Rotterdam. Zeker.
0: En terecht.
2: Ja.
0: De tweede single die is ook uit, Swarm. Dat is ook wel vet trouwens dat er gewoon maar 2 singles voor die hele plaat zijn. Thank God for that. Morgen hebben we nog wat te ontdekken. Maar goed, als je die track checkt, dan gaat het over de vraag of je gevormd wordt door ideeën van anderen of dat je een product bent van je eigen gedachten. Is dat ook een vraag die een beetje ontstaan is tijdens dat toeren uiteindelijk? Want je wordt constant bekeken door andere mensen die vinden wat van je.
2: Ja, 100%. Ja. Ja, ja. We hebben dit samen een beetje geschreven.
3: Mm-hmm.
2: En ja, dat was wel het vertrekpunt ook van ja, wat is ons narratief? Welk narratief leeft thuis over ons? Weet je wel? We zijn heel veel weg.
0: Ja.
2: Er zijn vrienden ook die je bijvoorbeeld minder spreekt of zo. Weet je? Dus dat zijn wel topics die in onze hoofden zwerven.
3: Ja.
2: Wat is je rol nog binnen een scene of zo? Weet je wel?
0: Wat is die rol dan nu van Tramhuis?
2: Nou, ik vond het heel hartverwarmend om dan vanmiddag te zien dat er dan toch heel veel mensen komen kijken. En ook veel mensen vanuit de scene. En dat vond ik echt heel fijn.
3: Ja, dat maken we niet zo vaak mee, omdat we bijna nooit in Rotterdam spelen. Dus dan ben je een beetje bang om niet vergeten te worden, maar gewoon van ja, die zijn toch nooit hier. Dus boeien.
2: Ja.
0: Hoe heb je die scene ooit rond je heen gevormd? Want als je muzikant bent in een stad, je moet maar de juiste mensen vinden ook, toch?
3: Ja, het is heel klein. Dus, dus ze zijn er.
0: je staat gewoon bij iedereen vooraan als iedereen er is.
3: Ja,
2: ja zeker.
3: Eigenlijk wel. Ja.
2: Ja, het is gewoon je vrienden supporten, toch?
3: Ja.
2: Een maat van je die speelt een show en dan ga je vooraan staan, punt. Dat is hoe je... Ja.
0: En zeker bij jou, dan ben je goed te zien.
2: Ja, ik ben best lang. Ja.
0: Ja,
2: soms sta ik wel iets meer naar achter om ruimte te maken voor
0: kleine
2: mensen.
0: Ah ja, dat is het grappige. Ik zag jullie volgens mij denk ik 2 jaar geleden in Brighton tijdens The Great Escape. Dat jij daar niet 26 keer je hoofd gestoten hebt. En die lage plafonds, dat vond ik wel bijzonder. Ja.
3: Oefening baart kunst.
0: Dat zal het zijn, ja. En even iets rustiger aan misschien ook daar. Zometeen meer live muziek van Tramhuis. Maar eerst gaan we Voyage van Desireless draaien. Waarom die?
3: Dit is een nummer wat wij af en toe op tour gewoon aangooien. Meestal als we 's nachts moeten rijden naar het hotel. En dan is het heel, ik weet niet, een soort nostalgisch nummer naar huis. We zijn de hele tijd onderweg. En het is ook een beetje een heel dom, simpel nummer. Want het is alleen maar voyage. Maar het is gewoon sfeer.
0: Ja, precies.
3: Dacht ik, gooi hem op en iedereen zei ja, is goed.
0: Nou, dan gaan we die gewoon draaien. En jullie hoeven niet naar een ver hotel. Gewoon terug naar de 3FM Livebox. Dat is een minuutje, dat scheelt weer.
2: All right.
0: Tramhuis vanavond hier te gast. Eerst deze. Voyage.

0: Desireless bij 3FM. Inspiratie, of in ieder geval een favoriete tune van Tramhouse.
1: Live bij 3 voor 12.
0: Ze zijn vanavond in de 3FM Livebox, omdat er na 12 eindelijk een nieuw album komt. Ja, dat album ga je gewoon checken na 12, toch? Dan moet je gewoon voor wakker blijven. Het mooie is, je krijgt nu alvast een live voorproefje. Dus ik zou zeggen, open de NPO Luister-app of kijk mee via 3fm.nl/live. Dit is Tramhouse Live, dit is Solace.

3 voor 12 Radio met Tram House. Na 12 komt het album Blister uit. Ik zou zeggen, zet gewoon je wekker of blijf gewoon wakker. Het mooie is dat je daar gewoon maar 2 songs van zou kunnen kennen. Plovdiv en Swarm. En inmiddels dus deze. Met je hoort hem live hier bij 3 voor 12 Radio. Tram House en Solace. Mocht je ze willen gaan zien, ja, dat kan als je een citytrip neemt. Want ze gaan op een mega-Europese tour. Litouwen, Spanje, Portugal, Tsjechië, Zweden, maar ook Nederland. Terug een homecoming show in Rotterdam op 11 december. Ze gaan spelen op 12 december in Breda. 18 en 19 december de Vera in Groningen. 5 februari Doornroosje. 6 februari Leiden. En daarna ook nog eens langs Eindhoven, Tivoli, Vredenburg, Zwolle en Paradiso in Amsterdam. Tram House. Ik zie Rosalien die zegt woe. Joep zegt de silo knalt nu al uit het dak. In december die gaat erheen. Gijs die vindt het fantastisch. Johan vindt het heerlijk. Martin zegt heerlijk. Tram House live. Je ontdekte het hier bij 3 voor 12 Radio. 3FM.

mij niet meer uit. Je zou de stem kunnen kennen als een van de drie van Goldband, maar nu doet hij het toch solo. Even in de tussentijd, je hoorde The Head, Boas en Maskers bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio, het is een heerlijke donderdag. Je hoorde net al Tramhouse en de 3FM Livebox. Maar deze week is er weer zoveel moois uitgekomen en ik wil dat gewoon heel erg graag met je delen op de radio. Op Instagram doe ik dat elke dag in een uitzendkanaal in mijn DM, Jasper's Music Notes. Maar goed, ik wil dat ook gewoon even op de radio doen. Zo kwam er deze week een eerste solo-single uit van Gabriel Pascal Blake. Die naam zeg je wellicht nog niks, maar je zou hem kunnen kennen als een van de bandleden van de Ierse band The Murder Capital. Solo klinkt het zo.

best wel mysterieus, best wel meeslepend. Normaal gesproken postpunk, maar nu doet Gabriel Pascal Blake het op zo. Everything About You. Deze week ook nieuwe muziek uit Nederland. En die muziek komt van onze eigen Fiep. Ook een big tune.

Later dit jaar een heel nieuw album van Fiep. Daar hoorde ook een nieuwe single bij. Ja, ik vind het echt wel cool wat ze doet. Ooit stond ze al in het voorprogramma van Wetlag bijvoorbeeld. Nu met deze nieuwe tune voor het eerst even een stukje op de radio. Ja, en dan is er eentje die ik je absoluut even helemaal wil laten horen. En dat is de nieuwe single van de band Welly. Ze omschrijven hun nieuwe single Skinny Boy zelf alsof Ray Davies, de zanger van de Kinks, een tune van Underworld inzingt. Nou ja, dan hoor je de sarcasme, je hoort het grappige, je hoort de energie al. Ze zijn dit weekend te zien in Tilburg, zaterdag, op het Here's the Thing Festival. Ja, ik hoop je daar gewoon links voor te zien, want deze energie brengt ons allemaal de herfst door, ik beloof het je. De nieuwe single van Welly, dit is Skinny Boy.

13 Tilburg aanstaande zaterdag voor Welly, Your The Skinny Boy. Binnen nu en 4 minuten gaat er iets op de radio gebeuren wat ik nog nooit gedaan heb. Er gaat zo meteen iets illegaals, legaals gebeuren. En geloof me, je moet het gehoord hebben, want het is van je favoriete band.

Van Tramhuis bijvoorbeeld. Daar speelden ze vanavond mee live hier bij 3 voor 12 Radio. Maar binnen nu en een week het lang verwachte nieuwe album van Fontaines D.C. Het album Dopamine Chamber. Ja, en ik heb hier Marianne in mijn playlist staan. Die heb je de afgelopen week vaak op 3FM kunnen horen. Werd zelfs 3FM mega hit. Maar vanmiddag was er een bijzonder event in de platenzaak Concerto in Amsterdam. Daar kon je namelijk als fan het album Dopamine Chamber voor de allereerste keer volledig horen. Ik was erbij. Ja, ik heb daar gewoon mezelf voor aangemeld, omdat ik dacht, ik moet dat album gehoord hebben. En het is een prachtige plaat geworden. Het is echt niet normaal. Het gaat van bijna akoestische liedjes tot bijna dance. Ja, en wat het meest bijzondere was, ze verkochten daar een vinylsingle van de meest gehypte track van dit jaar. De collab van Fontaines D.C. en Rosalía. Ja, die track is dus nog niet uit, maar ja, ik heb die single hier dus in mijn handen. En ja, 3FM is inmiddels zo'n modern station, daar draaien we geen vinylsingeltjes meer. Dus we hebben gewoon het stad en land afgebeld om een platenspeler te krijgen. En die platenspeler staat nu naast me. Dus ja, ik heb hier fucking €15 voor betaald, voor één liedje. En dan ga ik hem draaien ook. Ja, Fontaines D.C. en Rosalía. Wacht, ik ga hem even op de platenspeler leggen. En dan ga je dit voor het eerst horen. Rosalía, de wereldster, samen met Fontaines D.C. Ik ga hem gewoon strak leggen. Daar komt hij. Hoppatee. Oh ja, ja, vernieuw, daar gaan we. Oh, ja, kijk. Fontaines D.C. Rosalía. Dit is Where Is Gone vanaf vernieuw. Dit is 3 voor 12 Radio. Voor de bootlegs, hè? Voor de bootlegs.

Rosalia. De track Where Is Gone staat vanaf volgende week op het album Dopamine Chamber. Ah, je hoort het voor het eerst hier bij

Je hoort het gekraak vanaf het vinyl op de achtergrond. Vandaag 15 euro voor betaald, dus ik dacht, die ga ik zeker voor je draaien op 3FM. Wat een trip zou je kunnen zeggen, want dit is gewoon de soundtrack van de herfst van 2026, toch? Fontaine's DC en Rosalia. Zometeen gaat de avond van 3FM verder met Anan.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets!
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou!
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Volido.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van...

0: zometeen. En ook Cat's Eye ga je horen. Eerst het laatste nieuws en dat krijg je van de NOS.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVRO TROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Als je van muziek houdt, dan zit je sowieso goed vanavond. De meeste muziek in je late avond onderweg naar die nacht. Komt helemaal goed bij 3FM. Taylor Swift zometeen en ook Cat's Eye. Naar Kendrick.

ben er voor je om je lekker richting je nacht toe te begeleiden. Met de meeste muziek zometeen bijvoorbeeld Kygo en ook Lenny Monsoon. Nieuwe muziek ga je horen bij 3FM. En ja, ik snap iets niet helemaal. Artiesten die doen vaak helemaal groots, hè, over ik heb een nieuwe track uitgebracht, het is waanzinnig. En het moet allemaal zo groot mogelijk. Maar klein maar fijn, dat lijken we helemaal te vergeten. Ook de vrouw die je zometeen hoort. Hoe en wat? Naar Keo, nieuwe muziek.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ik vind het toch altijd fascinerend dat je dan dus heel vaak ziet dat er heel groot wordt gedaan in liedjes. Hè. Je wil iedereen pakken en het moet echt per se zo poppy mogelijk klinken en zo radio mogelijk. Hè, dat je in de supermarkt loopt en dat het gewoon een fijne achtergrond is. Maar dat je het in de auto onderweg naar je werk bijvoorbeeld ook op kan zetten. Terwijl, heb je wel eens de andere versie van dit liedje gehoord? Oorspronkelijk was het namelijk de bedoeling dat dit een pianoliedje zou worden. Dus eigenlijk juist heel klein en heel intiem. Ook een beetje het gevoel van dit liedje. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Het moest allemaal klein zijn. Dat heeft ze dus ook opnieuw uitgebracht. En daar hoor je eigenlijk bijna niemand over. Moet je eventjes luisteren naar de pianoversie van Taylor Swift. En I Knew It, I Knew You. Moet je even meeluisteren. Nee.

dat is toch prachtig? Dat is toch gewoon klein, lief. En dan komt het liedje toch eigenlijk veel mooier tot z'n recht. Dus ik wil toch even de lans breken. Die pianoversies die artiesten soms uitbrengen, check ze ook eventjes. Je hoort Taylor Swift bij 3FM. En zometeen nieuwe muziek van Kygo. Take Me Back komt er voor je aan. En dit is Bronski Beat. 3FM.

0: hè, dit. Het liedje zelf is hartstikke goed, maar ook gewoon het feit dat je dan dus in een relatiebreuk zit en alles is één grote ellende en dan nog steeds dan denk je, weet je, ik ga er een liedje over maken, maar het moet dan wel vrolijk klinken en dan noem ik het The Wrecking Ball Boogie.
1: 3FM.
2: Anon.
0: Ja, het is gewoon goed. Het is gewoon goed. De nieuwe van Lenny Monsoon, Wrecking Ball, hoorde je bij 3FM. Waar we samen lekker de late avond vieren met heel veel van je favoriete muziek. Paul en Frits Kalkbrenner bijvoorbeeld, Sky & Sense zometeen en ook Son Mieux ga ik voor je draaien. En je bent welkom hè, in de NPO Luisteren. Je mag altijd van je laten horen, dus mocht je wat leuks op de planning hebben staan, morgen bijvoorbeeld, of misschien vanavond zelfs nog wel. Of heb je wat leuks gedaan? Je bent altijd welkom om het te laten weten met een audio-appje, als het makkelijk is voor je. Je mag het ook naar me typen of een fotootje sturen. Perniel die heeft dat gedaan. Ik ben mijn autosleutels kwijt en ik moet zo naar mijn werk. SOS! Ja, dat is een groot probleem. Kan je er alleen niet mee helpen, maar succes daarmee. Hugo die is erbij, die laat ook van zich horen en die zegt, mijn Lego-creatie is bijna af. Ik werk al weken aan een groot kasteel. Dit zijn de laatste loodjes. Vind ik heel knap dat je dat überhaupt kan en ook het geduld daarvoor hebt. Dus stuur even een fotootje als die af is. Ben ik heel benieuwd hoe die is geworden uiteindelijk. Sven, die stuurt ook nog een audioberichtje.
3: Nou, ik kom net thuis van een werkevenement en ik ben blij dat ik eindelijk thuis ben.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Laten we daar samen van genieten wat ik al zei met de meeste muziek. In je late avond komt helemaal goed. Tate McRae ga je zometeen horen. Samen met Morgan Wallen. What I Want komt er voor je aan. Mijn naam is Anan en dit is Yeah Yeah Yes, Has Your World. Hoor je nu bij 3FM.

Morgan Wallen, Tate McRae, je hoorde What I Want bij 3FM. Ik heb dus een probleem. Als ik liedjes wil meezingen en ik draai nogal wat liedjes voor je, dat klinkt dus nooit zo goed. Want en ik kan niet zingen, maar ik weet de tekst ook nooit goed. Misschien is dit herkenbaar voor je, voor jou of voor die ene vriend in je vriendengroep, dat je het lukt maar niet. Woorden, dat worden een soort niet bestaande klanken. Maar er komt niks zinnigs uit, zeg maar. Misschien herken je dat. Heb ik iets voor bedacht. De muzikale overdosis ga je zo meteen horen. Een verzameling met alleen maar liedjes waar een O in de songtekst zit. Heel simpel, heeft het een O in de songtekst, dan kan die erin komen. En zometeen heb ik er weer eentje voor je, die is namelijk ingestuurd. Ik heb nu alvast de O voor je uitgeknipt. Ben ik benieuwd of jij kan raden welke het is. Ben ik heel benieuwd naar. Ik ga hem je zometeen laten horen.

0: Frits Kalkbrenner bij 3FM. Je hoorde Sky and Sand. En zometeen een liedje wat je sowieso kan meezingen.
1: Muzikale. Muzikale. Overdosis.
0: Mocht jij er nou eentje hebben gespot, een liedje die je kan meezingen omdat er een O in de songtekst zit, kom maar door via de NPO Luister-app. Dan hoor je hem misschien volgende week wel weer op 3FM. Je kan hem ook insturen via mijn Instagram. Als je dat makkelijker vindt, mag je gewoon doen met een DM'tje naar @AnanVerboom. Dus @AnanVerboom op Instagram. Gewoon even een DM sturen. Hoor je hem misschien wel volgende week voorbij komen. En voor vandaag is er ook eentje ingestuurd. Heeft Thijs gedaan via de NPO Luister-app. Ik heb alvast de O voor je uitgeknipt en dan ben ik benieuwd. Heb jij een goed muzikaal oor? En denk jij te weten welk liedje dit is? Maar ik heb het je echt moeilijk gemaakt, want het is echt kort. Het is echt kort. Maar ik ben toch benieuwd of jij het kan raden. Je mag het achterlaten in de NPO Luister-app. Dit is het fragmentje van de O uit het liedje wat je zo meteen gaat horen. Ik zei het toch, het was echt heel kort. Nee, precies. Mocht je het wel hebben geraden, denk je dan, kom maar door via de NPO Luisteren. Ben ik benieuwd of jij het goed hebt. En zometeen, dan hoor je het antwoord. Dan ga ik hem helemaal voor je draaien. Kom maar door via de NPO Luisteren. Welke O heb je zojuist gehoord? Eerst is dit Sommieu en Feels Part 2 bij 3FM.

0: en Feels Part 2.
1: Muzikale. Muzikale overdosis.
0: Ik heb een verzameling voor je. Samen met jou, met liedjes, met alleen maar een O in de songtekst. Het is belangrijk, dat is zeg maar de enige de voorwaarde, dat er een O in de songtekst zit. Dan kunnen we namelijk in ieder geval een klein stukje van het liedje meezingen. Heb jij er nou ook eentje, een liedje waar een O in de songtekst wordt gezongen? Kom maar door via de NPO Luisterapp, hoor je hem misschien volgende week wel. En ik liet je net alvast een klein fragmentje horen van het liedje wat ik nu voor je ga draaien. Dat was echt een heel kort fragmentje, een hele korte O. Dat was de volgende. Ja, ik zei het toch, het is echt heel kort. Ja, je hebt actief meegeraden. En de grap vind ik dat eigenlijk de artiest door vrijwel iedereen goed is geraden. Maar bijvoorbeeld John en Barry, die kwamen allebei dan weer met Single Ladies. Allebei. Dat is niet goed. De artiest was Beyoncé. Daar kwam Thijs namelijk mee via de NPO Luisteren. Die had een hele goede ogen gespot in Crazy in Love. En dat was

dus ook die voegen we toe aan de muzikale overdosis. Een liedje wat we wel kunnen meezingen. Mocht jij er eentje hebben, laat het vooral aan me horen. Dan hoor je hem volgende week voorbij komen. En dit is dus die van Thijs, Beyoncé en Crazy in Love.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo bij 3FM en Driver's License. En zometeen een moeilijk spelletje, denk ik. Misschien ben je er wel goed in, maar ik heb het je wel een beetje moeilijk gemaakt.
2: Waar op de kaart? Hinnikt het paard?
1: Klinkt misschien een beetje random, maar het is echt waar. Ik heb ergens in Nederland, denk beeldig, een paard verstopt. Ergens. De vraag is alleen, waar heb ik die verstopt? Je krijgt van mij 3 hints en aan de hand daarvan kan je dan raden wel waar dat paard dan staat. Je kan het achterlaten via de NPO Luister-app of je mag me opbellen 09091336. En dan maak je kans op een Anan-zichtkaart en een 3FM festivalkleedje. De hints, die hoor je zo meteen over pak een beetje 15 minuten. Maar ik denk, jij luistert nu alvast, dus ik geef je er gelijk alvast eentje. Dan kan je alvast beginnen met raden. Die hint, dat is de volgende. Pak hem er gelijk eventjes bij, die hint die je zo meteen gaat horen. Dat is de volgende. Het is de jongste provinciehoofdstad van Nederland. Dus de jongste provinciehoofdstad van Nederland. Die geef ik je alvast cadeau. De rest hoor je zo meteen.

0: In pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist. DA.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: 3FM. Welkom op je volgende dag. Het is donderdag. Nee, het is vrijdag, moet ik alweer zeggen. Goh. Maak jezelf helemaal in verwarring. Het laatste nieuws krijg je van de NOS.
14: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik raakte in verwarring, want het was namelijk 30 seconden voordat het officieel vrijdag is. Goed nieuws, het is nu officieel vrijdag.
15: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
13: Laatste dagje van de week gaan we vieren met de meeste muziek in het begin van je nacht. Bibi Rexha zometeen en Fateless. New Religion komt eraan. En ook Crazy Town Butterfly naar de Bausa. Magnetic.

0: werkt het paard?
1: Elke late avond verstop ik ergens, denkbeeldig in Nederland, een paard. Ja, het klinkt random, maar het is echt zo. Aan jou dan de vraag, waar staat het paard? Ik heb hem ergens verstopt en je krijgt 3 hints daarvoor. En dan kan je daarmee raden waar die staat. Heb je het goed? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Of bel me meteen eventjes op 0909-1336. Dus 0909-1336. Dan maak je namelijk kans op een Ananzichtkaart en een 3FM festivalkleedje. Die kunnen jouw kant op komen als jij het goede antwoord weet te raden. En die hints, dat zijn de volgende. Het is de jongste provinciehoofdstad van Nederland. Deze stad is vernoemd naar de man die als voornaam heeft Cornelis. En het vliegveld in deze stad zorgt voor veel reuring. Oké, heb je enig idee? Het is de jongste provinciehoofdstad van Nederland. De stad is vernoemd naar de man die als voornaam heeft Cornelis. En het vliegveld in deze stad zorgt voor veel reuring. Als jij denkt te weten, kom maar door via de NPO Luisterapp of bel me op. Hoor je ondertussen nieuwe muziek van Joshua Peter bij 3FM. Dit is Floating.

0: De mensen en ook de natuur zelf. Buiten Sofia heb je echt, het is echt een heel hartstikke mooi land, echt waar.
1: Maar ze zeggen wel eens dat Wendt, toch? Van die natuuruitzichten of mooie plekken. Is dat ook waar? Wendt het voor jou?
0: Het went een beetje, maar je kan, zelfs 12 jaar later maak ik nog hele mooie uitstapjes hier.
1: Oh, wat leuk. En want je doet dat daar voor werk, hè, dat je daar zit?
0: Ik zit hier voor werk, ja.
1: Wat is het voor werk?
0: Ik werk in de financiële administratie, leasing administratie. Voor een groot internationaal Amerikaans bedrijf. Maar dat heeft een kantoor hier, dus ja.
1: Dat is wel lekker dat je dan alsnog gewoon op die manier van al die natuur kan genieten en van die fijne omgeving. Dan heb je het goed voor elkaar, toch?
0: Zeker.
1: Dan heb je ook nog eens een gooi gedaan naar de prijzen voor waarop de kaart hinnikt het paard. Die drie hints die heb je gehoord en jij dacht het antwoord te weten. Nou ja, wat denk je dat het is?
0: Ik denk dat het Lelystad is.
1: Nou, dat heb je helemaal goed. Dus je wint de prijzen. Gefeliciteerd. De aanzichtkaart en de 3FM Festival kleedje komen naar je toe. Mooie dag vandaag, toch?
0: Cool.

0: Alexa, Faithless en New Religion hoorde je.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Dat is de vraag die ik elke late avond aan je stel. Waar op de kaart hinnikt het paard? Ik heb er ergens eentje verstopt, denkbeeldig dan. In Nederland, aan jou dus de vraag waar dat is. Door middel van 3 hints kon je dat raden. Die hints, dat waren de volgende 3. Het is de jongste provinciehoofdstad van Nederland. Deze plaats is vernoemd naar de man met als voornaam Cornelis. En het vliegveld in deze stad zorgt voor veel reuring. Loek, goeie avond.
2: Hallo, goeie avond.
0: Jij komt uit, Sofia, of Sofia, hoe zeg ik dat?
2: Ja, Sofia.
0: In Bulgarije. Ja, precies, ja. De bedoeling was om daar 1 tot 2 jaar heen te gaan, maar inmiddels zit je er al 12 jaar.
2: Ja.
0: Wat is er misgegaan?
2: Het is geweldig hier. Leuk land. Alles is, Ik had het zelf ook niet verwacht, maar ik ben er nog steeds en ik vind het geweldig.
0: Nou, wat leuk. Wat goed. Wat is je het meest opgevallen in positieve zin? Waardoor je echt zoiets hebt van, nou, dit voelt echt heel fijn hier.

Bruno Mars, I Just Might bij 3FM, waar je sowieso de meeste muziek hoort in de late avond. En had je dat al gehoord van die cabrio in Noordwijk? Die had geen ronkende motor, maar een rokende motor. Had alles te maken met een foutje, want de vrouw in die cabrio... Zij had een foutje gemaakt, nou, dat liep dus niet helemaal goed af. Absurd verhaal. Wat er precies gebeurde, ga ik je over 6 minuten vertellen. Lord en Royals en eerst nieuwe muziek van Nothing But Thieves. No.

0: 3FM met Lord and Royals hoorde je. En dit herken jij misschien ook wel. Maar als je dan dat beeld voor je ziet, voor de deur, bij bijvoorbeeld je werk of bij scholen heb je dat ook vaak. Bij het hek bijvoorbeeld. Daar staan altijd wel een paar mensen te roken, toch?
1: Anan Verboom. 3FM.
0: Ik vind dat toch een beetje een zielig gezicht, als ik heel eerlijk ben. Dan zit ik daar naar te kijken, vandaag ook weer. En dan zie je zo'n klein groepje met 3 mensen, die zie je dan zo roken met z'n allen voor de deur. De rest van het bedrijf loopt er dan gewoon straal voorbij. Boeit ze niet, wordt niet naar omgekeken. En ik zit er dan naar te kijken en dan denk ik, ja. Ja, ik bedoel, ieders ding, moet je lekker doen. Als je wil roken, ja, ik rook niet. Maar als je wil roken, doe het vooral. Maar het ziet er zo sneu uit of zo. En dan helemaal als je in je eentje staat te roken, toch? Als je daar dan naar kijkt, dan zie je zo 1 iemand. Bijvoorbeeld in de regen zo, bij de deur. Dan zie je dan zo roken. Niemand eromheen. En de rest loopt gewoon allemaal door. Dat voelt toch een klein beetje sneu, toch? Maar dan las ik dus een absurd bericht vandaag over een vrouw in Noordwijk. Zij deed het in de auto. Zij was in haar eentje aan het roken in de auto. Ze vergat alleen even dat ze een cabrio reed. Dus zij gooit die sigaret uit het raam tijdens het rijden. Maar ja, die waait zo de auto in. Heel die auto in de fik. Nee, dat liep echt uit op een ramp. Toch lullig van die auto, maar mijn eerste gedachte was, is ze toch niet meer de enige.

0: Do Up, That Thing hoorde je.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, ik heb nieuwe muziek voor je van Sam Veld. Ken je wel, groot DJ, komt gewoon uit Nederland. Klinkt heel groot internationaal. Nou, dat heeft hij ook bereikt inmiddels met al zijn tracks. Grote hits gescoord. Maar komt gewoon van onze bodem. En hij heeft, uitgerekend, hij heeft een nieuw muziekgenre uitgevonden. Dat was een groot doel van hem. Hij had zoiets van, nou, het mag allemaal weer even anders klinken. Ik wil weer even plezier beleven aan het opnieuw maken van zo'n genre. Echt even iets nieuws op de kaart zetten. Dat is hem gelukt. Hij heeft namelijk Future Tropical bedacht. Future Tropical, een soort combinatie tussen Future House en Tropical. Oftewel, gewoon lekker dansbaar en het klinkt ook nog eens heel warm en vrolijk. Sam Veld en Need That Love.

0: is.
1: Heel goed. Wat doe jij aanstaande zondag? Aanstaande zondag, staat er al iets in je agenda? Heb je afspraken gemaakt? Nee? Oké, heel goed. Heb je wel afspraken? Zeg ze even af.
2: Ga met 3FM naar Vrouwkje.
1: We geven namelijk kaarten weg voor Vrouwkje. Heeft allemaal nieuwe muziek, wil dat heel graag aan jou laten horen. En wij hebben de kaarten om daar naartoe te gaan. En als ik zeg wij, dan bedoel ik de avondshow van 3FM. Andres Odijk, daarbij kan je ze winnen tussen 7 en 9 uur 's avonds. En het werkt eigenlijk heel simpel. We hebben een ticketalarm. Hoor je dat ticketalarm dus ergens in de avond tussen 7 en 9 uur afgaan? Dat kan je niet missen. Zorg dan dat je de NPO Luister-app gedownload hebt. App deze kant op. En word je teruggebeld, dan ben jij erbij. Zo simpel kan het zijn. Dus zorg dat je die app alvast paraat hebt staan. En hoor je dat ticketalarm, deze kant op appen. En dan gaan die kaarten jouw kant op.
2: F. F.
3: M.
2: We want more.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.